Petrus zei tegen hem, Eneas, Jezus Christus geneest je. Sta op en maak je bed op. En meteen stond hij op. Alle bewoners van Lydda en Saron zagen hem en bekeerden zich tot de Heer. In Joppe woonde een leerlinge die Tabitha heette, dat wil zeggen gazelle. Ze deed veel goede werken en bewees liefdadigheid in overvloed. Juist in die dagen werd ze ziek en stierf. Men waste haar en legde haar in een bovenvertrek. Omdat Lydda dicht bij Joppe ligt, stuurden de leerlingen, die gehoord hadden dat Petrus daar was, twee mannen naar hem toe met het verzoek, kom zonder uitstel naar ons toe. Petrus ging direct met hen mee. Na zijn aankomst brachten ze hem naar het bovenvertrek. Daar kwamen alle weduwen bij hem en ze lieten hem onder tranen de kledingstukken zien die gazelle maakte toen ze nog bij hen was. Petrus stuurde ze allemaal weg, knielde neer en bad. Toen keerde hij zich naar het lichaam en zei, Tabitha, sta op. Zij deed haar ogen open en toen ze Petrus zag, ging ze overeind zitten. Hij reikte haar de hand en hielp haar opstaan. Daarna riep hij de heiligen, ook de weduwen, en liet hun zien dat ze weer leefde. Dit werd bekend in heel Joppe en velen gingen geloven in de Heer. Verscheidene dagen bleef hij nog in Joppe bij een zekere Simon, een leerlooier.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 48. In Caesarea woonde een zekere Cornelius, een centurio van de Italiaanse cohort. Hij was een vroom man, die met al zijn huisgenoten tot de godvrezenden behoorde, veel liefdadigheid bewees aan het volk en geregeld tot God bad. Op een dag, rond het 9e uur, zag hij in een visioen duidelijk een engel van God zijn huis binnenkomen, die tegen hem zei: Cornelius. Hij staarde hem aan en geschrokken zei hij: Wat is er, Heer? Hij zei tegen hem: Uw gebeden en uw liefdadigheid zijn opgestegen tot God en zijn steeds in zijn gedachten. Stuur nu meteen enkele mannen naar Joppe om een zekere Simon te halen, die ook Petrus genoemd wordt. Hij is te gast bij de leerlooier Simon, wiens huis aan zee staat. Toen de engel die tot hem sprak was weggegaan, riep hij zijn twee huisknechten en een vrome soldaat uit de kring van zijn getrouwen, legde hun alles uit en stuurde hen naar Joppe. De volgende dag, toen zij nog onderweg waren en de stad al naderden, ging Petrus rond het 6e uur het dak op om te bidden. Hij kreeg honger en wilde wat eten. Terwijl dat bereid werd, raakte hij in extase. Hij zag de hemel open en er kwam iets naar beneden als een groot laken dat aan de vier punten werd neergelaten op aarde. Hierin bevonden zich alle viervoetige en kruipende dieren van de aarde en de vogels van de hemel. Er klonk een stem die tegen hem zei: Vooruit, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei: Geen sprake van, Heer, nog nooit heb ik iets gegeten dat onrein is of niet zuiver. Weer richtte de stem zich tot hem, nu voor de tweede keer: Wat God gezuiverd heeft, moet jij niet onrein maken. Dit gebeurde tot driemaal toe. Daarna werd de hele zaak meteen weer omhoog getrokken naar de hemel. Petrus wist nog niet wat hij moest denken van het visioen dat hij had gehad, toen de afgezanten van Cornelius, die overal navraag gedaan hadden naar het huis van Simon, ineens bij de poort stonden en riepen of Simon, ook Petrus genoemd, daar verbleef. Terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de geest tegen hem: Daar zijn drie mannen die jou zoeken. Vooruit, ga naar beneden en reis zonder aarzelen met hen mee, want ik heb hen gestuurd. Petrus ging naar beneden en zei tegen de mannen: Ik ben het naar wie u zoekt. Wat is de reden van uw komst? Zij zeiden: De centurio Cornelius, een rechtvaardig man, een godvrezende, die goed bekend staat bij heel het Joodse volk, heeft van een heilige engel de opdracht gekregen om u bij hem thuis uit te nodigen om te horen wat u te zeggen hebt. Daarop nodigde hij hen binnen en bood hun onderdak. De volgende dag ging hij met hen op reis en enkele broeders uit Joppe gingen met hem mee. Daags daarna kwam hij in Caesarea aan. Cornelius verwachtte hen al en had zijn familieleden en zijn beste vrienden bijeengeroepen. Toen Petrus aankwam, liep Cornelius hem tegemoet en viel hem te voet om hem te aanbidden. Maar Petrus richtte hem op en zei: Sta op, ik ben ook maar een mens. Terwijl hij met hem sprak, ging hij naar binnen en vond daar veel mensen bijeen. Hij zei tegen hen: U weet dat het een Jood verboden is om te gaan met iemand uit een ander volk of bij hem in huis te komen. Maar mij heeft God laten zien dat men geen mens ter wereld onrein of niet zuiver mag noemen. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen toen ik gehaald werd. Maar ik zou wel willen weten waarom u mij hebt laten roepen. Daarop zei Cornelius: Vier dagen geleden, op dezelfde tijd, het 9e uur, was ik thuis aan het bidden toen er plotseling een man voor me stond in schitterende kleding. Hij zei: Cornelius, uw gebed is verhoord en uw liefdadigheid is in Gods gedachten. Stuur iemand naar Joppe om Simon, ook Petrus genoemd,
te gaan roepen. Hij verblijft als gast in het huis van Simon de Leerlooier, bij de zee. Dus stuurde ik onmiddellijk enkele mensen naar u toe. U hebt er goed aan gedaan te komen. Wij allen zijn hier voor het aanschijn van God bijeen om alles te horen wat u door de Heer is opgedragen. Petrus opende zijn mond en zei: Nu weet ik zeker dat God geen aanzien des persoons kent, maar dat iedereen, ongeacht het volk waartoe hij behoort, hem welgevallig is als hij Godvrezend is en gerechtigheid doet. U kent het woord dat hij de Israëlieten heeft gezonden, de goede boodschap van vrede door Jezus Christus. Deze is de Heer over allen. U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land, het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde. Dat God, Jezus uit Nazareth, zalfde met Heilige Geest en kracht. Hij trok weldoende rond en genas allen die in de macht waren van de duivel, want God was met hem. En wij zijn de getuigen van alles wat hij gedaan heeft in het land van de Joden en in Jeruzalem. Ze hebben hem gedood door hem aan een kruis te slaan. Maar God heeft hem opgewekt op de derde dag en hem laten verschijnen, niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die tevoren door God waren aangewezen, aan ons, die met hem gegeten en gedronken hebben na zijn opstanding uit de doden. Hij gebood ons tot het volk te prediken en te getuigen dat hij het is die door God is aangesteld tot rechter van levenden en doden. Van hem getuigen alle profeten dat ieder die in hem gelooft, door zijn naam vergeving van zonden verkrijgt. Petrus was nog aan het woord, toen de Heilige Geest neerdaalde op allen die naar zijn toespraak luisterden. De besneden gelovigen, die met Petrus meegekomen waren, stonden versteld, omdat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgegoten. Want zij hoorden hen in talen spreken en God verheerlijken. Daarop zei Petrus: Niemand kan toch het doopwater weigeren aan deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben? Hij gaf opdracht hen te dopen in de naam

Hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 30. De apostelen en de broeders in Judea hoorden dat ook de heidenen het woord van God aanvaarden. Toen Petrus in Jeruzalem kwam, maakten de gelovigen die besneden waren hem verwijten. Ze zeiden:

Jij bent in huis geweest bij onbesnedenen en hebt met hen gegeten. Daarop begon Petrus het hun precies uiteen te zetten. Ik raakte, zei hij, in de stad Joppe tijdens het bidden in extase en ik kreeg een visioen. Er kwam iets naar beneden als een groot laken dat aan de vier punten werd neergelaten uit de hemel en het kwam vlak bij mij. Met gespannen aandacht keek ik erin en ik zag de viervoetige dieren van de aarde, de wilde beesten, de kruipende dieren en de vogels van de hemel. Ook hoorde ik een stem tegen mij zeggen: "Vooruit, Petrus, slacht en eet." Maar ik zei: "Geen sprake van, Heer, want iets dat onrein is of niet zuiver is nog nooit mijn mond binnengekomen." Maar voor de tweede keer klonk nu de stem uit de hemel: "Wat God gezuiverd heeft, moet jij niet onrein maken." Dit gebeurde tot driemaal toe. Daarna werd alles weer omhoog getrokken naar de hemel. Op hetzelfde ogenblik stonden voor het huis waarin wij ons bevonden drie mannen die vanuit Caesarea naar mij toe waren gestuurd. De geest zei me dat ik zonder aarzelen met hen mee moest gaan. Ook deze zes broeders gingen met mij mee en wij zijn bij die man naar binnen gegaan. Hij vertelde ons hoe hij de engel in zijn huis had zien staan, die zei: "Stuur iemand naar Joppe om Simon te halen, die ook Petrus genoemd wordt. Hij zal woorden tot u spreken, waardoor u gered zult worden, u en al uw huisgenoten." Nauwelijks was ik begonnen te spreken of de Heilige Geest daalde op hen neer, zoals in het begin ook op ons. Ik moest denken aan het woord dat de Heer gesproken heeft: "Johannes doopte in water, maar jullie zullen gedoopt worden in Heilige Geest." Als God dus aan hen dezelfde gave heeft geschonken als aan ons toen wij in de Heer Jezus Christus gingen geloven, wie ben ik dat ik God had kunnen tegenhouden? Toen zij dit gehoord hadden, waren zij gerustgesteld en zij verheerlijkten God met de woorden: "Blijkbaar heeft God ook aan de heidenen de bekering ten leven gegeven." Zij die sinds de noodtoestand na Stefanus dood verspreid waren geraakt, trokken verder tot Fenicië, Cyprus en Antiochië, terwijl zij aan niemand het woord verkondigden dan alleen aan de Joden. Maar er waren ook mensen uit Cyprus en Cyrene bij, die in Antiochië ook aan de Hellenisten de goede boodschap gingen verkondigen dat Jezus de Heer is. De Heer stond hen terzijde. Een groot aantal mensen kwam tot geloof en bekeerde zich tot de Heer. Berichten over hen kwamen de gemeente in Jeruzalem ter oren en men stuurde Barnabas naar Antiochië. Toen hij daar zag hoezeer God hen begunstigde, verheugde hij zich en hij spoorde iedereen aan om met hart en ziel trouw te blijven aan de Heer. Want hij was een voortreffelijk man, vol Heilige Geest en geloof. Een grote groep sloot zich aan bij de Heer. Daarna vertrok hij naar Tarsus om Saulus te zoeken. Toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een vol jaar lang maakten zij deel uit van de gemeente en gaven ze onderricht aan een grote groep mensen. Het was ook in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In die dagen kwamen er uit Jeruzalem profeten naar Antiochië. Een van hen, Agabus geheten, kondigde door de geest aan dat de wereld weldra door een zware hongersnood zou worden getroffen. Dit is onder Claudius gebeurd. De leerlingen besloten dat ieder van hen naar vermogen zou bijdragen aan de ondersteuning van de broeders die in Judea woonden. Dat deden ze, en ze stuurden Barnabas en Saulus naar de oudsten om de opbrengst te overhandigen.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 25. Omstreeks die tijd liet koning Herodes enkele leden van de gemeente arresteren en mishandelen. Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Omdat hij merkte dat dit de Joden wel beviel, nam hij ook Petrus nog gevangen. Dat was juist op de dagen van de ongedecemde broden. Toen hij hem in handen had gekregen, zette hij hem in de gevangenis en liet hem door vier groepen soldaten van ieder vier man bewaken, met de bedoeling hem na het paasfeest in het openbaar te berechten. Petrus werd dus in de gevangenis vastgehouden, maar in de gemeente werd vurig voor hem gebeden tot God. In de nacht voordat Herodes hem wilde laten voorkomen, lag Petrus aan twee kettingen tussen twee soldaten in te slapen, terwijl ook voor de deur van de cel de wacht werd gehouden. Plotseling stond er een engel van de Heer bij hem en er straalde licht in de ruimte. Hij maakte Petrus met een por in zijn zij wakker en zei: "Sta vlug op." En de kettingen vielen van zijn polsen. De engel zei tegen hem: "Doe je gordel om en trek je schoenen aan." Dat deed hij. De engel zei tegen hem: "Sla je mantel om en volg mij." Hij volgde hem naar buiten, maar het drong niet tot hem door dat wat de engel deed werkelijkheid was. Hij dacht dat hij droomde. Ze passeerden de eerste en de tweede wacht en kwamen bij de ijzeren poort naar de stad die zich vanzelf voor hen opende. Zij gingen naar buiten en liepen één straat door. Toen verliet de engel hem ineens. Daarop kwam Petrus tot zichzelf en zei: "Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gestuurd en mij heeft gered uit de hand van Herodes en van wat het Joodse volk allemaal had verwacht." Toen hem dit duidelijk was geworden, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus heet. Daar waren veel mensen in gebed bijeen. Toen hij op de deur van de toegangspoort klopte, ging de slavin Rode opendoen. Zij herkende Petrus' stem. Van louter blijdschap deed ze de poort niet open, maar rende naar binnen met het bericht dat Petrus voor de deur stond. Ze zeiden tegen haar: "Je bent niet wijs." Maar zij bleef volhouden dat het echt zo was. Ze zeiden: "Dan is het zijn engel." Intussen stond Petrus maar te kloppen. Toen ze opendeden, zagen ze tot hun verbazing dat hij het was. Hij gebaarde dat zij stil moesten zijn en vertelde hoe de Heer hem uit de gevangenis had gehaald. "Stellen jullie," zei hij, "Jacobus en de andere broeders hiervan op de hoogte." Daarna vertrok hij naar elders. Toen het dag geworden was, ontstond er onder de soldaten grote verwarring over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. Herodes liet naar hem zoeken, maar toen hij hem niet kon vinden, onderwierp hij de wachters aan een verhoor en liet hij hen terechtstellen. Daarop vertrok hij van Judea naar Caesarea en bleef daar. Hij had een conflict met de inwoners van Tyrus en Sidon. Zij kwamen gezamenlijk naar hem toe, bepraatten Blastus, de kamerheer van de koning, en vroegen om een vreedzame regeling. Hun gebied was namelijk voor de voedselvoorziening afhankelijk van dat van de koning. Op de vastgestelde dag nam Herodes in koninklijk ornaat plaats op zijn troon en hield een indrukwekkende toespraak. Het volk juichte hem toe. "Dat is de taal van een god en niet van een mens." Maar onmiddellijk werd hij geveld door een engel van de Heer, omdat hij de eer niet aan God had gegeven. Door wormen aangevreten stierf hij. Het woord van God gedijde en breidde zich uit. Barnabas en Saulus keerden terug na hun taak in Jeruzalem vervuld te hebben en namen Johannes, ook wel Marcus genoemd, met zich mee.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 52. Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren: Barnabas, Simeon, die Niger wordt genoemd, Lucius uit Cyrene, Manaen, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes, en Saulus. Zij hielden een eredienst en een vasten toen de Heilige Geest sprak: Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak waarvoor ik hen heb geroepen. Toen legden ze hun na hun vasten en bidden de handen op en lieten hen gaan. Zo vertrokken ze, uitgezonden door de Heilige Geest, naar Seleucië en gingen van daar met een schip naar Cyprus, waar ze in Salamis het woord van God verkondigden in de Joodse synagogen. Ze hadden ook Johannes bij zich om hen te helpen. Ze trokken het hele eiland over tot aan Paphos. Daar troffen ze een Joodse magier en pseudoprofeet, een zekere Bar-Jezus. Die hoorde bij de proconsul Sergius Paulus, een weldenkend man. Deze Sergius liet Barnabas en Saulus bij zich roepen en gaf te kennen dat hij het woord van God wilde horen. Maar Elimas, de magier, want dat betekent die naam, werkte hen tegen en wilde de proconsul van het geloof afhouden. Saulus, ook Paulus genoemd, vol van Heilige Geest, keek hem strak aan en zei: Duivelsjong, vol listen en streken, vijand van alle gerechtigheid, wil je wel eens ophouden de rechte wegen van de Heer te doorkruisen? Let op, nu treft je de hand van de Heer. Je zult blind zijn en een tijd lang het zonlicht niet zien. Terstond viel een dichte duisternis over hem. Hij zocht om zich heen naar iemand die hem bij de hand kon nemen. De proconsul zag wat er gebeurde en kwam tot geloof, diep geraakt door wat hij van de Heer had geleerd. Van Paphos voeren Paulus en zijn reisgenoten naar Perge in Pamphylië. Maar Johannes verliet hen en keerde terug naar Jeruzalem. Van Perge reisden zij door naar Antiochië in Pisidië. Op de Sabbat gingen ze naar de synagoge en namen daar plaats. Na de lezing uit de wet en de profeten liet het synagogebestuur tegen hen zeggen: Broeders, als u een bemoedigend woord voor het volk hebt, spreek dan. Paulus stond op, gaf een teken met zijn hand en zei: Israëlieten en Godvrezenden, luister. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitgekozen en het volk sterk gemaakt tijdens zijn verblijf in den vreemde, in Egypte. Hij heeft hen met sterke arm het land uitgeleid en hun ongeveer 40 jaar lang in de woestijn te eten gegeven. In Kanaan heeft hij 7 volken uitgeroeid en dat land toen aan hen in bezit gegeven. Na ongeveer 450 jaar gaf hij hun rechters, tot de tijd van de profeet Samuel. Vervolgens wilden ze een koning en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam Benjamin, die 40 jaar regeerde. Toen liet hij hem vallen en verhief hij David tot koning over hen. Van hem getuigde hij: In David, de zoon van Isaï, heb ik een man naar mijn hart gevonden, die geheel naar mijn wil zal handelen. Uit zijn nageslacht heeft God Israël zoals beloofd een redder gebracht, Jezus. Voorafgaand aan Jezus' optreden had Johannes eerst een doop van bekering verkondigd aan heel het volk Israël. Toen Johannes zijn taak had volbracht, zei hij: Wie u denkt dat ik ben, ben ik niet. Maar, let op, na mij komt iemand wiens schoenen ik niet waard ben los te maken. Broeders, afstammelingen van Abraham en ook u, Godvrezenden, wij hebben de taak gekregen deze redding te verkondigen. Want de inwoners van Jeruzalem en hun leiders erkenden hem niet en door hun vonnis hebben zij de uitspraken van de profeten, die elke sabbat worden voorgelezen, in vervulling doen gaan.
Hoewel ze geen enkele grond voor een doodvonnis konden vinden, eisten ze van Pilatus zijn terechtstelling. Toen ze alles ten uitvoer hadden gebracht wat over hem geschreven staat, namen ze hem van het kruis en legden hem in een graf. Maar God wekte hem op uit de doden, en hij verscheen gedurende vele dagen aan hen die met hem van Galilea naar Jeruzalem waren getrokken, en die nu zijn getuigen zijn voor het volk. En wij brengen u de goede boodschap, dat God de belofte aan de vaderen voor hun kinderen, voor ons, in vervulling heeft laten gaan door Jezus te laten opstaan. Zo staat het in Psalm 2. Mijn zoon ben jij, ik heb je vandaag verwekt. Dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, zonder dat hij ooit weer zou terugkeren tot bederf, heeft hij aldus gezegd. U zal ik het ware heil van David geven. Daarom ook, zegt hij in een andere psalm, u zult uw heilige geen bederf laten zien. Na een leven in dienst van Gods plan is David immers gestorven, is hij bij de vaderen bijgezet en heeft hij het bederf gezien. Maar hij die God heeft opgewekt, heeft het bederf niet gezien. U moet dus weten, broeders, wij verkondigen dat u door hem vergeving van zonden kunt krijgen. Van alles waarvan de wet van Mozes u geen vrijspraak kon geven, wordt ieder die gelooft vrijgesproken door hem. Zorg er daarom voor dat op u niet van toepassing wordt wat er in de profeten is gezegd. Kom kijken, spotters, verbaas u en verdwijn, want in uw dagen breng ik iets tot stand dat u niet zou geloven als iemand het u vertelde. Toen ze naar buiten gingen, nodigde men hem uit om de volgende sabbat opnieuw hierover te komen spreken. Na afloop van de samenkomst liepen vele Joden en godvrezende proselieten met Paulus en Barnabas mee. Deze spraken tot hen en drongen er bij hen op aan trouw te blijven aan Gods genade. De volgende sabbat kwam vrijwel de hele stad bij elkaar om te luisteren naar het woord van de Heer. Maar bij het zien van zo'n massa volk werden de Joden vervuld met jaloezie en maakten ze allerlei godslasterlijke tegenwerpingen tegen de toespraak van Paulus. In alle vrijmoedigheid zeiden Paulus en Barnabas: tot u moest het woord van God het eerst worden gesproken, maar omdat u het afwijst en uzelf het eeuwig leven niet waardig keurt, daarom keren wij ons tot de heidenen. Want zo luidt de opdracht van de Heer aan ons. Ik heb u opgesteld als een licht voor de heidenen, om tot heil te zijn tot het uiteinde van de aarde. De heidenen waren verheugd toen ze dat hoorden en verheerlijkten het woord van de Heer. En allen die bestemd waren voor het eeuwig leven namen het geloof aan. Het woord van de Heer verbreidde zich door de hele streek. Maar de Joden stookten de godvrezende vrouwen uit de hogere kringen en de notabelen uit de stad op. Ze ontketenden een vervolging tegen Paulus en Barnabas en ze verjoegen hen uit hun gebied. Zij schudden het stof van hun voeten af tegen hen en gingen naar Iconium. Maar de leerlingen waren vervuld van vreugde en Heilige Geest.

En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid. Het uur waarop Jezus Christus zijn leven heeft gegeven op het kruis. Laten wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige God, eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We danken u van ganser harte voor uw gebed en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heilige Getuigen lezen we verder uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie Dauphine Caron. We waren aangekomen aan het zesde hoofdstuk, de tweede chemokuur. De volgende dagen vind ik haar vaak in gedachten. Omdat ze toch al wat in zichzelf gekeerd is, praat ze niet veel en vraag ik me vaak af wat er in haar hoofdje omgaat. Op een ochtend bij het binnenkomen in haar slaapkamer zegt ze me op de man af: als ik Jezus zal ontmoeten, zal ik wel een beetje bang zijn. Sprakeloos vraag ik haar waarom. Ze geeft bedroefd antwoord: door mijn zonden. Ik word de hele tijd door de duivel bekoord. Ik probeer haar gerust te stellen. Ik vertel haar over de barmhartige liefde van God. Ze aanhoort me braaf. Dan leg ik er de nadruk op dat ze heel braaf is en veel offers brengt. Maar zij wil niet dat ik de reden van haar braafheid aangrijp als een dwaalspoor. Ik doe niet zoveel stoute dingen meer, omdat ik zo moe ben. Dat wordt met zo'n grote berusting gezegd dat het me door het hart gaat. Ik probeer lectuur voor haar te vinden die haar goed zal doen, die haar, alsof dat niets is, zullen helpen. Een zin aan het lijden te geven. Ik kies een mooi boek, fraai geïllustreerd en vrij volledig, over de heilige Theresia, dat vrienden ons gestuurd hebben om haar bezig te houden in het ziekenhuis. Anne Gabriel leest het met bijzonder veel belangstelling en doet het dicht met de woorden: ik zou graag een grote heilige willen zijn, zoals de heilige Theresia. Omdat ik besef welke belangrijke, weldoende invloed er van mooie voorbeelden uitgaat, ben ik erop uit haar die regelmatig aan te bieden. Het praten erover leert me dat haar kinderziel volop in beroering is, ondanks dat ze nog maar 7 jaar jong is, achter haar kalme, rustige uiterlijk. Ze heeft dorst naar het absolute. Ik vertel haar over de gemeenschap van de heiligen, hoe ze door het opdragen van haar lijden kan helpen bij het redden van zielen, door zich tot een overbrenger van heiligmakende genade te maken. Ik geef haar allerlei voorbeelden, te beginnen met dat van onze Heer Jezus Christus, de Zoon van God, die aan het kruis gestorven is als offer voor onze zonden. Ik leg er de nadruk op dat ze alles kan opdragen, zowel haar narigheden als haar vreugden, en er offers van kan maken. Wat wil zeggen? Ze heilig te maken, eenvoudigerweg door ze aan God te geven. Ze luistert heel aandachtig naar me. Ik bid tot de Heilige Geest dat hij me de juiste woorden ingeeft. Hij is deze keer duidelijk aanwezig, want ik zie aan haar ogen dat ze volkomen ontvankelijk is voor mijn woorden. Ze aanneemt en zelf dat ze die mooi vindt. Langzamerhand lijkt ze wat tot rust te komen, maar ik besteed de geheimen van die kleine ziel, die zich niet zo makkelijk prijsgeeft, met grote voorzichtigheid. Na enkele weken zijn we helemaal gewend aan het behandelproces. Alles gaat strikt volgens protocol. Anne Gabriel begint aan de fase van de bijzondere agressieve behandeling, 4 maanden lang. Naast de chemokuren die 4 dagen duren, moet ze 1 maal per maand komen voor een infuus met zoledrionzuur, maar ook voor de evolutie van de pijn en de verschillende controleonderzoeken,
Echografie en MRI PET-scan. Ook al willen we het niet, toch wordt La Timon ons tweede thuis. In de kamer op de vijfde verdieping leren we het ziekenhuis leven en zijn onwrikbare rituelen kennen. Bij onze aankomst wordt Anne Gabriel altijd meegenomen naar de behandelkamer, waar de co-assistent haar onderzoekt terwijl de verpleegkundige de naald in de portacat plaatst en bloed aanneemt voor de laboratoriumbepalingen voor de kuur. Daaruit zal blijken of haar algemene toestand de chemokuur toelaat. We hebben geluk. De kuur hoeft niet eenmaal te worden uitgesteld. Wat heel wat organisatorische problemen zou hebben veroorzaakt. Dan installeren we ons in haar kamer, prikken enkele foto's aan de muur en zetten haar Benedictuskruisje op haar nachtkastje, opdat hij ons altijd bij mag staan. Als de chemokuur door de arts is goedgekeurd, wordt Anne Gabriel aangesloten, zoals dat in ziekenhuisjargon heet. Dan gaat ze, terwijl ze de infuusstandaard meeneemt, naar het leslokaal, waar de onderwijzeres op haar wacht. Dat geeft mij wat tijd om te werken. Ze komt terug voor het middageten. Ze eet weinig en met weinig enthousiasme, want door de chemokuren heeft ze een vieze smaak in haar mond. Na het eten gaat ze, als ze daartoe in staat is, met veel plezier naar de speelkamer. De vrijwilligsters zijn op bewonderenswaardige wijze met de kinderen bezig, laten hen allerlei handwerkjes doen, die ze trots mee naar huis nemen. Ze maakt op een heel natuurlijke en zorgvuldige manier heel mooie dingen. Als ze op haar kamer is, is ze veel aan het tekenen en meer nog aan het lezen. Nu en dan kijkt ze een dvd op een kleine dvd-speler die de onderwijzeres ons geleend heeft. Dan komt de tijd van het avondeten. Anne Gabriel heeft een afkeer van naar bed gaan, want ze slaapt slecht in het ziekenhuis. Omdat ze een agressieve behandeling krijgt die ook negatief kan inwerken op de blaas, moet de hoeveelheid en de kleur van de urine genoteerd worden op een lijst die aan de muur hangt. Die taak is aan de ouders toegewezen. Ze wordt goed doorgespoeld. Dat wil zeggen dat ze voortdurend vocht in haar lichaam krijgt toegediend. Ze moet dus ongeveer ieder 2 uur naar het toilet, dag en nacht. Voor iedereen wordt dat ritme uitputtend. Als ze wakker wordt, huilt ze vaak. Op donderdagmiddag komen studenten van de osteopathie de kinderen masseren om hun klachten te verlichten en hen te laten ontspannen. De behandeling duurt 1 uur. Met haar ogen gesloten lijkt ze heerlijk van die weldoende massages te genieten. Ze heeft dan een vredig gezichtje en een gelukkige uitdrukking, waar ik erg blij van word. Ik benijd haar ook een beetje. Ik zit altijd op ongemakkelijke stoelen, slaap op een veldbed, zit op meer plaatsen in de knoop en zou zo'n kleine behandeling zeker niet afwijzen. De eerste 24 uur van de kuur verlopen over het algemeen goed, maar op de tweede dag ziet ze meteen zo bleek als een vaatdoek, is misselijk, geeft vaak over en heeft nergens meer zin in. Als ze weer thuis zijn, duurt de toestand van misselijkheid en braken meestal nog 24 uur voort.

Bij de terugrit naar huis, die een klein uurtje duurt, gaat ze altijd links op de achterbank in de taxi zitten en kijkt door het raam naar het landschap. Soms kijkt ze ook een filmpje en kiest dan vaak het kleine huis op de prairie. We dommelen wat in afwachting van het einde van de reis. Uitgeput van de 3 nachten slecht slapen. Tijdens de rit is ze vaak misselijk. Haar grootste angst is dat ze in de taxi moet overgeten, wat de antibraakmiddel niet altijd kunnen voorkomen. Soms krijgt de misselijkheid de overhand, zodat we de gewoonte hebben aangenomen om een nierbekkentje met enkele papieren servetjes naast haar te zetten, voor het geval dat. Ze lijdt lichamelijk onder de latende misselijkheid, maar de psychische ontreddering is nog groter. Alexander, die gemerkt heeft hoe vernederend dat overgeven voor haar is, zorgt ervoor dat alles heel snel schoon te maken. Ik bewonder zijn vaderlijke fijngevoeligheid. Toch klaagt ze maar zelden dat ze niet meer kan leven als de anderen. Ze blijft kalm en zegt: "Ik heb mijn papa en mama. Ik ben gelukkig. Ik heb niets nodig." Wat haar het zwaarste valt, is de scheiding die de opnames met zich meebrengen. In het begin van haar ziekte heeft zij zich daar eenmaal over geuit en later nog vaak. "Weet u, mama, het is helemaal niet leuk. Iedere keer dat ik naar het ziekenhuis ga, is dat met u of met papa. Ik kan u nooit allebei samen hebben. Het lijkt wel of ik een kind van gescheiden ouders ben." En inderdaad, enkele weken later ervaar ik verrukt hoeveel prijs ze stelt op onze liefde. Als ik zie dat ze ongelukkig is doordat ze haar haar verliest, vertrouw ik haar toe dat, als ik mijn haren in haar plaats zou kunnen geven, ik dat dan meteen zou doen. Bij die woorden glimlacht ze, zichtbaar ontroerd. In alle eerlijkheid ga ik verder. "Ik kan niet zeggen dat ik in jouw plaats ziek zou willen zijn, want ik weet niet of ik alles zou kunnen verdragen wat jij te dragen krijgt. Vooral, maar dat zeg ik haar niet, dat ik er zeker van ben dat ik nog niet klaar ben om voor God te verschijnen, in tegenstelling tot haar." Ze blijft glimlachen en ik ga verder. Maar het maakt me echt heel ongelukkig als ik zie dat we niets voor haar kunnen doen. Nog steeds glimlacht ze en stelt me gerust. "Maar het doet al zoveel." Ik ben verrast en vraag om uitleg. "Wat dan, liefje?" Dan zegt ze heel lief, terwijl ze me recht in de ogen kijkt: "U houdt van me." O, wat een wonder. Dat stieltje, dat begrepen heeft dat alleen de liefde ons geheel kan vervullen. De verpleegkundigen zijn allemaal erg aardig en laten zien dat ze veel empathie hebben. Ze maken geen zure opmerkingen over onze gezinsomstandigheden of onze opvattingen. Ze zijn lief en geduldig voor onze dochter en glimlachen vooral heel veel. Anne-Gabriël mag hen graag. De verpleeghulpen die de maaltijden brengen, de kamer opruimen en nogal eens de medicijnen rondbrengen, zijn er in 2 soorten. Er zijn er die onbewogen en onverschillig zijn en niets zeggen, en daarentegen zijn er ook die opgewekt en vriendelijk zijn, en sommigen een beetje apart. Een van hen, die al wat ouder is, heeft zichtbaar besloten dat ik een ouderwetse jonge moeder ben. Op een dag
komt ze dan ook de kamer binnen met een zetpil die ze Anna Gabriel onmiddellijk moet geven. Ik vraag haar weg te gaan, zodat ik het kan doen. Ze weigert en voegt me in het voorbijgaan 1 of 2 arglistige opmerkingen toe over het aantal kinderen dat we hebben, met zo weinig tijd ertussen. Het beroep van mijn man en onze godsdienstige overtuiging, waarover we echter niet gesproken hebben. Dat doet me denken dat we binnen de afdeling al een naam hebben als dat echtelijk vastgeroest katholiek gezin. Trouwens, zegt de kleine immers niet dat ze later non wil worden en hebben ze haar niet verschillende keren horen klagen? Jammer dat de artsen niet in God geloven. Ze zouden hem toch kunnen vragen hen te helpen. Inderdaad verwijt dokter B. ons, enkele dagen later, dat we onze dochter magische ideeën aanpraten, omdat zij tegen hem gezegd heeft dat onze lieve Heer haar beter zou maken. Toen hij haar dus gewaarschuwd had tegen die waanideeën, je moet onze lieve Heer niet te veel vragen, want dan kan hij je niet nog meer geven, had ze zelfverzekerd geantwoord: ik weet zeker dat onze lieve Heer alles kan. Gewoonlijk blijf ik onverschillig voor die onverdraagzaamheid. Ik ben eraan gewend, maar in die bijzondere angstaanjagende

in al haar keiharde werkelijkheid, zonder terughoudendheid, omdat ze ervan overtuigd zijn dat, vrees ik, dat wij ongevoelig zijn, ja zelf ons van niets bewust. Aan sommigen moet ik het verduidelijken. Misschien is het voor ons minder moeilijk, want wij kunnen een zin aan ons lijden geven, er bovenuit stijgen in God. Maar het is toch heel moeilijk. Want ik lijd ook en wel heel erg. Ik wil, ik eis, ik smeek dat ze me behandelen als de anderen. Niet beter, maar ook niet minder goed dan de anderen. Net als zij. De psychologe van de afdeling heeft zeker het vrome plaatje bevorderd dat men zich van ons heeft gevormd. Anne Gabriel heeft op haar eerste dag op de afdeling kennis met haar gemaakt, terwijl ik die van La Conception op bezoek had. We hadden niets gevraagd en haar bezoek werd ons opgelegd, alsof het in het protocol lag vastgelegd. Alexander mocht er niet bij zijn en heeft weinig informatie over de inhoud ervan gekregen. Omdat onze dochter er niet door getraumatiseerd leek, zagen we er geen bezwaar in. Misschien is het zelf heilzaam. We weten hoezeer kinderen boven alles proberen hun ouders te beschermen. Als je op dat punt ondersteund wordt, kan dat alleen maar goed zijn.

De volgende week komt ze dus, zoals beloofd, de kamer binnen en vraagt me op welke manier de ziekte ons gezinsleven op zijn kop heeft gezet. Ik laat de psychologische verwarring terzijde. Anne-Gabriël mist geen letter van het gesprek en vertel over de materiële problemen die samenhangen met de ziekenhuisopname, maar vooral onze steeds terugkerende afwezigheid die voor haar broertje en zusje het gezinsleven overhoop gooit. Ik leg de nadruk op de belangrijke rol die hun oudste zusje speelt in een evenwichtig leven voor hen. Ik weet dat het Anne-Gabriël plezier zal doen te horen hoe belangrijk ze voor hen is, zij die de liefde boven alles stelt. Ik zie haar trouwens glimlachen en zichtbaar genieten van blije herinneringen. De psychologe gaat echter dwars door die familiebeschrijving heen met een onverwachte opmerking. Zie je, Anne-Gabriël, het is heel goed om voor anderen te zorgen. Maar weet je, nu moet je stoppen met steeds aan anderen te denken en aan jezelf denken. Bij die woorden schrik ik. Ik kan zonder probleem door de glimlachjes en de blikken die ze de verpleegkundige geeft, die juist binnenkomt, heen kijken. Ik denk dan dat het op zijn plaats is om duidelijk te maken dat de plaats die zij inneemt bij haar broertje en zusje door Anne-Gabriël zelf gekozen is en dat ik haar die niet heb opgelegd. Maar zij laat met haar uitdrukking zien dat ze dat betwijfelt. Ik ben boos. Wat ze ook denkt van de opvoeding die wij onze kinderen geven, ze heeft die te respecteren. Ik wil dat net tegen haar zeggen als de verpleegkundige ons onderbreekt om te melden dat de arts ons verwacht in de behandelkamer. We gaan vlug de kamer uit terwijl ik mijn boosheid inslik. Als we terug zijn, kom ik met Anne-Gabriël terug op het gesprek. Weet je, liefje, er is iets dat die psychologe gezegd heeft en dat me helemaal niet beviel. Weet je wat het is? Ze begint te glimlachen en vindt het zichtbaar vermakelijk. O ja, dat weet ik heel goed. Dat was toen ze zei dat ik minder aan anderen moest denken en meer aan mezelf. Precies. Wat dacht jij toen ze dat zei? Ik zei bij mezelf, oh, wat ze daar zegt is niet goed. Ze is geen christen. Natuurlijk stelt die reactie me gerust, maar we besluiten dat ze de psychologe niet meer zal zien, onder het voorwendsel dat onze dochter er elders in Toulon onder behandeling is. We zeggen er niet bij dat het priesters betreft. Op dat punt zullen ze ons trouwens niet meer lastigvallen. Later krijg ik te maken met een student die een psychologie-scriptie moet schrijven. Voor die scriptie moet hij gesprekken voeren met verschillende ouders van zieke kinderen over de situatie van de ziekenhuisopname. Ik leen me voor de oefening, vooral om hem een dienst te bewijzen. Het gesprek verloopt echter moeizaam. Ik ben de enige die praat, waarbij ik allerlei kleine gebeurtenissen aaneenreig. Hij maakt aantekeningen en stelt me nu en dan een vraag om me weer op gang te helpen, in mijn monoloog, en kijkt me daarbij aan met een grimmige blik. Na een half uur kan ik niet meer. Ik zou willen dat hij iets zei, dat hij mij zijn mening gaf. Ik vertel hem dus iets wat enkele dagen tevoren gebeurd is, waarbij ik duidelijk de organisatie van het ziekenhuis aan de orde stel. Ik vraag me af wat hij daarvan denkt. Hij ontwijkt de vraag. Ik dring aan.
dan geeft hij me een verrassend antwoord. Wat van belang is, is niet wat ik ervan denk, maar wat u ervan denkt. Maar ik heb u net gezegd wat ik ervan denk. Bent u het daarmee niet eens? Dat is onbelangrijk. Ik besluit het onderhoud te beëindigen. Ik ben er koud van geworden. Ik wil best een dienst bewijzen, maar dit gaat toch te ver. Als hij weggaat, voeg ik hem toch nog toe. Laat me u een raad geven, omdat u in de opleiding bent. Als u een gesprek met mensen hebt, geef dan antwoord op hun vragen. Geef uw mening, zodat men het idee heeft dat er sprake is van interactie. Want als de patiënt in zijn eentje een uur moet praten, zonder dat u ooit reageert, dan geef ik u de verzekering dat hij denkt dat hij in de biechtstoel zit. Ik zeg alleen maar wat ik denk, maar hij voelt zich aangevallen, wat ik oprecht niet bedoelde. Met als gevolg dat we definitief in een hokje gestopt worden wanneer hij verslag heeft uitgebracht aan de hoofdpsychologe, degene die ik niet meer heb willen ontmoeten. Ik krijg de bevestiging van haar kribbige houding tegenover ons, enerzijds van de kant van de onderwijzeres, die vertelt dat ze tijdens de bespreking dat arme kleintje beklagen dat ze zulke ouders heeft, en daarna van de andere kant van Laurence, onze thuisverpleegkundige, die na het volgen van de opleiding voor palliatieve zorgen tegen me zal zeggen: toen ik in La Timone kwam en zij mij over u vertelden, heb ik tegen hen gezegd: dat is niet het gezin dat ik ken en waar ik al maandenlang enkele malen per week kom. Ze hadden ons voorgesteld als een Amish, die elke vooruitgang afwijzen, ontbloot zijn van enig gevoel en helemaal verblind door hun geloof. Voor vandaag zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we u hebben voorgelezen uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, van Marie-Dauphine Caron. Morgen gaan we verder. Tot dan.

0: Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan aan de drempel van de Sint-Walburgakerk die wij vorige keer mochten bezoeken, op het punt om hier verder te gaan door de Oudenaardse straten, nog richting het Begijnhof om vervolgens de Schelde over te steken. En de kerk van Pamelen, de abdij van Maagdedalen, te leren kennen. En van daaruit gaan we dan verder naar Onze Lieve Vrouw van Kerselare. Dat is de uiteindelijke eindbestemming van onze pelgrimstocht hier in Oudenaarde en buurt. U herinnert zich misschien dat we vorige keer met de geschiedenis van de Sint-Walburgakerk eigenlijk een beetje op het spoor gekomen waren van de impact van de beeldenstorm, die ook zeker Oudenaarde heeft getroffen. En daar moeten we toch even blijven bij stilstaan, want dat is een term die je misschien wel al eens gehoord hebt, of wel in een of andere geschiedenisles uit een ver of minder ver verleden wel is ter sprake gekomen. Maar het heeft wel deel uitgemaakt van de geschiedenis van de stad Oudenaarde, zeer zeker ook de religieuze geschiedenis. Het is eigenlijk een soort van opstand die is uitgebroken in het Westkwartier. En vandaar is deze snel uitgebreid door Vlaanderen en Holland om zich uiteindelijk tot in Groningen te manifesteren. En dus deze beeldenstorm is dus die opstand van de protestanten, de Calvinisten, met grote haat tegen de katholieke kerk, omwille van het feit dat de katholieken heiligen vereren. Verder ook was er heel wat schoonheid te vinden in de kerkgebouwen van de katholieke kerk en waren er zeker ook een aantal mistoestanden die in die tijd hebben plaatsgevonden. Dat alles samen was blijkbaar de reden genoeg om de wapens op te nemen als het ware en de schoonheid van onze kerkgebouwen te vernietigen en een spoor van vernielzucht door onze streken te trekken. En dat had toch wel een grote impact. Hè? We hoorden daarnet al 10 augustus 1566 in Steenvoorde begint de beeldenstorm. Maar de eerste opstanden zouden al plaatsvinden tijdens de regering van Karel V. Jacob de Buizere, hij is een belangrijke aanstoker van de beeldenstorm. Hij was een Ieperse Augustijner monnik die in 1560 zijn klooster verliet en zich tot de hervorming bekende. Vanwege de vervolging in de Spaanse Nederlanden zal hij eind november 1560 te Nieuwpoort inschepen met bestemming Londen. Door ongunstige weersomstandigheden legde zijn schip onverwacht aan in Duinkerke en diende hij te overnachten in een herberg aan wal. Twee meereizende geloofsgenoten werden er gevat, maar de Buizere kon ontkomen naar Londen, waar hij zijn overtuiging verder zou verkondigen. Het zal u niet verbazen, maar op 24 augustus 1561 zou de voormalige Augustijner monnik trouwen met Catalina de Raad en in september verhuizen naar Sandwich, waar koningin Elisabeth I een Vlaamse vluchtelingenkerk had geautoriseerd. De voormalige monnik behoorde er tot de radicale vleugel van de consistorie die de inquisitie met geweld wilde bestrijden. In de roerige zomer van 1566 zal hij preken in zijn geboortestreek. Op zaterdag 10 augustus, tijdens de processie voor het feest van de heilige Laurentius, was hij dus samen met die Sebastiaan Matte en een gewapend gevolg in Steenvoorde. Na een opzwepende preek van Matte gingen de toehoorders onder leiding van de Buizere over tot beeldenbraak in de Sint-Laurentiuskapel van het Karmelietenklooster, het begin van de beeldenstorm die zich bliksemsnel over de Lage Landen zou verspreiden.
De volgende twee dagen prikt hij verder op de markt van Kassel. Hij was ook in Belle voor de bestorming en de, wat hij noemde, zuivering van het Sint-Antoniusklooster op 13 augustus. En hij hield niet op. Hij preekte de haat verder in Hazebroek, Honschoten en Mezen, telkens geld inzamelend voor de evangelische militie, zoals dat heette, van Jan de Nys. Na de nederlagen van de calvinistische milities bij Lannoy verliet hij met de andere predikanten het Westkwartier om naar het Antwerpse te trekken. En in het voorjaar van 1567 stond hij in relatie met Hendrik van Brederode om een veldtocht te organiseren. Dat liep in maart uit op een nieuwe nederlaag bij Oosterweel. Via Amsterdam zal hij vluchten terug naar Sandwich, waar hij uiteindelijk in juni 1572 zal sterven. Heel deze situatie zal uiteindelijk leiden tot de, en daar heeft u al eens over gehoord, de 80-jarige oorlog en strijd tussen de Habsburgers en de Orangisten, met Fransen in steun, die eindigt met de onafhankelijkheid van de 7 verenigde provinciën. En het is dus in het kader daarvan dat die hertog van Alva naar de Nederlanden komt en Margaretha van Parma als landvoogdes zal dwingen af te treden. En het is uiteindelijk de opstand van de prins van Oranje, de graaf van Nassau-Dillenburg, Willem de Zwijger, tegen de politiek van Philips II, die uiteindelijk zou uitmonden in dus die fameuze 80-jarige oorlog. En Oudenaarde werd dus ook zeker slachtoffer. En dat heeft toch ook wel een stukje te maken met die tapijtweverij waar we de schoonheid van hebben kunnen bewonderen, want het is wel zo dat uiteindelijk dat protestantisme, dat lutheranisme en het calvinisme Oudenaarde en Gent zou bereiken en aanhang zou vinden onder de werkende klasse in de tapijtweverij, waaronder Jacob Blommaert en Pieter Bakereel. Oudenaarde wordt op die manier het toneel van heftige beeldenstorm die zou uitmonden in de moord op 15 priesters te Gorkum in juni 1572 en in Oudenaarde 4 priesters die hier werden vermoord. En dus die portretten kunnen we ook nog bewonderen in de Sint-Walburgakerk. Maar u kan zich natuurlijk voorstellen dat de katholieken zich niet zomaar lieten doen. Het is na 1550 dus dat de hervorming ook in Oudenaarde begint door te breken. Er wordt toch gezocht naar een soort van equilibrium tussen die partijen en er worden verschillende toegevingen gedaan, ook aan de protestanten. Ze krijgen een eigen tempel op een toegewezen plaats, de Einddries hier in Oudenaarde, maar het is niet voldoende. De bosgeuzen ondernemen strooptochten en plunderen kerken. Uiteindelijk zou het dus leiden tot grote geweldplegingen. Met onder meer de bezetting ook van de kastelen van Bourgondië en van Pamelen. Priesters worden gevangen gezet, edellieden worden gevangen gezet. En op 9 september 1572 moeten alle kerken en kapellen in Oudenaarde het ontgelden. Alles wordt geplunderd. En ze gaan daarbij heel ver, want bij de inname van de stad worden de zusters, die dus in het Onze Lieve Vrouw Hospitaal werkzaam waren, beroofd van het geld dat bestemd was voor de verzorging van de zieken en de armen. En zij gaan vluchten en vinden uiteindelijk onderdak in het Sionklooster te Kortrijk. Nu, dat zou niet zo heel lang duren, want in oktober 1572 zijn ze terug in Oudenaarde. Helaas was het de voorbode van veel ergere omstandigheden. Vanaf de periode 1577 tot 1578 lopen de spanningen tussen de katholieken en de gereformeerden zeer hoog op. Door het voortdurende oorlogsgewoel vlucht de bevolking van het platteland naar de stad. Maar voor de zusters brengt dit een gevoelige daling van de pachtinkomsten mee. En tegelijkertijd neemt het aantal zieken
en het aantal mensen die hun toevlucht zoeken tot het hospitaal ook toe. De prijs van de tarwe gaat eveneens de hoogte in. En in 1578 worden de biddende ordes uit de stad gewezen. De zusters in het hospitaal vrezen voor hen hetzelfde scenario. De overste, zuster Margarita Cabellot, en een deel van de zusters zullen uitwijken naar Doornik, waar zij logies zullen vinden naast het daar gevestigde Onze Lieve Vrouw Hospitaal. Enkele zusters echter blijven in Oudenaarde om de zieken te verzorgen, tot 1580, en dan worden de laatste zusters ook gedwongen te vertrekken. Uiteindelijk zou de zeer moeilijke situatie en ellendige toestand van aangroei van zieken, weinig of geen medicatie, tot een einde komen wanneer de fameuze Alexander Farnese, u weet wel, de zoon van Margaretha van Parma, Oudenaarde zal innemen, waarbij een katholiek stadsbestuur wordt geïnstalleerd en de religieuzen van de verschillende orden kunnen terugkeren naar de stad. Ja, u ziet het, een hele woelige periode in de geschiedenis van onze streken, de geschiedenis van Oudenaarde, door die perikelen tussen katholieken en gereformeerden. En perikelen is nog zacht uitgedrukt. De beeldenstorm is zo een klein beetje geplaatst, maakt een belangrijk deel uit van de geschiedenis van de stad. Wel, laten wij voor de eenheid onder de christenen ook bidden. Het is belangrijk om dit mee te nemen in onze eigen gebedsintenties. Gaan we daarvoor naar het Begijnhof, hier niet zo ver vandaan. Dat is onze volgende halte in onze pelgrimstocht.

Zo, we staan hier aan een, ja, mogen we toch wel zeggen, opvallende barokke toegangspoort met een beeld van de heilige Rochus. En dat is een bekende pestheilige natuurlijk. Hierachter ligt het goed verscholen Begijnhof van Oudenaarde. Maar een bezoekje aan dit Begijnhof blijft echt de moeite waard. Oorspronkelijk was het zo dat de Begijnen achter de Sint-Walburgakerk verbleven, waar we daarnet waren. Maar in de 15e eeuw kregen zij een onderkomen op deze plaats. Tijdens de tweede fase van de beeldenstorm, die plaatsvond van 20 tot en met 27 augustus 1566, werd de 16e eeuwse kapel door de beeldenstormers vernield, maar later in zijn oorspronkelijke glorie heropgebouwd. Het oudste gebouw dateert uit 1500 en dat was het woonhuis van de rector, de heer van de Velde, die door de geuzen in de Schelde werd geworpen en verdronk. We moeten het ons voorstellen dat vroeger het Begijnhof eigenlijk volledig door water was omringd. De meeste kleine witte woningjes werden heropgebouwd in de 19e en de 20e eeuw. Er zijn er nog enkele die dateren uit de 17e eeuw. Het laatste Begijntje van Oudenaarde overleed in 1960. Vandaag de dag is er een bewoning van eigenlijk meestal bejaarde dames die alleenstaand zijn, om toch de traditie van, ja, het Begijnenleven, dat hier zo tot ontwikkeling is gekomen, om dat te respecteren. En steeds vanuit een christelijke instelling. We gaan hier de ingangspoort binnen en we komen dan, ja, in een stukje, ja, overdekte poort, zeg maar, waar je ook wat meer informatie nog kan terugvinden over de geschiedenis van het Begijnhof, maar ook over de Begijnhofkapel. Deze werd ten dele ingebouwd, is gelegen ten noorden van deze poort en kijkt uit op het gekasseide binnenplein. In 1516 werd ze gebouwd en ingewijd. Maar we weten dus dat van die oude kapel weinig is overgebleven en dus zullen wij kunnen binnengaan in een neogotische kapel die toegewijd is aan Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. En vermoedelijk gebouwd in de tweede helft van de 19e eeuw op de plaats van de oudere kapel. Ideale plaats dus om opnieuw een gebedsmoment te houden. En zo zijn we ondertussen binnengewandeld in het Begijnhof, niet zo heel ver van de kerk vandaan. En hier staat aan de ingang van de kapel: aan ieder die voorbij komt, goeiedag, welkom in dit huis. Hier is een stoel voor wie moe is, hier is hoop voor wie verdwaald is, hier is liefde voor wie vol wrok is. Hier is geloof voor wie twijfelt. Hier ben je thuis, hier ben je verwacht zoals je bent. Want zo dikwijls heeft God naar jou gezocht. Zo dikwijls heeft Hij op jou gewacht. Uren, dagen, maanden, jaren misschien. Sta even stil, bewonder de schoonheid van deze kapel. Adem in het verleden van dit huis, je eigen nieuw begin. Sluit je ogen, word even stil, want in de stilte hoor je de echo van Gods woord. Ga even zitten, hol ook hier jezelf niet voorbij. Vouw je handen, open je hart, bid. En als je dat niet kan, als je niet geloven kan omdat je pijn hebt, ga dan naar je eigen huis met de groet, vrede en alle goeds. En hier aan de ingang staat een heel mooi beeld van de heilige Jozef met het kindje Jezus. De heilige maagd Maria is hier ook aanwezig. Uitgebeeld in een beeld waar ook zij het kind draagt. En een tal van noveenkaarsen die hier branden. We gaan even binnenkijken in de kapel.

Laat die duidelijk de heilige maagd Maria als grote voorspreekster naar voren brengt, willen we ruimte maken om ook te bidden tot onze lieve vrouw. Zij is de koningin van de hemel, de koningin van ons hart, de koningin van de vrede. En we hebben allemaal nood aan vrede. De ware vrede die enkel van Christus komen kan. En daarom willen we hier heel eenvoudig een weesgegroet uitspreken. Onze lieve vrouw staat hier afgebeeld terwijl ze bovenop de wereldbol staat, met de maan onder haar voeten. Een beeld uit de Apocalyps. We weten dat onze lieve vrouw op het einde der tijden bij ons zal zijn, zoals ze altijd bij ons is geweest. Vragen wij voor de wereld vrede, voor vrede in de harten van alle mensen. In het bijzonder zij die hier komen bidden en halt houden in deze mooie kapel in dit Begijnhof in Oudenaarde. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ook hier weer, te midden van de stad, een Begijn leven. Hoeveel vrouwen hebben hier ook hun leven niet gegeven aan Christus? Zijn ons voorafgegaan op de weg naar heiligheid, op de weg naar het eeuwige leven. De weg die wij ook samen gaan als pelgrims onderweg. Al uw intenties, dierbare luisteraars, nemen we mee op onze tocht. Op weg naar onze lieve vrouw van Kerselare en naar dat miraculeuze beeldje waar zoveel duizenden in de loop der eeuwen op bedevaart zijn gegaan.

0: heeft gegund.
1: Ondertussen zijn we dus de Schelde overgestoken en staan we aan de kerk van Pamelen. Helaas is de kerk niet open en werken hier in de buurt hebben het verhinderd om ook opnames te doen, zeg maar, in de nabijheid van de kerk. Neem daar ook nog eens bij dat het ondertussen een goede stortbui hier is beginnen gieten. Wel, maak u geen zorgen, we staan ondertussen droog en we kunnen toch iets vernemen over de geschiedenis van deze kerk. Het is rond 1100 dat langs de rechteroever van de Schelde dus de heer van Pamelen het middeleeuwse stadje Pamelen zal oprichten. En dat wordt dan, zoals u dat al weet, in 1543 zeg maar opgeslorpt door Oudenaarde. Amper vier eeuwen zelfstandig bestuur lieten echter mooie sporen na, met de Onze Lieve Vrouw van Pamelenkerk als hoogtepunt. De eerste kerk van Pamelen werd in de 13e eeuw vervangen door de huidige, die in meer dan één opzicht op kunsthistorisch vlak echt een grote waarde heeft. Door de relatief korte bouwperiode van deze kerk, van 1234 tot 1265, vormt het gebouw ook stilistisch een mooi voorbeeld van de Scheldegotiek, dat men van bouwpartij tot bouwpartij kan zien evolueren. Merkwaardig is dat hier een bouwopschrift bewaard werd wat eerder zeldzaam is in onze streken. De plaat, waarvan het origineel verborgen is onder een bronzen kopie, vermeldt als jaartal 1234 en de naam van meester Arnulf van Binche. Daardoor is meteen de koorpartij van de kerk gedateerd. Tot een volgende fase behoort het transept en de benedenkerk sloot dan de bouw af. Het geheel is gebouwd in doornikse steen en wijst duidelijk op, ja, toch wel een kerkbouw waar de nodige middelen voorhanden waren om dit soort gebouw neer te zetten. Wat betreft de opbouw van de Onze Lieve Vrouw van Pamelenkerk vallen drie belangrijke kenmerken op. Een eerste is een dubbele overlangse galerij of een doorgang, die aangelegd is in de dikte van de langsmuren. Oorspronkelijk kon men in elk van deze gangen rond heel het gebouw gaan. Dit systeem, zeg maar, van dubbele doorgangen is een van de hoofdkenmerken van de Scheldegotiek en van de Noord-Franse gotiek in het algemeen. Het tweede belangrijke kenmerk is het gotische systeem van verticale indeling. Nochtans blijven de krachtlijnen in de kerk van Pamelen nadrukkelijk horizontaal, typisch voor de traditioneel gerichte Schelde-architectuur in de Romaanse tijd. Wat ook absoluut uniek is dat deze kerk haar volledig authentiek dakgebinte uit de 13e eeuw heeft bewaard. Een echt indrukwekkende constructie, een woud van balken, zeg maar, hier in het dak. Ook de mooie brandglasramen mogen niet ontbreken als u de kerk zou bezoeken. De meeste zijn pas in de jaren 1930 vervaardigd trouwens, door onder andere glazenier Ladon. Stuk voor stuk meesterwerken die de geest van de 13e eeuwse gotiek weergeven. Verder zijn er twee grafmonumenten te vinden, praalgraven in de zijbeuken, beiden dus van baronnen van Pamelen. Wat ook zeker de moeite is om hier even te bekijken, dat is dat de kerk in het koor werd gerestaureerd door August van Asche. En het hoogaltaar heeft een verguld zandstenen retabel met een beeldje van de apostelen. Op het fijn gesiseleerd tabernakel staat een indrukwekkend ciborium dat de vorm heeft van een torenspits. En verder kunnen we hier ook enkele mooie schilderijen terugvinden. Een drieluik met de schepping in 1609, wat gemaakt werd als een altaarstuk van het hoofdaltaar. vandaag in de Zuiderkapel van Onze Lieve Vrouw van de Scapulier terug te vinden. Het doopsel van de heilige Augustinus door de heilige Ambrosius van Milaan uit 1653. En de kruisvinding door de heilige keizerin Helena, geschilderd door Simon de Pape in 1672. Afkomstig uit het penitentenklooster. Ook is er een vroeg 16e-eeuwse kopie van de Madonna met de vis van Raphaël, de heilige Ignatius van Loyola naar Rubens en de heilige Stanislas de Costa, beide uit de 17e eeuw, afkomstig van het Jezuïtenklooster. Verder valt hier ook een bijzondere grisaille te bewonderen uit de 17e eeuw. De heilige Simon Stock ontvangt het scapulier van Onze Lieve Vrouw van de Karmel. Voor liefhebbers van beeldhouwwerk, er wordt hier een houten polychroom beeld van Onze Lieve Vrouw ter water of ter wallen, vermoedelijk uit de 16e eeuw bewaard en afkomstig van het eind 19e eeuw gesloopte kapelletje ten Walle aan de Louise Mariekaai vandaag. Er zijn diverse houten beelden uit de 17e en de 18e eeuw. Dus zeker eens de moeite om ook de kerk hier te komen bezoeken. Ja, de Sint-Walburgakerk, dat was makkelijk. De kerk van Onze Lieve Vrouw van Pamele is te bezoeken van Onze Lieve Heer Hemelvaart tot en met september op zaterdag en zondag van 2 tot 17:30. Zo weet u dat als u hier de indrukwekkende kerk eens wil komen bezoeken. Helaas, we hebben het moeten baseren op de beelden die we hebben gezien. Nu, niet getreurd, we hebben al de schoonheid van de Sint-Walburgakerk in levende lijven mogen bewonderen. Dus dat was al zeker een bijdrage voor de kunstliefhebbers die met ons meegaan. Zo, dierbare medepelgrims, trek uw schoenen maar stevig aan. Wij gaan nog een klein eindje wandelen, het is gelukkig niet al te ver, naar de abdij van Maagdedalen. En dat is onze laatste halte, alvorens wij koers zetten naar Onze Lieve Vrouw van Kerseraden. Alvorens wij onze finale route zullen inzetten in de richting van Onze Lieve Vrouw van Kerseraden. En ik kijk hier even op de kaart waar we momenteel aan de abdij van Maagdedalen staan. Is het een goede 2,5 kilometer wandelen, alvorens we bij de kapel van Onze Lieve Vrouw van Kerselaren zullen aankomen. Een goede 40-tal minuten stappen, zoiets. Maar zoals ik al zei, we staan dus aan de abdij van Maagdedalen. En het is zo dat Arnulf de Vierde, die de baron was van Pamele, die schonk in 1233 gronden op de oostelijke oever van de Schelde. En we hebben dus ondertussen de rivier overgestoken. Voor de bouw van de nieuwe Cisterciënzerinnenabdij. De abdijgebouwen en de kerk werden opgetrokken in de loop van de 13e eeuw. Eertijds was het een van de belangrijkste vrouwenabdijen van Vlaanderen. De eerste abdij werd gesticht in Vloesbergen of Flobec in de 13e eeuw en was dus eigendom van het huis Pamele. Arnulf de Vierde, de baron van Pamele, die schonk in 1233 de gronden op de oostelijke oever van de Schelde in de Ham, Pamele, aan de abdij van Maagdendalen, voor de bouw dus van een nieuwe abdij. In dezelfde periode liet hij eveneens de Onze Lieve Vrouwenkerk van Pamele bouwen, die we daarnet hebben bezocht. De abdijgebouwen en de kerk werden opgetrokken in de loop van de 13e eeuw. Belangrijke bouwcampagnes van deze voormalige abdij vonden plaats onder de abdissen Katelijne van Marke in 1416 tot 1423, Anne Geraerts in 1624 en Cornelia Armare in 1650. Tijdens de bombardementen van de Fransen in maart 1684 werden vernielingen aangericht door brand. De abdij zelf werd herbouwd onder abdis Cecilia Remy en Eleonora der Kinderen, nog tot het midden van de 18e eeuw. In 1745 werd onder de Franse bezetting opnieuw een deel van de abdij vernield. Ze werd zelfs opgeheven in september 1796 en in 1797 als nationaal goed verkocht, zoals het lot was van vele abdijen in onze streken. In 1826 werd het goed overgemaakt aan de staat en van 1830 tot 1966 werd het in gebruik genomen als militaire kazerne. Vanaf 1829 werd het eigendom van de stad Oudenaarde en vanaf 1835 kregen ze er ook de kerk bij, tot 1873. Tussen 1835 en 1841 werden diverse dienstgebouwen opgericht, onder meer woningen van één bouwlaag aan het poortgebouw, nu politiekantoren en de inmiddels gesloopte, wat men noemde de manège, op de plaats van het huidige administratief centrum. Later nog een garage voor vrachtwagens. Van de voormalige abdij bleven enkel een gedeelte van de kerk, het abdissenhuis met gastenkwartier en poorthuis bewaard. Nu, vandaag de dag schiet dus van die grote abdij weinig over. Vroeger was het een volledig ommuurd complex met kenmerkende plattegrond. Ten noorden een kerkgebouw, want uit het noorden kwam het kwaad. Dus het kerkgebouw werd in het noorden gebouwd. Ten zuiden ervan een kloosterpand, waaromheen de voornaamste lokalen. De kapittelzaal, het refertorium, de keukens en de bibliotheek. En dan ten oosten een poortgebouw met gastenkwartier. Later werd ten noorden van de kerk nog een brouwerij gebouwd en een neerhof. En ten zuidoosten van het kloosterpand een infirmerie. In de 17e eeuw werd het geheel aangevuld met een imposant abdissenhuis met gastenverblijf, ten oosten van de kerk. En die kerk is toch wel bijzonder, want ze is volledig gebouwd volgens het concept van de Cistercienserorde met invloeden van de Scheldegotiek in de 13e eeuw. Er werd gebruik gemaakt van Doornikse breuksteen en baksteen. Er zijn nog sporen terug te vinden trouwens van de oudste kerk, gebouwd voor 1250, van Doornikse kalksteen in het koor, de oostelijke en noordelijke gevel van de noordtranseptarm en de aanzet van de noordelijke zijbeuk. Daar vindt men dus de oudste bouwfase, zeg maar, van deze kerk terug. En vandaag de dag is het dus het huis van de kunstopleiding. Ondertussen, dierbare luisteraars, roept de weg ons opnieuw om aan te zetten. We gaan richting Onze Lieve Vrouw van Kerselare, in de voetsporen van de pelgrims van eeuwen geleden die ons voorafgegaan zijn op diezelfde bedeweg.

En zo zijn we aangekomen aan onze uiteindelijke locatie. De kapel van onze lieve vrouw van Kerselare. De kapel vandaag is helemaal opgetrokken uit een soort van bruut beton. Passend in de stijl van het brutalisme. Over smaken en kleuren valt niet te discussiëren, zegt men. Maar de liefhebber van de moderne architectuur zal hier zeker zijn gading vinden. De reden waarom wij naar hier gekomen zijn vooral is omwille van het beeldje van onze lieve vrouw van Kerselare. En het is zo dat de legende vertelt dat in 1452 een Mariabeeldje dat voorheen toebehoorde aan de pastoor van Volkegem na zijn dood hier opgehangen werd aan een kerselaar. Het werd toen in een klein kapelletje geplaatst en het eerste mirakel dat men heeft genoteerd, heeft geconstateerd, vond plaats in 1455. Op 2 juli van dat jaar wordt er dus een eerste heilige mis gelezen. Het miraculeuze beeldje dat we hier kunnen aanschouwen is een laat gotisch polychroom beeldje van de Mechelse Sint-Lucas-gilde. De eerste steenlegging van de oudste kapel, resorterend onder de abdij van Ename, bisdom Kamerijk, op de plaats van de kerselaar, vond plaats op 10 juli 1457. De inwijding op 3 mei 1460. Van toen af begon ook de traditie om in de meimaand elke dag een heilige mis op te dragen. De talrijke mirakelen die worden toegeschreven aan onze lieve vrouw van Kerselare werden opgetekend in een mirakelenboek. De kapel werd vergroot in 1570 in opdracht van Jacob van Joigny, de baron van Pamelen, vermoedelijk als gevolg van een gelofte door zijn vader Joos, nadat hij in Egypte door een krokodil aangevallen werd. En jawel, we zijn om naar onze lieve vrouw van Kerselare te komen ook door een stukje van Oudenaarde gewandeld dat Egypte heet, verwijzend dus naar het voorval van de baron. Deze krokodil die werd uiteindelijk overmeesterd en de gebalsemde krokodil werd later als votiefbeeld in de kapel opgehangen. Er hangt trouwens ook hier dus een krokodil aan de muur en ook onder het beeldje vindt men een beeld van een krokodil verwijzend naar deze geschiedenis. In 1804 en 1860 werd het beeld vervangen door een houten geschilderde krokodil van beeldhouwer van Biesbroek. Rond 1614 werden herstellingswerken uitgevoerd aan de kapel na de vernielingen tijdens de godsdienstoorlogen. In 1619 werden 2 altaren ingewijd. En belangrijke werken werden ook uitgevoerd in 1679. In 1763 zal zilversmid Van den Hende uit Oudenaarde een zilverschrijn maken voor het gotisch miraculeus beeldje uit de 15e eeuw. En met dit reliekschrijn wordt nu nog na de heilige mis gezegend, ook hier. Na de Franse Revolutie werd de kapel in 1796 verkocht aan een particulier. En in 1831 kwam ze in het bezit van de kerkfabriek van Pamelen. De deken van Oudenaarde en de pastoors van Edelare en Volkegem werden benoemd als toezichters van de rekeningen. In de loop van de 19e eeuw werd de kapel voorzien van nieuw meubilair, onder andere een communiebank, een altaar, een biechtstoel, een orgel. In 1887 nog liet de pastoor van Edelare, eerwaarde heer Jozef Verheijden, de bouwvallig geworden kapel restaureren, onder leiding van de Gentse architect August van Asche. En in 1902 kwam er nog een nieuwe preekstoel. Op initiatief van de pastoor van Edelare, eerwaarde heer Lordeaux, en burgemeester Jozef Tienpont,
werd op Hemelvaartsdag 1953 een autowijding georganiseerd. En deze van Kerselare is de grootste van het land. Op 21 februari 1961 werd de kapel door een uitslaande brand totaal vernield. Enkel het befaamde beeldje in zijn reliek kon worden gered. De kerkfabriek van Onze Lieve Vrouw van Pamele en pastoor Heye van Pamele beslisten een nieuwe kapel te bouwen in vervanging van de afgebrande en schreven daarbij een internationale wedstrijd uit. Uiteindelijk werd dus deze betonnen kapel gekozen als de mogelijkheid om die de oorspronkelijke kapel te vervangen. Momenteel zijn ze volop bezig met de restauratie en preservering van het gebouw, omdat er ondertussen betonrot is vastgesteld. Het is een voorbeeld van wat men noemt brutalisme in de kerkelijke bouwkunst. Men kan hier ook een lange en een korte omgang doen, waarbij verschillende kapelletjes van Onze Lieve Vrouw van Zeven Weeën in rotstaferelen kan gebeden worden rond de kapel en de mysteries van de rozenkrans in de lange omgang van 3 kilometer. En dus bij deze plaats, waar eeuwenlang vele pelgrims naartoe gekomen zijn met hun intenties, naderen ook wij tot Onze Lieve Vrouw van Kerselare en bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze Lieve Vrouw van Kerselare, bid voor ons.

Dierbare medepelgrims, we zijn aan het einde gekomen van onze mooie pelgrimstocht door Oudenaarde in de richting van Onze Lieve Vrouw van Kerselaar. We eindigen dus hier onze tocht vlakbij dit bijzondere, miraculeuze beeldje en hebben zo onze intenties ook bij Onze Lieve Vrouw kunnen neerleggen en vertrouwen wij verder op haar voorspraak. Dat is de uitnodiging om mee te gaan op onze volgende pelgrimstocht. Wie weet waar het ons zal heen brengen en wat God voor ons op de weg in petto heeft. We ontdekken het een volgende keer en dan hoop ik dat u opnieuw met ons meegaat. Van harte dank voor uw meewandelen. Tot bij Onze Lieve Vrouw van Kerselaar en graag tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 7:30 en we bieden de lezingendienst op deze dinsdag 6 oktober, dinsdag in de 27e week door het jaar. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne op pagina 704 en de psalmen vanaf pagina 1026. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Een machtige koning is de Heer, komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een machtige koning is de Heer, komt, laat ons hem aanbidden. O glans van 's vaders aangezicht, o dag, o licht, ontstaan uit licht. De lange nacht verbreken wij, o hoor ons lied en sta ons bij. Drijf gij de duisternis uiteen, de macht der duivels om ons heen. De traagheid en de boze droom, bevrijd ons Heer van alle schroom. Wees Christus zelf ons steeds nabij, want op uw naam vertrouwen wij, opdat ons biddende geschiet, al wat wij zingen in ons lied. U Koning Christus onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Als God zich vertoont, vluchten zij die hem haten. Als God zich verheft, stuift de vijand uiteen. Waar hij zich vertoont, vluchten zij die hem haten. Als rook die verwaait, zo verdwijnen de zondaars. Als was voor het vuur, zo vergaan zij voor God. Maar de rechtvaardigen juichen van blijdschap. Staan vreugdevol voor het aanschijn van God. Zingt dus voor God, verheerlijkt zijn naam, baant hem een weg die verschijnt op de wolken. Hij is de Heer, juicht hem toe. Voor wezen een vader, voor weduwen steun, is God in zijn heilige woning. Verwaarlozen geeft hij een eigen huis, gevangenen vrijheid en voorspoed. Maar aan de weerspannigen dorre grond. Toen gij aan het hoofd van uw volk op weg ging en voorttrok door de woestijn, toen dreunde de aarde, bewolkte de hemel. De Sinaï beefde voor Israëls God. Een voedzame regen kwam neer uit de hemel. Uw uitgeput erfdeel hebt gij verkwikt. Uw kudde heeft daar zijn rustplaats gevonden, die gij in uw goedheid voor haar had bereid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Als God zich vertoont, vluchten zij die hem haten. Onze God is een God die verlost, de Heer ontrukt aan de dood. Toen heeft de Heer zijn machtwoord gesproken. De blijde tijding gaat rond in het kamp. De koningen vluchten, hun legers vluchten. En nieuwe bewoners verdelen de buit. Gij kunt nu gaan rusten in uw omheining, maar zij vliegen weg als een duivenvlucht. Met blinkend gewemel van vleugels en veren. De macht van de Heer joeg vorsten uiteen. Ze liggen als sneeuw op de salmon. De bergen van Bazan zijn trotse gevaarten. De toppen van Bazan zijn steil en hoog. Wat gluurt gij afgunstig, hoekige rotsen, naar deze berg waar de Heer wil verblijven, die altijd Gods woning zal zijn. De Heer trok met honderden, duizenden wagens van Sinaï op naar zijn heiligdom. Hij steeg op en voerde gevangenen mee, de inwoners nam hij als eigendom. Al wilden zij niet bij hem wonen. De Heer zij geloofd dag aan dag. Hij draagt onze lasten, de God van ons heil. Want onze God is een God die verlost. De Heer onze God ontrukt aan de dood. De Heer verplettert al wie hem bestrijdt. Al wie in zijn boosheid volhardt. De Heer sprak, ik haal u van Bazan stoppen. Ik trek u omhoog uit de diepte der zee. Ik leid uw voeten langs bloedige wegen. De honden likken hun deel van de buit. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze God is een God die verlost, de Heer ontrukt aan de dood. Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde. Zingt bij de harp voor de Heer onze God. Nu zien zij uw intocht, mijn God en mijn koning. De feeststoet die trekt naar uw heiligdom. De zangers voorop en de citerspelers. De meisjes die slaan op hun tamboerijn. De juichende menigte die God verheerlijkt. De kinderen van Israël prijzen hun Heer. Benjamin eerst, de jongste der stammen, Judas stamhoofden met hun gezellen. Zabulons vorsten en Neftalis macht. Laat aan uw macht, Heer, tot uiting komen. Voltooi, God, wat gij in ons hebt bewerkt. Laat koningen u hun geschenken bieden vanuit Jeruzalems heiligdom. Bestraf het beest in het riet van Egypte, de stieren en kalven der heidenen. Werp ze omver met hun schubben van zilver. Verjaag dat oorlogszuchtige ras. Laat komen de trotse Egyptische heren. Laat Ethiopië God aanbidden. Zing nu voor God, koninkrijken der aarde. Zing bij de harp voor de Heer onze God. Die rijdt op het oeroud gewelf van de hemel. Daar klinkt zijn stem met machtig geluid. Erkent dan Gods heerschappij, zijn grootheid komt uit boven Israël. In dreigende wolken zijn kracht. Vreeswekkend is God in zijn heilig domein, hij schenkt zijn volk vermaardheid en sterkte. Gezegend zij Israëls God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde. Zing bij de harp voor de Heer onze God. Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt. voorzeker een woord van verzoening. Uit de wijsheid van Jezus Sirach. Luistert, kinderen, naar het oordeel van uw vader en handelt ernaar, dan wordt gij gered. Want de Heer heeft aan de vader aanzien gegeven bij zijn kinderen en hij heeft het oordeel van de moeder bindend gemaakt voor haar zonen. Wie zijn vader hoog acht, krijgt vergeving van zijn zonden. En wie zijn moeder eer bewijst, is als iemand die schatten verzamelt. Wie zijn vader hoog acht, zal vreugde aan zijn kinderen beleven, en als hij bidt, wordt hij verhoord. Wie zijn vader eer bewijst, zal lang leven, en wie luistert naar de Heer, zal zijn moeder aanzien geven. Wie de Heer vreest, zal zijn vader eren, en hij zal zijn ouders als zijn meesters dienen. Eer uw vader met woord en daad, dan zal zijn zegen over u komen. Want de zegen van de vader stut de huizen van de kinderen, maar de vloek van de moeder ontwortelt de fundamenten. Zoek uw eer niet in de smaad van uw vader, want de smaad van uw vader strekt u niet tot eer. De eer van een mens immers komt voort uit de achting die zijn vader geniet, en een geschandvlekte moeder is een blaam voor de kinderen. Kind, verzorg uw vader als hij oud is, en doe hem geen verdriet zolang hij leeft. Ook al is zijn verstand verzwakt, gij moet het hem niet kwalijk nemen en hem niet verachten, gij die nog al uw krachten hebt. Want een weldaad aan uw vader bewezen wordt niet vergeten. Wat de zonden afbreken, bouwt zij weer voor u op. Op de dag van het leed wordt aan u gedacht, zoals wanneer de zon op het ijs schijnt, zo smelten dan uw zonden weg. Hij die zijn vader in de steek laat, staat gelijk met een godslasteraar. En wie zijn moeder treitert, is door de Heer vervloekt.

Jezus ging met zijn ouders mee naar Nazareth en was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart. Met de jaren nam Jezus toe in welgevalligheid bij God en de mensen. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart. Uit het boek van de priester Origenes, overleden in het jaar 253 of 254, over het gebed. In het gebed van de vromen zijn de woorden van kracht vervuld, vooral wanneer zij bij het gebed met geest bidden en met verstand. Het is een passend licht dat opstijgt uit de gedachten van iemand die bidt. Het komt voort uit zijn mond en het vernietigt het gif dat door de vijandige krachten wordt opgedrongen aan de geest van mensen die het gebed verwaarlozen. Zij houden zich niet aan het bid zonder ophouden, zoals Paulus dat in aansluiting bij de woorden van Jezus heeft geformuleerd. Want door het inzicht en het begrip, of door het geloof, wordt als het ware een pijl afgezonden uit de ziel van de vrome die bidt. Hierdoor worden tot hun ondergang en verdelging de godvijandige geesten getroffen, die ons in de boeien van de zonden willen verstrikken. Bidden zonder ophouden doet iemand die het gebed verbindt met zijn verplichte bezigheden en zijn gepaste handelingen verenigt met het gebed, want het handelen in deugd en het naleven van de geboden zijn een onderdeel van het gebed. Alleen zo, wanneer wij het leven van de vrome één groot, aaneengesloten gebed mogen noemen, kan de uitspraak, bid zonder ophouden, worden opgevat als iets dat mogelijk is. Als een onderdeel behoort daartoe ook wat wij uitdrukkelijk een gebed noemen. En dat moet niet minder dan 3 keer per dag worden verricht. Dit blijkt uit de geschiedenis van Daniël. Want toen een zo groot gevaar hem bedreigde, bad hij 3 maal per dag. Naar het avondgebed verwijst ook het psalmvers: laat mijn opgeheven handen als een avondoffer zijn. En ook de nacht brengen wij zonder dit gebed niet passend door, want David zegt: midden in de nacht sta ik op om u te danken voor uw rechtvaardige besluiten. In de handelingen van de apostelen wordt gezegd dat Paulus rond middernacht samen met Silas in Filippi biddend Gods lof bezong, zodat ook de medegevangenen hen konden horen. Jezus bidt en hij bidt niet tevergeefs, maar hij krijgt door zijn gebed wat hij vraagt en had dat zonder gebed wellicht niet verkregen. Wie van ons kan dan onverschillig staan tegenover het gebed? Marcus zegt: vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats waar hij bleef bidden. En Johannes zegt over Jezus: ik wist dat gij mij altijd verhoort. Dit is opgetekend door de evangelist als een woord van de Heer, waaruit blijkt dat wie altijd bidt, altijd wordt verhoord. Hoeveel kan ieder van ons niet opsommen als hij dankbaar aan de ondervonden weldaden terugdenkt en God hiervoor wil danken? Want dikwijls heeft de Heer voor elk van de vromen de muil van de leeuwen verbrijzeld en zij verdwenen als wegstromend water. Wij weten dat mensen die op de vlucht zijn voor Gods bevelen dikwijls verzwolgen worden door de dood, nadat die eerst haar macht over hen heeft uitgestrekt. Door berouw worden zij uit zo'n onheil gered. Zij wanhoopten niet aan de mogelijkheid van hun redding, al waren zij al in de buik van de dood overmeesterd. Na mijn opsomming van personen die voordeel hebben geput uit het gebed, is dit het belangrijkste dat ik er meen te moeten zeggen, want ik wil mensen die een geestelijk leven en een leven in Christus verlangen, afhouden van het bidden om kleine en aardse zaken, en ieder die dit boekje onder ogen krijgt, aansporen tot de mystiek waarvan het hier gezegde voorbeelden biedt.

Bid voor elkaar, opdat jij genezing moogt vinden. Het vurige gebed van een rechtvaardige vermag veel. Bid zonder ophouden. Het vurige gebed van een rechtvaardige vermag veel. Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, in uw onuitsprekelijke goedheid geeft gij altijd meer dan ons toekomt, veel meer dan wij u vragen. Schenk ons de volle maat van uw barmhartigheid, vergeving van de schuld die op ons weegt en overvloed van gaven, waarvoor wij zelfs geen woorden hebben. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde mysteries. Eerst de blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria sprak: wonderbaar is wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld. En plotseling stond een engel des Heren voor hen. De engel sprak: Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stal van David.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraar.

0: Dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael.
1: Bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze nieuwe aflevering van Elke Dag Telt vandaag op deze dinsdag 6 oktober. Vandaag zijn we naar Banneux. Gans de dag hebben wij de jaarlijkse bedevaarsdag van Radio Maria in Banneux. Met 10 bussen van over gans Vlaanderen zijn we oftewel al vertrokken, oftewel op het punt te vertrekken om samen een bedevaarsdag te hebben bij Onze Lieve Vrouw der Armen, Onze Lieve Vrouw van Banneux. Straks om 9 uur is er dus geen live eucharistieviering. Dat zal om 11 uur zijn vanuit Banneux. Maar om 9 uur zal u nog een speciale uitzending kunnen beluisteren over de verschijningen in Banneux. Maar nu dus, op dit moment, beste luisteraars, met zoveel pelgrims gaan we naar Banneux met bussen vanuit Holsbeek, Leuven, Tiene, Zuid-Leeuw, Pelt, Houthalen, Hasselt, Tongeren, Gistel, Poperingen, Ieper, Kortrijk, Ronse, Zottegem, Ternat, Moorzeke, Grembergen, Sint-Niklaas, Zelzaten, Gent, Capelle, Braschaat, Geel en dan Berchem en Mechelen. Ja, beste luisteraars, pelgrims van over gans Vlaanderen. En dan nog vele mensen die zelf met eigen vervoer tot daar geraken. We gaan er een prachtige dag van maken. Zo dadelijk na de muziek, want zoals gewoonlijk starten we met muziek. Dan gaan we het programma van de dag overlopen. En u nog meedelen, beste luisteraars, voor degenen die niet mee op bedevaart kunnen gaan naar Banneux, wel meedelen hoe u geestelijk mee op bedevaart met ons kan komen en welke uitzendingen, welke gebedsmomenten jullie rechtstreeks kunnen volgen hier op Radio Maria. In een tweede deel van onze uitzending gaan we ook stilstaan bij het Praise Zomerkamp, One in Jesus, één in Jezus, voor een laatste deel van de reportage die we gemaakt hebben naar aanleiding van dat zomerkamp begin juli. Ook gaan we nog stilstaan bij een uitzending van De Rots in de Branding die u gaat kunnen beluisteren komende donderdag dus, donderdag 8 oktober om 10:30. Maar eerst dus muziek. Laten we starten met een lied tot Onze Lieve Vrouw. Dit is de Emmanuel-gemeenschap met het lied Regarde l'étoile, invoque Marie.

Ja, beste luisteraars, we zijn allemaal onderweg naar onze lieve vrouw der armen, naar Banu. Eén keer dat alle bussen daar zijn toegekomen, hopelijk allemaal op tijd, en we bidden op dat geen enkele bus file heeft en dat ze allemaal op tijd in Banu zijn, wel om 10:30 is er de gebedsweg met vertrek aan de verschijningskapel. Om 11:00 de eucharistieviering. En de eucharistieviering, beste luisteraars, kan u volledig volgen op Radio Maria. Het wordt rechtstreeks uitgezonden. Om 12:00 is er dan voor de aanwezigen ter plaatse een middagmaal voor degenen die met de bussen zijn gekomen in de hospitaliteit en gevolgd door vrije tijd. Om 15:00 is er dan de ziekenzegening, een eucharistische aanbidding met zegening van de zieken. En dat, beste luisteraars, kan u volledig volgen op Radio Maria, want ook dat wordt rechtstreeks uitgezonden. En daarna, na die ziekenzegening, beste luisteraars, volgt er een conferentie van onze programmadirecteur, priester Carlo. Dat is dus rond 16:30. Als u de ziekenzegening meevolgt, gaat u wellicht wat muziek horen en gelijk daarop volgend de conferentie. Ook dus volledig uitgezonden op Radio Maria. En voor diegenen die dat wensen, zal er om 16:00 ter plaatse ook nog een kruisweg worden gebeden. Dat wordt niet uitgezonden op de radio. Ik herhaal nog even dus. Om 11:00 eucharistieviering vandaag live uit Banu. Gevolgd om 15:00 door de ziekenzegening, de eucharistische aanbidding met zegening van de zieken. Ook rechtstreeks op de radio. En daarop volgend rond 15:30 een conferentie van priester Carlo. En laten we, beste luisteraars, speciaal bidden voor een geslaagde, een mooie, gezegende bedevaartsdag bij onze lieve vrouw, bij onze moeder. En bidden we daarom samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Beste luisteraars van Radio Maria. Tussen de vele trouwe luisteraars van jullie zijn er sommigen die het verhaal van Adèle Bries al kennen. Zij was een Waals-Brabantse jonge vrouw die in 1859 een verschijning had van Onze Lieve Vrouw in Wisconsin in Amerika. In verschillende uitzendingen van Elke Dag Telt in het verleden hebben we daar uitgebreid over gehad. Volgende week, woensdag 14 oktober, gaan we daar nog verder bij stilstaan. Het is een bijzonder verhaal. Een Waals-Brabantse, ze komt uit Dion-le-Val, niet ver van Waver, werd zij geboren en ze is dus eigenlijk een persoon uit ons eigen land die op weg is naar zaligverklaring. En van 10 tot 20 oktober, binnenkort dus, zal de bisschop van Green Bay in Wisconsin, bisschop David Ricken, op bezoek komen met een groep bedevaarders naar ons land. En er zullen op zondag 18 oktober verschillende activiteiten worden georganiseerd waar u aan kan deelnemen. Daar gaan we het ook volgende week over hebben. Maar in de uitzending van De Rots in de Branding van deze donderdag, donderdag 8 oktober om 10:30, kan u haar leven reeds ontdekken.

Deze zomer ging de redactie van Radio Maria op stap. We gingen naar het zomerkamp Praise One in Jesus in Oostduinkerken. Voor het eerst in de geschiedenis van België organiseerde de Franstalige Charismatische Vernieuwing en het Nederlandstalige KCV samen een zomerkamp voor klein en groot. De naam Praise zei alles. Bidden, loven, dansen. 4 dagen om samen te bidden, te loven en een nieuwe bladzijde van de vernieuwing in België te schrijven. Een zomerkamp voor jong en oud en Radio Maria was erbij.

0: En ondertussen, dierbare luisteraars, hebben we ons verplaatst. We zitten in de lommerte, zoals dat heet, van enkele bomen die zich vlakbij de locatie bevinden waar deze vierdaagse van de charismatische vernieuwing plaatsvindt. Ondertussen zijn we bij Pater Mark komen zitten. Eigenlijk op de plaats waar ook biecht wordt gehoord, maar dat gaan we toch niet uitzenden, nee. Pater Mark. Misschien kunt u uzelf toch even voorstellen aan onze luisteraars.
1: Ja, dus ik ben Pater Marcel Gewa, ik ben assumptionist. Ik werkte vroeg in de basiliek van Koekerberg, voor de Franstaligen. Nu ben ik in Den Haag, voor de Franstalige parochie in Den Haag. Dus parochie Allerheiligen Toulissen.
0: Ja, iemand vertelde mij dat het een bijzondere parochie was. Wat maakt het zo bijzonder?
1: Dat zijn allemaal expats. Dat zijn mensen die werken in het Paleis voor Justitie, internationale Paleis voor Justitie, in de ambassade en nog andere Europese instellingen. Dus dat zijn allemaal expats. Dat zijn geen Nederlanders.
0: bijzondere parochie dan toch?
1: Zeker, ja, zeker.
0: Ik vraag om misschien de microfoon iets dichter. Ja, perfect. Even aanpassen. U bent assumptionist. Ja, dat is een... Hoe zal ik zeggen, een smaak van religieus leven dat men niet zo vaak tegenkomt eigenlijk in ons land. Kunt u daar misschien een klein beetje over vertellen?
1: In ons naam is Augustinus van de Assumptie. Dus we zijn dezelfde spiritualiteit als de paus.
0: Aha, dat is zeker iets om mee uit te pakken. En wat houdt het juist in? Kunt u misschien een klein beetje vertellen wat eigen is aan jullie spiritualiteit?
1: We hebben de regel van Sint-Augustinus, dus wij wonen samen in een gemeenschap. Wij bidden samen. En ons apostolaat is wij werken in parochies, in scholen. Enfin, niet meer in België. In België zijn we meestal actief in parochies.
0: Mm-hmm. Ja. Ja. En u bent naar hier gekomen omdat u ook een workshop hebt gegeven. Wat hield die workshop juist in?
1: Maar het thema van die drie dagen is één in Jezus. Dus wij willen strijven naar eenheid voor ons land, in de kerk. Want ook, kerk is ook verdeeld. Kerk scheurt ook het lichaam van God, moeten wij dat toch durven zeggen. En wij trachten hier te bezinnen over hoe kunnen wij dankzij Jezus, dankzij de Heilige Geest, één zijn. Eén zijn in de kerk, één zijn met de mensen. Want Jezus heeft niet alleen zijn bloed gegeven voor ons, maar ook voor alle mensen. En ik denk dat wij moeten ook alle mensen, en dat was het thema van gisteren, alle mensen erkennen als kinderen van God. Het is niet omdat ze niet gedoopt zijn, dat ze kinderen van God niet zijn. En wij zeggen dat elke dag in de Eucharistie het bloed die wordt gegeven voor ons en voor alle mensen. En dus moeten wij toch nooit vergeten dat wij gezonden zijn naar de mensen dat ze beseffen dat ze ook broeders zijn van God. Willen of niet, in een zekere zin.
0: Een beetje de missionaire dimensie,
1: zeker.
0: Zeg maar.
1: Zeker.
0: Van hetgeen wat Jezus ons heeft toevertrouwd. Hoe pakt u dat aan met de jonge mensen zo in gesprek gaan daarover, over dat thema?
1: Wel, ik ben begonnen met het Onze Vader. En de twee eerste woorden van het gebed, het Onze Vader, zegt alles. We hebben een unieke Vader. En we zijn allemaal broeders, want Jezus zegt op het einde van het evangelie van Johannes, ik ga terug naar mijn vader, die jouw vader is. Dus wij zijn ook broeder van Jezus. Hij heeft ons broeder teruggemaakt, sowieso gezegd, van de vader die de hemel is. En dus wij moeten beseffen wat we zeggen als we onze vader zijn.

0: contact met de mensen die naar hier komen. Wat zijn zo... Zijn er dan dingen die naar boven komen? Mensen die u persoonlijk aanspreken? Die bepaalde zaken die de Heilige Geest in zo'n paar dagen naar boven kan brengen?
1: Maar ik denk dat alle mensen die hier zijn streven naar eenheid. En wij trachten zich... Eenheid, dat is een gave van de Heilige Geest. Ja. Ik denk, we zien dat overal in de wereld mensen kunnen strijven naar eenheid, maar dat kan niet. Dat kan niet. Wij willen domineren. Wij willen niet broeders zijn van elkaar. En denk dat wij hier als christenen, wij zijn christenen zoals alle christenen, maar wij weten dat wij moeten strijven naar eenheid dankzij onze lieve Heer. Dankzij de hulp van de Heilige Geest. Ik denk dat beseffen de mensen hier, dat we dat niet tot eigen krachten krijgen, de eenheid tussen de mensen.
0: Ja,
1: we zijn te gekwetst om eenheid te maken, zoals met onze eigen kracht. We moeten het durven zeggen.
0: Ja, ik denk dat ieder die de ervaring heeft van misschien de Heilige Geest te mogen ervaren, werken. Het verschil tussen het zelf proberen op onze eigen kracht en de Heilige Geest is een hemelsbreed verschil, als ik het zo mag uitdrukken.
1: Zeker, zeker. En ik denk dat door de Heilige Geest, we zijn toch mensen, een grote deel komen ook voor de jongeren uit Afrika. We zijn van verschillende cultuur, Nederlandstalige, Franstalige, Latijnse cultuur, Germaanse cultuur. Maar door het feit dat wij kinderen van God zijn, wij zijn open voor de anderen. En dat vind ik echt belangrijk.
0: Mm.
1: Dat komt in een zekere zin vanzelf, dat wij naar de anderen moeten gaan zoals

0: We zijn van Radio Maria, dus ik denk dat we bij wijze van het einde van ons interview toch nog even kunnen vragen de rol van de Heilige Maagd Maria in uw leven. Kunt u daar iets over vertellen?
1: Voor mij, Maria is echt een moeder. Voor mij. En ik zeg altijd, een beetje lachende, maar ik geloof wat ik zeg. Als ik voor de Heer zal zijn, op het uur van mijn dood, zal ik zeggen, Maria, ik heb je alle tijd gevraagd, bid in het uur ook, het laatste uur voor mij, het uur van dood, kom voor mij. En gaat gaan zeggen aan je zoon dat ik je toch graag zie en dat ik tel op jou. Hij heeft gezegd op het kruis, ga naar mijn moeder en met mijn moeder naar mij. Ik zal zeggen, Maria, dat hij niet vergeeft, dat hij vergeeft aan de zondaars.

0: komen.
1: En ik moet vooral de mensen die luisteren naar Radio Maria.
0: Dank je wel, Pater.
1: Dat de Heer u zegen en dat je nooit vergeet je moeder. Ze gaat voor jou zijn wanneer dat ga je naar Jezus.
0: Misschien kunnen we samen nog een wees gegroet binnen op het einde.
1: Ja. Wees gegroet, Maria,
0: vol van genade. De Heer is met u.

0: U, gezegend zegen onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ja, u hoort het al helemaal ingeburgerd in Nederland.
1: Inderdaad.
0: Dank u wel voor dit gebed en voor dit gesprek. En graag tot de volgende keer.

En u hoorde, beste luisteraars, een reportage vanuit het zomerkamp Praise One in Jesus, één in Christus. Een zomerkamp van de Franstalige en de Nederlandstalige katholieke charismatische vernieuwing die deze zomer heeft plaatsgevonden. Alles kan u herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Elke Dag Telt.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 8:30 geworden, wij bidden samen de lauden, het ochtendgebed van de kerk. Op deze dag waar wij onder meer de heilige Bruno vieren, als ook in Vlaanderen de zalige broeder Isidoor van de heilige Jozef. Isidoor de Loor werd op 13 april 1881 te Vrasene in Oost-Vlaanderen geboren. Op 26-jarige leeftijd trad hij in het noviciaat van de congregatie van de Passionisten en deed in het klooster van Ere zijn eerste geloften op 13 september 1908. Hij leidde een leven van intens gebed en boetvaardigheid. Om zijn liefde en eenvoud, zijn ijver en ingekeerdheid, werd hij bewonderd door zijn medebroeders en door allen die hem kenden. Door pleuritis en kanker verteerd, overleed hij na een verschrikkelijk lijden te hebben doorstaan op 6 oktober 1916 in het klooster te Kortrijk. Hij werd op 30 september 1984 door de heilige paus Johannes Paulus II zalig verklaard. U kan de hymne terugvinden bij de gemeenschappelijke teksten voor kloosterlingen, bladzijde 1676. 1676. De psalmen vindt u terug op bladzijde 1029. 1029 voor de psalmen. De korte schriftlezing en de slotgebeden vindt u bij de gemeenschappelijke teksten voor heilige mannen, op het midden van bladzijde 1658. 1658 voor de korte schriftlezing. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Alleen wie het gegeven is, hij kan het woord verstaan. Er zijn er die onvruchtbaar zijn omwille van mijn naam. Wie oren heeft, hij luistere, ik geef u goede raad. Verkoop wat gij bezit en kom, volg mij met woord en daad. Alleen te zijn, geloven dat zo leven vruchtbaar is, een dwaasheid, als de Heer ons niet tot levend voorbeeld is. Al wie zich zo verliezen durft, zal delen in zijn dood en als een bron van vreugde zijn voor anderen in nood. Dankt God die alle leven schept, de bron van vruchtbaarheid, die mensen door zijn geest bezielt en op zijn wegen leidt. Heer, gij hebt uw land begenadigd. Vergeven hebt gij de schuld van uw volk. Heer, gij hebt uw land begenadigd. Het lot van Jacob ten goede gekeerd. Vergeven hebt gij de schuld van uw volk en al hun zonden bedekt. Gij hebt uw gramschap teruggehouden, de gloed van uw toorn gedoofd. Doe ons herleven, God onze Redder, en leg uw wrevel jegens ons af. Zoudt gij dan eeuwig vertoornd op ons zijn? Strekt gij uw gramschap uit over geslachten? Zult gij niet eerder ons leven vernieuwen, zodat uw volk zich in u verblijdt? Toon ons, Heer, uw barmhartigheid, en schenk ons uw heil. En horen zal ik wat God tot mij zegt, voorzeker een woord van verzoening. Een woord voor zijn volk, voor al wie hem dient, voor elk die zijn hart voor hem opent. Zijn heil is nabij voor hen die hem vrezen. Zijn glorie komt weer bij ons wonen. Genade en waarheid ontmoeten elkander. De vrede omhelst de gerechtigheid. Waarheid ontspruit uit de aarde. Gerechtigheid ziet uit de hemel neer. Dan schenkt de Heer ons zijn zegen en draagt ons land rijke vrucht. Dan zal voor hem uit gerechtigheid gaan en voorspoed zijn schreden volgen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, gij hebt uw land begenadigd. Vergeven hebt gij de schuld van uw volk. Mijn hart verlangt naar u in de nacht. U zoek ik des ochtends bij mijn ontwaken. Een sterke stad is het die ons beschermt. De Heer gaf haar muren en wallen. Doet open de poorten, laat binnengaan. Het volk van gerechtigheid dat trouw bleef. Standvastig is het, gij handhaaft de vrede, omdat het op u vertrouwt. Vertrouwt op de Heer voortdurend. Een duurzame rots is de Heer. De weg van de vrome is recht. Gij effent het pad voor zijn voeten. Wij volgen uw weg, Heer, vertrouwend op u. Ons hart verlangt uw naam te gedenken. Mijn hart verlangt naar u in de nacht. U zoek ik des ochtends bij mijn ontwaken. Als gij uw beschikkingen toont hier op aarde, weet elk die daar woont wat gerechtigheid is. Gij, Heer, zult ons vrede schenken, want al wat wij doen is uw werk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn hart verlangt naar u in de nacht. U zoek ik des ochtends bij mijn ontwaken. Laat uw aanschijn, Heer, over ons lichten. God zij ons genadig en zegene ons. Hij late zijn aanschijn over ons lichten, opdat men op aarde uw wegen mag kennen, in alle landen uw heil. Geef dat de volken u eren, o God, dat alle volken u eren. Laat alle naties van vreugde juichen, omdat gij de volken rechtvaardig regeert en alles op aarde bestuurt. Geef dat de volken u eren, o God, dat alle volken u eren. De aarde gaf ons haar vruchten, de zegen van onze God. God geve ons zo zijn zegen, dat heel de aarde hem vreest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat uw aanschijn, Heer, over ons lichten. Uit de brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Ik smeek u bij Gods erbarming, wijdt u zelf aan hem toe als een levende, heilige offergave, die hij kan aanvaarden. Dat is de geestelijke eredienst die u past. Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen, met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil en wat goed is, wat zeer goed is en volmaakt. De wet van God is in zijn hart, zijn schreden wankelen niet. De wet van God is in zijn hart, zijn schreden wankelen niet. Hij zal niet vallen wat God ondersteunt zijn hand. Zijn schreden wankelen niet. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De wet van God is in zijn hart, zijn schreden wankelen niet. Ik behoor aan de Heer, goed is Hij voor iedereen die Hem zoekt. Benen.

Ik behoor aan de Heer, goed is Hij voor iedereen die Hem zoekt. Laten wij bidden tot Christus, de heilige God, dat wij Hem mogen dienen in heiligheid en gerechtigheid al de dagen van ons leven, en zeggen wij: Heer, Gij alleen zijt de heilige. Gij werd beproefd om in alles aan ons gelijk te zijn, behalve in de zonde. Heer Jezus, ontferm U over ons. Heer, Gij alleen zijt de heilige. Gij hebt ons allen geroepen tot de beoefening van de volmaakte liefde. Heer Jezus, heilig ons geheel en al. Heer, Gij alleen zijt de heilige. Gij hebt ons gezegd dat wij het zout der aarde en het licht der wereld moeten zijn. Heer Jezus, schenk ons uw licht. Heer, Gij alleen zijt de heilige. Gij hebt willen dienen in plaats van gediend te worden. Heer Jezus, maak dat wij U en onze naaste in nederigheid dienen. Heer, Gij alleen zijt de heilige. Gij zijt de afstraling van de heerlijkheid van uw Vader en het evenbeeld van zijn wezen. Heer Jezus, laat ons in de eeuwige heerlijkheid uw gelaat aanschouwen. Heer, Gij alleen zijt de heilige. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Heer onze God, in de nederigheid en de werkzaamheid van de zalige Isidoor hebt Gij ons een voorbeeld gegeven van een leven in de schaduw van het kruis. Wij bidden U, laat ons werk iedere dag opnieuw een loflied zijn voor U en een liefdesdienst voor onze medemensen, door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, het is 9:00 en u bent het gewoon om dagelijks van maandag tot en met zaterdag de Eucharistieviering live te volgen om 9:00. Vandaag is dat niet het geval, want wij zijn samen met zoveel bedevaarders onderweg naar Onze Lieve Vrouw der Armen in Banneux. Dat zorgt ervoor dat onze programmatie lichtjes is aangepast vandaag op deze dinsdag 6 oktober. En ik hoor sommigen van jullie al zeggen, ja, maar wanneer hebben wij onze dagelijkse mis dan? Wel, beste luisteraars, straks om 11 uur gaan we de Eucharistieviering rechtstreeks uitzenden vanuit het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Banneux, samen met de vele aanwezige pelgrims, maar ook samen met jullie, beste luisteraars, want jullie zijn geestelijke pelgrims die we meenemen op bedevaart vandaag. We zullen dus de Eucharistieviering hebben om 11 uur rechtstreeks op Radio Maria. Ook deze namiddag gaat u opnieuw verbonden zijn met ons vanuit Banneux. Om 15 uur zenden we de zieke zegening uit, de eucharistische aanbidding met zegening van de zieken. En daarna volgt er nog een conferentie die u rechtstreeks kan mee bewonen, mee beluisteren. Aarzel zeker niet om dus vandaag op deze dinsdag 6 oktober speciaal te bidden voor alle pelgrims van Radio Maria. Degenen die mee zijn met de wagen en degenen die geestelijk mee zijn van thuisuit via Radio Maria. Straks dus om 11 uur vandaag de Eucharistieviering. Velen van jullie kennen het bedevaartsoord van Banneux, uiteraard. Maar wat waren ook weer de verschillende boodschappen van Onze Lieve Vrouw daar? Wie was Mariette Becot? Dat ontdekt u in deze speciale uitzending die zo dadelijk gaat volgen. Beste luisteraars, een mooie bedevaartsdag gewenst. En we bidden voor alle intenties van Radio Maria in ons land, maar ook van jullie persoonlijk. Wij nemen jullie intenties mee en leggen ze bij Onze Lieve Vrouw neer.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze speciale uitzending. We gaan stilstaan bij de verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Banneux. Onze Lieve Vrouw, de Maagd der Armen. Wie was Mariette Becot, de zieneres van de verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Banneux? Wat heeft Onze Lieve Vrouw daar allemaal gezegd? Waar gaan de verschijningen over? Wat was de context van de verschijningen in die tijd? U ontdekt het allemaal in deze bijzondere uitzending.

Van 15 januari tot 2 maart 1933 verscheen de maagd Maria, die zich presenteerde als de maagd der armen, 8 keer aan Mariette Bicot. Mariette Bicot is geboren op 25 maart 1921 in een familie met 7 kinderen, waarvan zij zelf de oudste is. De familie bevond zich in een moeilijke economische situatie. Ze woonde in een modest en alleenstaand arbeidershuisje, dat zich aan de rand van een weg in een dennenbos bevond, ver weg van het centrum van het dorpje van Banneux. Laten we luisteren naar een relaas van de verschijningen. Op de avond van 15 januari 1933 verschijnt onze lieve vrouw voor de eerste maal in de tuin van het klein huisje. Ze roept Mariette door een teken van haar hand. De moeder verbiedt het echter aan Mariette om naar buiten te gaan. Op woensdag 18 januari om 19 uur bevindt Mariette zich buiten en bidt ze op haar knieën. Opeens staat Mariette op. Ze verlaat de tuin en begeeft zich op de weg waar de dame haar roept. Ze valt 2 maal op haar knieën. De 3e maal zet ze zich dichtbij een gracht op haar knieën, net voor een plas water die afkomstig is van een bron. De dame zegt tot haar: steek uw handen in het water. Mariette doet wat de dame haar vraagt en ze herhaalt wat deze haar zegt. Deze bron is voorbehouden voor mij. Goede avond, tot weerziens. Op donderdag 19 januari is het heel slecht weer. Mariette is opnieuw op de weg geknield. De dame verschijnt. Mariette vraagt haar: wie bent u, mooie dame? De dame antwoordt: ik ben de maagd der armen. De maagd begeleidt het kind via de weg naar de bron. Mariette vraagt opnieuw: mooie dame, u heeft mij gisteren gezegd dat deze bron voor mij is voorbehouden. Waarom voor mij? Mariette wijst naar zichzelf, want ze denkt dat de bron voor haar is. Met een prachtige glimlach antwoordt de maagd: deze bron is voorbehouden voor alle naties, om de zieke te verzachten. Dank u, zegt Mariette. De maagd zegt nog: ik zal voor u bidden. Tot weerziens. Op vrijdag 20 januari blijft Mariette de hele dag in bed, want ze heeft slecht geslapen. Om 7:15 om 18:45 wordt ze wakker, kleedt ze zich aan en ze gaat naar buiten. Wanneer de maagd Maria verschijnt, schreeuwt Mariette het uit: oh, daar is ze! En dan vraagt ze: wat verlangt u, mooie dame? De dame glimlacht en antwoordt: ik verlang graag een kleine kapel. De maagd strekt haar handen en zegent het kind met haar rechterhand. Vervolgens komen er 3 rustige weken. De maagd Maria onderbreekt haar bezoeken. Mariette blijft echter trouw. Elke dag om 7:00 om 19:00 bidt ze in de tuin. Op zaterdag 11 februari wordt Mariette opnieuw naar de weg getrokken. Ze knielt 2 maal, steekt haar handen in het water aan de bron en maakt een kruisteken.
Plots springt ze op en rent ze naar huis, terwijl ze weent. Ze verstaat immers niet wat de maagd haar heeft gezegd. Ik kom het lijden verzachten. Ze verstaat het woord verzachten niet. Maar ze weet wel dat dit iets positiefs is, want de mooie dame heeft geglimlacht. En de dagen gaan voorbij. 3 lange dagen. Op de avond van woensdag 15 februari verschijnt de mooie dame een 6e maal. Mariette gaat de vraag stellen die eerwaarde heer Jamin had haar gevraagd om te stellen. Heilige maagd, meneer de kapelaan heeft me gezegd dat ik u om een teken moest vragen. De maagd antwoordt: geloof in mij, ik zal in u geloven. En ze zegt nog tegen Mariette: bid veel, tot weerzien. En de maagd Maria vertrouwt Mariette een geheim toe. Op 20 februari is Mariette opnieuw geknield in de sneeuw. Plots begint ze luider en sneller te bidden. Ze verlaat de tuin, knielt 2 maal op de weg en dan bij de bron waar ze bidt en weent. Want Maria gaat te snel weg. En de maagd Maria, al lachend zoals altijd, zegt haar: mijn lief kind, bid veel. Daarna stopt ze met lachen en zegt nog met een zwaardere stem, alvorens te vertrekken, tot weerziens. Mariette wacht 10 dagen, alvorens de maagd Maria een laatste maal zal verschijnen. En ze verschijnt op donderdag 2 maart. Het regent verschrikkelijk hard sinds 15 uur. Toch gaat Mariette om 19 uur naar buiten. Ze is bezig aan het 3e rozenhoedje wanneer het plotseling stopt met regenen. Ze zwijgt en strekt de armen, staat op, gaat vooruit en knielt. In huis, na vele tranen, geeft ze de boodschap die Maria haar heeft toevertrouwd. Ik ben de moeder van de Verlosser, de moeder van God. Bid veel. Alvorens weg te gaan, heeft de maagd Maria haar de handen opgelegd, terwijl ze zei: adieu. Tot bij God.

Tijdens deze 8 verschijningen aan Mariette Becot, tussen 15 januari en 2 maart 1933, heeft onze lieve vrouw slechts 80 woorden gezegd. De rest van haar boodschap heeft zich vertaald in concrete en onthalende handelingen. De uitnodiging met haar hand, de glimlach, de zachtheid en de nederigheid, het stille gebed, het directe oogcontact, het naar de bron brengen door achteruit te stappen, het toevertrouwen van een geheim en een zegening. Maar laten we het hebben over de context van die verschijningen. De verschijningen en de boodschap van de Maagd der Armen, waarvan elk jaar een deel wordt herdacht in de Gebedsweg, zijn gekomen tijdens een moeilijke politieke periode van de geschiedenis van Europa. De vernietigende rage van het nazisme was reeds onderhuids aanwezig in het naburige Duitsland.

hier haar uitwerkingen voelen, vooral bij de simpele mensen en arbeidersfamilies. Net zoals vandaag was er veel onzekerheid betreffende de toekomst bij de families en bij de alleenstaanden. Binnen de kerk werd Louis Jamin, een toenmalige jonge priester van het Bisonluik, naar het afgelegen Banneux gestuurd. Een klein dorpje, zonder betekenis, in de Blauwe Ardennen. Hij werd daar gestuurd omdat hij in een depressie zat en zoveel twijfels had betreffende zijn geloof en zijn roeping. En het doel van deze overplaatsing was om hem terug gezond te maken. Ook hij bevond zich in de nacht, net zoals veel priesters en gelovigen vandaag. Een dodelijke ideologie kan makkelijk aarden daar waar de mensen zich bevinden in een economische crisis, in ongerustheid, in armoede en miserie. En het is in zo'n context dat de hemel opengaat in Banneux in 1933 en vandaag nog, om alle naties nieuwe hoop te geven en om de geweten wakker te maken ten overstaan van de ware bron. De maagd der armen komt als een profetes om de zieken, de armen en alle naties naar de ware bron te leiden, naar Jezus Christus.

0: We zijn al meer te weten gekomen over de zieneres Mariette Becco. Laten we stilstaan bij haar levensverhaal.
1: Degene bij wie de Maagd der Armen 8 keer op bezoek kwam in 1933, is op 2 december 2011 heengegaan. Ze was 90 jaar oud. Nu kan ze eindelijk en eindeloos haar mooie dame bewonderen. Haar hele leven lang is ze in de schaduw gebleven. Ze verscheen niet graag in publiek, deed geen enkele verklaring en vroeg haar vriendinnen om absolute bescheidenheid. Mariette is altijd zeer bescheiden gebleven. Was ze voor de laatste keer helemaal uitgepraat bij de kapelaan, dan deed ze voorgoed haar boek dicht en is ze voor altijd uit het geheim van Banneux getreden. Alleen werd ze later nog een keer of twee verhoord voor de nodige enquêtes. Ze verklaarde het in die zin: wat men niet begrepen heeft, is dat ik enkel de postbode was aan wie de maagd een brief had toevertrouwd. Ik had de opdracht deze brief door te geven en daarmee gedaan. Degene die graag bij haar geheimen hadden willen betrokken zijn, heeft ze steeds ontmoedigd. Ik heb gezegd wat ik moest zeggen. Daar heb ik geen enkel woord aan toe te voegen, nog van af te trekken. Tijdens het pauselijk bezoek in 1985 heeft ze de heilige paus Johannes Paulus II wel willen ontmoeten in een sacristie, ver van de onbescheidene blikken. Vlak daarna voegde ze zich bij de gehandicapten waar ze verborgen bleef onder de blinden. Tot in het jaar 2000 heeft ze alle grote vieringen in Banneux bijgewoond, door achter de bron te schuilen. Even discreet was ze in haar dagelijks leven. Ze begaf zich in het heiligdom of ging boodschappen doen in Pépinster gedurende de rustige uren van de middag. Zo kon ze aan de nieuwsgierige blikken ontsnappen. Toch werd Mariette dikwijls geconfronteerd met de beproeving der verering. Al gauw werd het haar niet meer mogelijk zich met haar schoolwerken bezig te houden, zo min als haar lessen te bestuderen. Het huis werd immers elke dag binnengestroomd door talrijke bezoekers die Mariette wilden zien, ondervragen of gewoon met haar praten. Ze werd zowel door de ene vereerd als door de andere gespot. Sommigen brachten zelfs als geschenk juwelen of dure kleding met zich mee. Mariette, die achter deze aandachtsbewijzen helemaal niet liep, zag daar veel van af. Om aan de nieuwsgierigheid der bedevaartgangers te kunnen ontsnappen en de spotternijen van de klasgenootjes te vermijden, werd ze op school ingeschreven bij de zusters vanaf begin maart 1933. Ze begaf er zich alle dagen met de bus. De zusters herinneren zich goed hoe Mariette op 19 juni 1933 haar boterhammen afgaf aan een arm klein kind van 6 jaar. Diezelfde avond zocht ze de hele zolder door om kleren voor dat kind. Maar zelfs daar waren er telkens meer en meer bezoekers. Mariette moest zich dikwijls schuilen of vluchtte gewoon weg. In het begin aanvaarde ze wel af en toe een beeldje te ondertekenen, maar lang heeft het zeker niet geduurd. Zodra de grote zomervakantie in 1933 aankwam, hield ze op er naar school te gaan. En toen kwamen de echtgenoten De Smet tussen, uit Tildonk. Deze vurige bedevaartgangers van Banneux waren goed op de hoogte van de moeilijkheden die de familie Becco doorkruiste. Op 5 mei 1933 stelden ze vader Becco voor om voor de kleine zoon André te zorgen. Ze zouden hem met zich meenemen naar hun tehuis in Tildonk en hem daar grootbrengen. De ouders Beko gingen hier mee akkoord. Mariette ging heel vaak haar broertje bezoeken. De familie de Smet stelden dan nog voor om haar zelf ook te ontvangen in Tildonk, waar ze bij de Ursulines in halve kost ingenomen werd voor het hele schooljaar 1933-1934. Ze keerde toen enkel voor de vakantie terug in Banneu. Vlaamse en Nederlandse bedevaartgangers waren zeer aangenaam haar met hen te horen bidden in hun eigen taal. Gedurende het schooljaar 34-35 is ze dan leerling van het Instituut Marie-Thérèse in Verviers geworden. In 1935 treedt Mariette in als verpleeghulp in de kliniek Sainte-Rosalie van Luik. Zuster Lutgarde, de overste van de instelling, is er haar grote vertrouwelinge geworden. Zuster Lutgarde mocht er getuige zijn van een spectaculaire genezing, te danken aan de Maagd der Armen. Het verslag van deze genezing is terug te vinden onder bladzijde 143 van het boek Pièce à conviction. Mariette zag zuster Lutgarde dolgraag. Naast Sainte Rosalie heeft ze ook met haar gewerkt in de kliniek Peltzer in Verviers. Op 6 december 1939 vluchtte de familie Beko weg naar Frankrijk uit angst voor mogelijke bombardementen op de zeer nabijgelegen Fort de Tancremont. Ze woonden er in Tulle. Mariette werd aangeworven als arbeidster bij La Marche. Ze moest er de lichtgevende ontstekingsbuizen verven. De ganse familie kwam terug naar België in 1940. Moeder Beko, in verwachting van Marie-Thérèse, wilde absoluut in eigen land bevallen. Tijdens de oorlog maakte Mariette deel uit van de organisatie Constance van het verzet. Ten koste van haar eigen leven ging ze uit Duitsland ontsnapte vliegeniers of soldaten oppikken achter de kapel van Tancremont. Nam ze dan mee naar haar ouders, die ze verborgen hielden in hun zolder. De toegang was er verborgen achter een grote kast. De oorlog voorbij verkreeg Mariette een erediploma dat ze niet heeft willen aanvaarden. Mariette trouwde op 26 december 1942 met Mathieu Hubergs. Ze was 21 jaar oud. De ouders Beko waren het niet eens met de keuze van Mariette. De jonge echtgenoten besloten zich aan de Rue de l'Esplanade te vestigen, in Banneu, en er een restaurant te openen. Ze kregen 2 kinderen, Jean-Marie en Myriam. De kleine Lutgarde, die veel later geboren werd, overleefde maar enkele uren. Bij deze derde geboorte leed Mariette aan levensgevaarlijke bloedingen. Tussen de echtgenoten ging het er dan slechter en slechter aan toe. Een onthullende gebeurtenis is ons weergegeven in een document geschreven door pastoor Jamin op 3 september 1957. Onbekende bezoekers hebben Mariette een belangrijke som geld aangeboden om uit Banneu te vertrekken en de verschijningen schriftelijk te ontkennen. Ze heeft stevig geweigerd en hen buiten gejaagd. Dan hebben ze Mathieu nog proberen overtuigen en hij stond op het punt te zwichten toen Mariette er weer tussen kwam en zich zeer heftig verzette. Toen de echtgenoten uit elkaar gingen, opende Mariette een frituur in de Rue Neuve in Pepinster. In 1972 is ze gevestigd in een gehucht van Teux, nabij de kapel van Tancremont. Haar vriend, Raymond, ging bij haar wonen en ondersteunde haar 8 jaar lang. Hij overleed er in 1989. In een document van pastoor Jamin is deze getuigenis van pater Egbertus terug te vinden. Op 13 oktober 1958 begaf ik me 's morgens om 5 uur aan het kapelletje met mijn pillicht. Ik werd verrast Mariette te zien, diep biddend, haar hoofd tussen de handen, steunend tegen de derde pijl met haar witte baret op haar hoofd. Ze keek niet naar mij. Ik verbleef daar voor een klein moment en ging opnieuw terug weg. Ze heeft geen enkel teken van nieuwsgierigheid getoond tegenover diegene die haar kwam storen. Zulke verslagen heeft broeder Yves, hij woonde toen in het huis Becot, ook gedaan. Ook hij zag haar dikwijls heel laat in de nacht bidden. Mariette heeft enorm afgezien van allerlei lasteringen. In de laatste jaren van haar leven beperkten verschillende infirmiteiten streng haar zicht, haar gehoor en haar mobiliteit. Ze voelde zich ook zeer diep getroffen met de dood van haar broer René in 2007, van haar dochter Myriam in juli 2008, als ook van haar zus Simon in 2009. Zij zei: "Ik snap het gewoon niet. Onze lieve vrouw heeft mij gezegd, ik kom het lijden verlichten. En wat mij betreft, ik heb anders niets gedaan als lijden sinds ik 6 jaar oud was. Waarom?" 'S nachts sliep ze amper 2 of 3 uur. Ze bad de rest van de tijd, zittend op haar bed. Zag ze te veel af, dan dacht ze telkens aan de belofte van de heilige maagd Maria: "Ik zal voor jou bidden."

En we stellen jullie voor, beste luisteraars, om samen stil te staan bij de boodschap van onze lieve vrouw aan Mariette Bicot. We overlopen samen de verschillende verschijningen.

Boodschap van zondag 15 januari 1933. Mariette zit op haar broertje te wachten. Door het raam merkt ze een mooie, stralende dame op in het hof voor het huis. Haar moeder ziet haar ook. De maagd wenkt het kind met de hand. Maar uit schrik sluit mevrouw Bicot de deur op slot.

Boodschap van woensdag 18 januari 1933. Na een stil gezamenlijk gebed van een 20-tal minuten glijdt onze lieve vrouw achterwaarts en ze leidt Mariette tot aan de bron toe, zonder haar van een blik te verliezen. Driemaal onderweg knielt Mariette om met Maria mee te bidden. Nabij de bron zegt onze lieve vrouw haar: steek uw handen in het water. Deze bron is mij voorbehouden. Goede avond. Tot ziens.

Boodschap van donderdag 19 januari 1933. De mooie dame maakt haar identiteit bekend met een nieuwe naam. Ik ben de Maagd der Armen. Mariette vraagt zichzelf waarom de bron haarzelf is voorbehouden en vraagt daarover meer uitleg. Vol goedheid verbreedt Maria haar glimlach en antwoordt: deze bron is behouden voor alle naties, voor de zieken. Ik zal voor jou bidden. Tot ziens.

Boodschap van vrijdag 20 januari 1933. Wat verlangt u, mooie dame? Vraagt het kind. Maria antwoordt: Ik zou zo graag een kleine kapel willen. En zij zegent het meisje, dat plots bewusteloos ineenzakt. Radeloos draagt haar vader haar terug in huis. Daar doet ze voor een ogenblik de ogen open en valt rustig terug in slaap. Er gaan 3 lange weken voorbij. Alle dagen komt het kind 's avonds buiten om te bidden. Maar de maagd is er niet. Mariette, die tot dan nooit gebeden had, zelfs meer een hekelzucht had voor al wat met de godsdienst te maken had, bidt voortaan soms tot 7 rozenkransen.

Boodschap van zaterdag 11 februari 1933. Wat een vreugde! De maag der armen is terug. Ze vertrouwt Mariette het hart van haar boodschap toe. Ik kom het lijden verlichten. Op deze 11 februari, dag voor dag, wordt de 75ste verjaardag van de eerste verschijning in Lourdes gevierd. Deze dag heeft Paus Johannes Paulus II als de wereldgebedsdag voor de zieken verklaard.

Boodschap van woensdag 15 februari 1933. Uit gehoorzaamheid aan kapelaan Louis Jamin vraagt Mariette, onze lieve vrouw, een teken. Zij antwoordt: geloof in mij. Ik zal in u geloven. Bid veel. Tot ziens. Pastoor Jamin, die zich betrokken voelde vanwege zijn spirituele kwellingen, bekeert zich ineens en wordt voortaan de meest vurige verdediger van Mariette en van de boodschap van de Maagd der Armen.

boodschap van maandag 20 februari 1933. Tijdens een zeer korte verschijning smeekt Maria: Mijn beste kind, bid veel. Tot ziens. Boodschap van donderdag 2 maart 1933. De mooie dame laat zich een laatste keer zien. Ik ben de moeder van de Verlosser. De moeder Gods. Bid veel. Vaarwel, zegt ze. En ze legt Mariette de handen op om haar te zegenen.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze speciale uitzending over de verschijningen van Onze Lieve Vrouw, de Maagd der Armen, in Banneux, Notre-Dame. Een plek waar Radio Maria jaarlijks op bedevaart gaat, samen met al haar luisteraars.
1: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Broeders en zusters, het is goed om hier te zijn in Banneux. Om alle bedevaarders, alle luisteraars van Radio Maria toe te vertrouwen aan de Heilige Maagd Maria, de Maagd der Armen. Zij is hier gekomen om het lijden te verlichten. En we weten dat er op dit moment vele mensen zijn die lijden. Wel mogen ze vandaag een kracht vinden. Mogen ze zich gesterkt weten door ons gebed. En daartoe, broeders en zusters, zullen we tijdens deze Eucharistie bidden. Voor Radio Maria en voor al haar luisteraars. Zeer speciaal ook een welgekomen aan de priesters die concelebreren. Priester Henk Gevaert uit Brugge. Pater Isidoor, karmeliet uit Brugge. Priester Luc Simons, kapelaan hier in Banneux. Priester Alexander uit de gemeenschap Moeder van Vrede in Gistel. Priester Andy Penne uit Holsbeek. Priester Karel Loots, pastoor in Tienen. Priester Gideon van Meteren uit Roermond. Van harte welkom aan allen. En laten we op deze 6e oktober hier bij Onze Lieve Vrouw van Banneux ook de gedachtenis vieren van de heilige Bruno, die een echt voorbeeld is van gebed. Want na een lange studieperiode te Reims stichtte Bruno met enkele leerlingen een kluizenarij om er in de eenzaamheid een leven te leiden van boete en gebed. In hun leven verenigden de broeders het kluizenaarsleven en het leven in gemeenschap. Door paus Urbanus II naar Rome geroepen om zich voor de noden van de kerk dienstbaar te maken, stierf Bruno in een kluizenarij in Calabrië. Op zijn voorspraak, op voorspraak van de Maagd der Armen, op voorspraak van alle heiligen, treden we nu binnen in deze Eucharistie en belijden we in de eerste plaats dat we zondaars zijn. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.

0: Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige Bruno geroepen om u te dienen in de eenzaamheid. Wij vragen u op zijn voorspraak, dat wij van alle beslommeringen afstand kunnen nemen om ruimte en tijd te vinden voor u. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Broeders en zusters, gij hebt gehoord hoe ik vroeger als Jood geleefd heb, hoe ik de kerk van God fel vervolgde en haar trachtte uit te roeien, en hoe ik op het stuk van de Joodse godsdienst velen van mijn leeftijd en mijn volk overtrof in mijn hartstochtelijke ijver voor de overleveringen van het voorgeslacht. Maar toen besloot God, die mij vanaf mijn geboorte had uitgekozen en mij riep door zijn genade, zijn Zoon aan mij te openbaren, opdat ik hem onder de heidenvolken zou verkondigen. Daarna vertrok ik meteen naar Arabië, zonder een mens te raadplegen. Ik ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik. Maar ik ben aanstonds vertrokken naar Arabië, en van Arabië ben ik weer teruggekeerd naar Damascus. Pas 3 jaar later ging ik naar Jeruzalem om met Kefas kennis te maken, en ik ben maar 14 dagen bij hem gebleven. Van de andere apostelen heb ik niemand ontmoet, behalve Jacobus, de broeder des Heren. Wat ik schrijf is de zuivere waarheid. God is mijn getuige. Daarna ben ik naar Syrië en Cilicië gegaan, zonder dat de gemeenten van Christus in Judea mij persoonlijk hadden leren kennen. Zij wisten alleen van horen zeggen: hij, die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij eerst wilde uitroeien. En zij verheerlijkten God met mij. Zo spreekt de Heer.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
1: Lof zij u, Christus.

In die tijd kwam Jezus in een dorp, waar een vrouw die Martha heette, hem in haar woning ontving. Ze had een zuster, Maria, die, gezeten aan de voeten van de Heer, luisterde naar zijn woorden. Martha werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen, maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei: Heer, laat het u onverschillig dat mijn zuster mij alleen laat bedienen. Zeg haar dan dat ze mij moet helpen. De Heer gaf haar ten antwoord: Martha, Martha, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen?

Broeders en zusters. Vandaag zijn er misschien sommigen die het zouden verdienen dat Jezus hetzelfde zegt tegen hen als in het evangelie. En dat is niet iets om zeer droevig over te zijn. Wanneer Jezus zegt, Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over veel dingen. Er zijn er veel vandaag die hetzelfde antwoord verdienen. Wij komen hier in Banneu met onze zorgen. Iedereen heeft wel eens zorgen. Wij komen met vele zaken in ons hart naar hier bij Maria, de Heilige Maagd. En wij hopen, wij geloven dat dankzij het gebed van de Heilige Maagd Maria onze zorgen geleidelijk aan zouden verdwijnen. En gelijk hebben we. En dat is het moment dat we misschien iets meer zouden moeten kijken naar de figuur van Maria uit het evangelie van vandaag, de zus van Martha. Het besef moeten we vandaag bekomen dat er maar één ding echt nodig is. Slechts één ding is nodig. En dat is het woord van God. Misschien herinneren we ons dat wanneer de moeder, de Heilige Maagd Maria en enkele van zijn familieleden Jezus willen zoeken, dat Jezus antwoordt, mijn moeder en mijn broeders zijn zij die het woord van God beluisteren, onderhouden en dus de wil doen van God. Er is maar één ding nodig. De wil van God ontdekken en er naar handelen. En voor sommigen is dat, te midden van de zorgen, misschien een rust, een troost. Want Jezus, hij leidt met ons mee. Jezus gaat met ons mee. Jezus is de enige die nodig is. En als we hier komen om het gebed te vragen van de Heilige Maagd Maria, dan moeten we in de eerste plaats maar één verlangen hebben in ons hart. En dat is Jezus Christus ontmoeten. Doorheen het voorbeeld van de Heilige Maagd Maria, aan de hand van haar moederlijke zorgen, zeer zeker, maar in de eerste plaats Jezus Christus ontmoeten. Zeg het op dit moment in uw hart. Jezus, ik wil u echt ontmoeten. Jezus, ik wil met u verenigd leven. En jawel, doorheen de handen van Maria geef ik u al mijn zorgen. En soms ben ik een beetje zoals Martha. Maar Martha is een heilige. Martha is nog altijd degene die echt heeft gewerkt ten dienste van Jezus Christus. Maar het is het moment nu gekomen om te kiezen voor het allerbelangrijkste. En dat is Jezus Christus. Jezus is de enige die echt nodig is. Zeg het op dit moment in uw hart. Jezus, gij zijt de enige die nodig zijt in mijn leven. En daartoe vieren we vandaag deze Eucharistie. Om Jezus echt te ontmoeten hier, dankzij de moederlijke zorgen van de Heilige Maagd Maria. Wij moeten vandaag meer zoals Maria worden. Ja, zoals de Heilige Maagd Maria, maar ook zoals de Maria in het evangelie. Ons durven zetten aan de voeten van Jezus Christus. Durven luisteren naar zijn woord. Durven de Heilige Schrift ter hand nemen en erin lezen. Om Jezus te leren kennen en te ontdekken in ons leven. En de belofte die Jezus in het evangelie geeft, is van zeer groot belang. Maria heeft het beste deel gekozen. En, zie daar de belofte, het zal haar niet ontnomen worden. We zijn allemaal hier met een groot verlangen om op een dag in de hemel te komen. Bij Jezus voor de eeuwigheid. En dat

deel dat we wensen te ontvangen in de hemel, kunnen we nu reeds proeven. Kunnen we nu reeds aanraken. En dat is Jezus Christus zelf, dankzij ons geloof. En wanneer we er nu al voor kiezen, niet op het laatste moment, ook al is dat altijd heel goed, maar als we er nu al voor kiezen, het zal ons niet ontnomen worden. Als we kijken naar de verschijningen hier in Banneux, dan zien we Mariette Becot als klein kind een mooie gave en genade ontvangen uit de hemel. De verschijning van Maria, de mooie dame. Die verschijning zal heel haar leven echt wel veranderen. Maar niet dat zij meer en meer in comfort zal kunnen leven. Integendeel, ze zal het lijden kennen, heel haar leven lang. Maar ze zal altijd, te midden van haar zorgen, te midden van het lijden, haar toevlucht zoeken bij de heilige maagd Maria. Omdat ze eigenlijk begrepen heeft, dankzij de moederlijke zorg van Maria, dat er maar één ding echt nodig is. En dat is Jezus Christus. Broeders en zusters, laten we tijdens deze Eucharistie vragen dat wij iets bewuster zouden mogen leven met Jezus. Neem dat voornemen nu in uw hart om meer bewust te gaan leven met Jezus. Dag in, dag uit. En als dat soms wat moeilijk ligt, onze zorgen zijn ons te zwaar, ga dan naar de Moeder Gods. Zij had ook veel zorgen. Zij had ook zwaar te lijden. Maar zij vertrouwde 100% in haar Zoon Jezus Christus. Zij vertrouwde tot aan het einde toe altijd op God. Maria uit het evangelie van vandaag heeft het beste deel gekozen. Aan ons om op dit moment het beste deel te kiezen. En dat beste deel is Jezus Christus in zijn woord en nu ook in de Eucharistie, waarbij hij werkelijk tot bij ons komt om ons de kracht te geven om onze zorgen aan hem toe te vertrouwen. En dat is het beste deel, waarbij we dat deel nooit ontnomen zullen worden. Integendeel, het leidt ons naar het eeuwige leven.

0: En laten we nu samen recht staan om onze gebeden aan de Heer te richten. Bidden we voor al onze intenties, de intenties van de kerk en van de wereld.
1: Bidden we voor de kerk, dat alle gelovigen de moederlijke nabijheid van Maria mogen ervaren. Zij die ons bij Jezus brengt. Laat ons

Voor alle mensen die het moeilijk hebben, die lijden, die ziek zijn of eenzaam. In het bijzonder voor zij die getroffen worden door armoede. Dat ze in de vreugde mogen delen van Maria en Jezus mogen verwelkomen in hun leven. Laat ons bidden.

voor onze wereld. In het bijzonder onze leiders in alle lagen van de samenleving. Dat ze, net zoals Maria, steeds het goede kiezen te doen en oog hebben voor alle mensen. Laat ons bidden.

Voor allen hier aanwezig, op bedevaart bij onze lieve vrouw van de armen. Voor alle luisteraars, biddend met ons verbonden, overal waar Radio Maria weer klinkt. Dat wij deze dag in vreugde mogen doorbrengen en in dankbaarheid voor alles wat Jezus voor ons deed. Voor de gave van zijn leven en de gave van zijn moeder. Laat ons bidden.

0: Bid dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. God onze Vader, aanvaard welwillend onze geringe gaven die wij u in onze armoede aanbieden. Vervul ze met uw goddelijke zegen, opdat wij u mogen danken voor uw grote weldaden door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: Amen.
0: Verheft uw hart.
1: Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal, door Christus.

leven, tot moeder van onze verlosser Jezus Christus, onze Heer. Daarom, met alle engelen, machten en krachten,

0: Wij bieden u genadige God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u door hem die is uw Zoon en onze Heer, dat gij wilt aanvaarden en zegenen deze gaven hier die wij u aanbieden. Dat gij zult heiligen dit brood en deze beker, opdat zij ten goede komen aan heel de kerk die gij geroepen hebt en uitverkoren, overal in deze wereld. Regeer uw kerk, Heer onze God. Wees onze herder. Breng ons bijeen van heinde en ver en geef ons uw vrede. Dat vragen wij u in eenheid met de bisschop van Rome, paus Leo. In eenheid met onze bisschop Jean-Pierre. Verenigd ook met allen die oprecht en trouw uw woord bewaren en het geloof belijden van uw apostelen overal in deze wereld.
1: Herinner u de namen, Heer, van allen die u toebehoren. En van alle mensen die hier voor u staan. Gij kent hun geloof, gij weet dat zij u willen dienen. In naam van hen die u het offer brengen van hun aanbidding en hun dankbaarheid, in naam van allen smeken wij u. Houd hen in leven, want op u hopen zij. Bevrijd hun hart en maak hen heilig. Gij eeuwige en waarachtige, levende God.
2: Zo bidden wij met de maagd Maria, die bij u verheerlijkt is, de moeder van Jezus Christus, onze Heer en onze God, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met uw apostelen en bloedgetuigen, Petrus, Paulus en Andreas, Jacobus en Johannes, met Thomas, Jacobus, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Simon en Thaddeus, met Linus en Cletus, Clemens en Sixtus, met Cornelius, Cyprianus, Laurentius en Chrysonogus, met Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus en met al uw heiligen. Op hun wil en op hun voorspraak vragen wij, wees onze toevlucht waar wij ook gaan, wees gij onze kracht.
0: Neem deze gaven van ons aan, Heer God, waarin wij onszelf willen geven en toevertrouwen aan u. Wij die door u gekozen zijn om voor te gaan in deze dienst, wij zijn met allen die in u geloven, uw volk, uw eigen bezit. Beschik over ons en voer ons van dag tot dag naar uw vrede, dat wij niet eeuwig verloren gaan, maar bij uw uitverkorenen worden geteld. Ontvang uit onze handen, Heer, dit brood en deze beker, bekrachtig en voltooi en zegen deze gaven, dat zij voor ons het lichaam worden en het bloed van Jezus Christus, uw beminde Zoon, die op de avond voor zijn lijden en dood het brood in zijn handen heeft genomen en zijn ogen opgeslagen heeft naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken heeft, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen, om mij te gedenken.

0: Daarom gedenken wij, Heer, het lijden en de dood van Jezus Christus, uw Zoon, dat hij verrezen is, dat hij is opgestegen naar de hemel, tot uw dienst geroepen, tot uw volk gemaakt, geven wij u wat gij onszelf in handen hebt gelegd, dit ongebroken vlekkeloze lam, dit brood van eeuwig leven en deze beker die onze redding is in eeuwigheid. Keer u niet af, wees ons genadig, zoals gij in genade hebt aanvaard, het offer van uw dienaar Abel en dat van Abraham die onze vader is. Het heilig offer ook van brood en wijn dat uw priester Melchisedek u heeft gebracht. Zend dan uw engel, machtige God, om deze gaven en gebeden op te dragen naar het altaar van uw heerlijkheid. Wij bidden u dat wij die de gemeenschap vieren van deze tafel en delen in het lichaam van uw Zoon en in zijn bloed, van u gezegend zullen zijn, vol van genade.
1: Herinner u de namen, Heer, van onze broeders en zusters die ons in de dood zijn voorgegaan, getekend met het geloof. Dat zij en alle die in Christus zijn ontslapen in vrede mogen rusten en binnengaan in uw land verlicht en vertroost.
2: Wij zijn van u met al ons kwaad. Op uw barmhartigheid hopen wij. Neem ons op in de gemeenschap van uw heiligen, van uw apostelen en bloedgetuigen, Johannes, Stefanus, Matthias, Barnabas, Felicitas en Perpetua, Agatha en Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia, en van al die anderen die reeds door u verheerlijkt zijn. Behandel ons niet zoals wij verdienen, maar schenk ons vergeving, opdat wij mogen delen in hun geluk, door Jezus Christus, onze Heer.
0: In hem hebt gij al wat bestaat, geschapen en gezegend. In hem ontvangen wij al uw genade. Hij is ons leven. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione forma.

0: Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
1: Want van u is de koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid en de eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede des Heren zij altijd met u.
1: Amen.
0: Broeders en zusters, wenst elkaar de vrede. Heer Christus,

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

En bidden wij dan samen, beste luisteraars van Radio Maria, het gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: en laat ons nog bidden. God onze Vader, U hebt ons het lichaam en bloed geschonken van uw welbeminde Zoon Jezus Christus, die de bron is van leven voor alle volkeren. Laat ons op voorspraak van Maria, de maagd der armen, iedere dag uit de kracht van ons geloof leven in de geest van armoede, opdat wij getuigen mogen zijn van uw blijde boodschap door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Broeders en zusters, nog van harte welkom hier in dit mooie heiligdom in Banneux bij de Maagd der Armen. Vergeet niet om uw keuze te maken. Een keuze voor het enige dat echt nodig is. Of het is te zeggen, voor de ene die echt nodig is, Jezus Christus. En aan de hand van de moederlijke zorgen van Maria kunnen we geraken tot bij Jezus. Ik wens jullie hier een zeer mooie dag, een mooie bedevaart. Voor alle bedevaarders, zo dadelijk is er mogelijkheid tot maaltijd. Om 3:00 worden we terug hier verwacht voor de ziekenzegening, gevolgd door een conferentie indien u wenst. En om 16:45 in de namiddag is er het slotgebed aan de bron. We kunnen nu Gods zegen ontvangen. De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
0: En zegene u allen de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
0: En gaat nu allen heen in vrede.
2: Amen.

0: Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Het is tijd geworden om op deze dinsdag het middaggebed van de kerk te bidden. De hymne kan u vinden op pagina 758. De psalmen vanaf pagina 1033. En de korte schriftlezing en slotgebed daarop volgend vanaf pagina 1035. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Een waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. De liefde vervult de gehele wet. Hoezeer is uw wet mij lief, Heer? De hele dag denk ik daaraan. Mijn vijanden overtref ik in wijsheid, want uw gebod blijft mij bij. Verstandiger ben ik dan zij die mij leerden, omdat ik aan uw verordening denk. Mijn inzicht is groter dan dat van grijsaards, omdat ik steeds let op wat gij beveelt. Van slechte wegen weerhoud ik mijn schreden, om steeds aan uw woord te voldoen. Nooit wijk ik van uw bepalingen af, want gij hebt mij wijsheid gegeven. Hoe heerlijk smaken mij uw beloften. Als honing zijn zij in mijn mond. Door uw bevelen word ik verstandig en keer ik mij af van de slechte weg. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De liefde vervult de gehele wet. Denk aan uw volk, Heer, dat gij u hebt verworven. Hebt gij uw kudde nu voorgoed verstoten? Mijn God, laait dan uw gramschap telkens op? Denk aan uw volk, dat gij u hebt verworven, de stammen die gij hebt gekocht als uw bezit, de Sion die gij u als woonplaats hebt gekozen. Richt weer uw schreden naar die eindeloze puinhoop. De vijand heeft al wat daar stond verwoest. Waar wij u zochten, schreeuwen nu uw tegenstanders en plaatsen er uw standaard als trofee. Zoals men met de aksen wegbaant door het oerwoud, zo slaan zij met houweel en bijl uw poorten in. Uw tempel heeft men prijsgegeven aan de vlammen. De woonplaats van uw naam op aarde is ontwijd. Zij zeiden, laat ons alles tot de grond verwoesten. Uw heiligdommen werden platgebrand in heel het land. Wij zien geen tekens meer, wij hebben geen profeet meer. Geen onzer weet tot hoever dit moet gaan. Hoe lang nog, God, laat gij de vijand schimpen? Laat gij uw naam onteren zonder eind? Waarom grijpt gij niet in met sterke arm? Houdt gij uw handen in uw kleed verborgen? Gij zijt van oudsher onze koning, God, die overal op aarde redding brengt. Gij hebt de zee gespleten door uw almacht, de kop verpletterd van de monsters der rivier.
De koppen van Leviathan hebt gij vermorzeld en hem als prooi gegeven aan de dieren der woestijn. Gij hebt de bronnen en de beken doen ontspringen. En diepe stromen hebt gij drooggelegd. Aan u behoort de dag en ook de nacht. Gij hebt aan zon en maan hun plaats gewezen. De grenzen van de aarde hebt gij vastgesteld. Gij geeft de zomer en de winter elk hun tijd. Bedenk dan, Heer, de vijand lacht om u. Uw naam wordt door een onwijs volk gelasterd. Geef niet uw duiven aan de havik prijs. Vergeet niet achteloos het leven van uw kleinen. Maar denk aan uw verbond. De maat is vol. Uit alle hollen en spellonken loert de boosheid. Stel het vertrouwen der verdrukte niet teleur. Laat armen en behoeftigen u loven. Reis op, God, neem uw eigen zaak in handen. Bedenk hoe dwazen u bespotten, dag na dag. Blijf voor de kreten van uw vijanden niet onverschillig. Het tieren van uw tegenstanders houdt niet op. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Denk aan uw volk, Heer, dat gij u hebt verworven. Uit het boek Deuteronomium. Is in een of andere stad een van uw broeders tot armoede vervallen, dan moet ge niet hard zijn voor uw arme broeder en uw beurs niet voor hem dicht houden. Ge moet die integendeel wijd open doen en hem alles lenen wat hij tekort komt. Gij kent de nood van de misdeelden, Heer. Gij hebt hun moed gegeven en naar hen geluisterd. Laat ons bidden. God, gij hebt aan Petrus uw raadsbesluit geopenbaard dat voor alle volken heil verkondigt. Wij bidden u, laat al ons werk u aangenaam zijn en dienstbaar aan het heilsplan van uw liefde. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend.

0: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: Doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
2: Onze Vader, die in de

0: Hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
4: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
3: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
3: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
3: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Amen.

Beste luisteraars van Radio Maria. De geschiedkundige inleiding op de mystieke autobiografie van Marie de l'Incarnation in het burgerleven Marie Guillard toonde ons een leven dat van in haar kinderjaren buiten het gewone valt. Gods vrijheid, of zeggen we beter Gods liefde, leidt de echtgenote en moeder, zakenvrouw en de met hem verenigde ziel, Ursuline en pionierster missionaris, naar het nieuwe Frankrijk van de 17e eeuw. In gehoorzaamheid aan haar geestelijke leider en op vraag van haar zoon, die ondertussen Benedictijn werd onder de naam Dom Claude Martin, schrijft Marie haar mystieke levensverhaal. Waarom is die mystieke autobiografie nu zo een uitzonderlijk document in de geestelijke literatuur? Mystieken spreken niet graag over zichzelf, want een van de eerste uitwerkingen van de genade is de genade zelf te verbergen. Dit schrijft Dom Claude Martin in zijn voorwoord bij de levensbeschrijving van zijn moeder, die hij in 1677 uitgeeft. Maar het gebeurt dat zij ertoe gedwongen worden. Soms, opdat de kerk de bovennatuurlijke echtheid zou kunnen verifiëren van wat in hun leven heeft plaatsgehad. En dat geeft dan bijvoorbeeld aanleiding tot de autobiografie van een Theresia van Avila. Soms om broeders te helpen die overstuur zijn door een ervaring die hen aanvankelijk van de wijs bracht. En dat geeft bijvoorbeeld de bestijging van de berg Karmel van Johannes van het Kruis. Of, wat zeldzamer is, om te voldoen aan een dwingende plicht van naastenliefde. En dat is bijvoorbeeld het geval met het verslag van 1654 van Marie de l'Incarnation. We zagen in de geschiedkundige inleiding dat haar geestelijke leider haar daartoe verplichtte. Na 20 jaar stilzwijgen zal zij haar zoon de redenen uitleggen van de scheiding die alle schijn had van een gebrek aan moederliefde, aangezien het litteken dat deze gebeurtenis in zijn adolescentie heeft nagelaten nooit echt gedicht is. Bij het lezen van deze tekst zal men vlug begrijpen dat Marie zich verplicht zag alles en niet iets te zeggen. En dat dit een nieuwe fase in de band met haar zoon inluidt, wat later uit hun briefwisseling zal blijken. Heel wat brieven vermelden de nauwkeurigheden waar Dom Claude met aandrang om vraagt, maar getuigen vooral van deze totale openhartigheid. Ik citeer Marie: "Als u van mij iets wil, zal ik niet nalaten erop te antwoorden, als ik in leven ben en in staat het te doen. Moest ik bij u zijn, zou mijn hart zich uitstorten in het uwe en zou ik u als geestelijke leider nemen." Wanneer zij terughoudend is, dan is het uit naastenliefde. Vooral wanneer het om mensen uit Tours gaat, die bij weinig eervolle gebeurtenissen betrokken waren. Vooral de vader die deze zoon niet heeft kunnen kennen en over wie zij ons haast niets vertelt. Zelden mag men zo in een ziel binnenkijken, die nochtans denkt alle voorzorgen genomen te hebben om haar geheim goed te bewaren. Met schroom
En daarvan getuigt het voorwoord op de levensbeschrijving van zijn moeder, neemt Dom Claude de verantwoordelijkheid op zich om het toch kenbaar te maken. Want het is niet altijd verboden genadegaven aan het licht te brengen. En soms moet het wel om onze hemelse Vader te verheerlijken en om een voorbeeld te zijn voor onze broeders met wie we hem op aarde dienen. De geschriften van Dom Claude zelf tonen dat hij een kenner is. En naast de liefde die hij als zoon voor zijn moeder koestert, erkent hij ook de buitengewone waarde van haar teksten, al is het maar op literair vlak. Het staat vast dat wij te doen hebben met een uitzonderlijk intelligente vrouw. En al ontkent zij het, met bovendien een bewonderenswaardige cultuur. Laten we de zoon hierover aan het woord. De eenvoud en duidelijkheid van haar manier van uitdrukken valt buiten het gewone. Zij legt de moeilijkste dingen met zo'n buitengewone vaardigheid uit. Zij spreekt in zulke gepaste bewoordingen over de geloofsgeheimen, over de hoedanigheden van God en over God zelf, dat het lijkt dat zij heel haar leven aan scholen van theologie heeft gestudeerd. En spreekt zij over het mystieke leven, dan is het zo helder en begrijpelijk dat het geen commentaar behoeft. Zodat de lezers van haar geschriften erkennen dat men haar in deze materie zeker een tweede heilige Theresia mag noemen. En dat men moeilijk iemand kan vinden die even bekwaam is om het uit te leggen. Marie schrijft haar autobiografie op een ogenblik waarop de taal in Tours nog al de frisheid van de Renaissance heeft bewaard en daarbij de degelijkheid van het klassicisme al heeft.

heeft Marie haar opmerkelijke humane en christelijke cultuur vandaan? Op een nacht in mijn droom leek het mij dat ik op de speelplaats van een landelijke school was. Het verslag van 1654 begint met deze droom van een 7-jarig meisje dat dus naar school ging. Er zijn ook andere aanwijzingen, al is het maar de komst van de Ursulinnen in 1622, die te kennen geven dat de welgestelde stad Tours aandacht heeft voor onderwijs aan meisjes. Lectuur bepaalt de vrije tijd van Marie als jonge vrouw. Alleen in huis, godsvruchtige boeken lezen, me helemaal afzijdig houden van mensen die hun tijd in ledigheid doorbrengen, en met wie ik alleen een band had voor geestigheden en ontspanning. Die ledigheid heeft dan toch de verdienste haar een mooi Frans bij te brengen. Het Frans van de koning, dat zich beetje bij beetje in heel het koninkrijk laat gelden en dat het Frans van de nieuwe wereld zal worden. Al benadrukt Marie dikwijls haar kinderlijke naïviteit op het vlak van het geestelijk leven. Ik kende zelfs de woorden inwendig gebed en versterving niet. Toch kan men zich voorstellen dat zij haar voordeel heeft gedaan met de eerste rangs religieuze die zich in het begin van de eeuw in Tours vestigde en die vurige zielen toegankelijk maakte voor de echte christelijke cultuur. In Tours circuleerden teksten van Spaanse en Italiaanse meesters uit de voorgaande eeuw, namelijk Lodewijk van Granada en Johannes van Avila. Zij heeft al vlug de heilige Bonaventura, de heilige Gertrudis en de heilige levens uit de Flos Sanctorum kunnen lezen. Het is zeker dat zij voor haar intrede bij de Ursulinnen de ware godsvrucht van de heilige Franciscus van Sales en de werken van Theresia van Avila heeft gelezen. Evenals, en dat is nog opmerkelijker, die van pseudo Dionysius, waaruit haar aanleg voor theologie echt blijkt. Het is tenslotte heel waarschijnlijk dat de geestelijke leiding van de Cisterciensers haar in contact bracht met werken van de heilige Bernardus. Heel opmerkelijk, beste luisteraars, is wel dat Marie de psalmen in het Frans leest, maar in het Latijn citeert. Zij zegt ons dat de psalmen al tijdens haar weduwschap bij meerdere gelegenheden voortdurend in haar geest aanwezig waren. Men mag veronderstellen dat zij door de liturgie, maar ongetwijfeld ook door haar voorkeur voor geestelijke lectuur, al snel en echt van de Bijbel werd doordrongen. Dat wordt nog in de hand gewerkt door de plaats die de schrift na het concilie van Trente in de monastieke gebruiken zal innemen. Eens Ursulinne komt het schriftwoord spontaan in de geest van Marie op om uit te drukken wat Gods genade in haar doet. Ik werd innerlijk gewaar dat de Heilige Geest mij de sleutel gaf van de schatten van het heilige mens geworden woord. Hij opende die voor mij door mij begrip te geven van de passages uit de Heilige Schrift die op hem betrekking hebben. En zonder dat ik ze voordien had overwogen of bestudeerd.
Naast voedsel voor haar eigen geestelijk leven wordt de schrift de sleutel die haar alles steeds duidelijker laat begrijpen in het licht van de openbaring en de heilsgeschiedenis. Zij schrijft: in de geringste omstandigheden van het dagelijkse leven, als men met mij sprak, bevatte mijn antwoord altijd iets van dat vuur van de Heilige Geest, zodat van mij gezegd werd dat ik alleen in spreuken sprak. Deze spreuken waren passages uit de Heilige Schrift, die, zonder dat ik erover nadacht, bij mijn antwoorden pasten. Het feit dat Marie de schrift gewoonlijk in het Latijn citeert, wijst op de rol van de liturgie, maar ook van haar intellectuele vaardigheid. 2 maanden na haar intrede in het klooster gaf onze lieve Heer mij inzicht in de Heilige Schrift. En dat ging met voedzame zoetheid gepaard. Ik hoorde in het Frans wat ik in het koor in het Latijn zong en bad. Haar medezusters verwonderen zich daarover, omdat zij dat niet kunnen. Al verzekert deze vrouw onwetend te zijn, toch heeft zij een vlugheid van geest die ongetwijfeld haar volmaakte beheersing van denken en schrijven verklaart. En dat, terwijl zij van haar huwelijk tot aan haar dood met materiële en administratieve taken wordt overbelast en de kolonisatie van de nieuwe wereld in ongelooflijk moeilijke omstandigheden verloopt.

Na de eerder simpele geestelijke leiding van de patervijand François de Saint-Bernard zal de hulp van zijn opvolger Raymond de Saint-Bernard 12 jaar lang aan Marie duidelijk meer verheldering bieden. Toch is het haar ontmoeting met de Jezuïeten bij de aanvang van haar monastieke leven die een nieuwe fase in haar innerlijke ontplooiing inluidt. Van zodra ik mijn hart voor deze goede pater, en het gaat dan over Georges de La Haye, opende, verdween al mijn verdriet, alsof iemand mij uit een gevangenschap bevrijdde. Zij zal de geestelijke leiding van de Jezuïeten niet meer loslaten. En eens in Canada zal zij dagelijks met hen samenwerken. Nu waren dat religieuzen met een perfecte theologische opleiding. Tot hen behoren martelaren en mystici zoals Jean de Brébeuf, Isaac Jacques, Antoine Daniel, Paul Lejeune en Paul Ragueneau, die aan de pas gestichte kerk in Quebec een stevige onderbouw zullen geven. Op een of ander moment van hun opleiding in Frankrijk waren zij leerlingen van de niet te evenaren pater Louis Lallemand. Van hem is geweten dat hij zijn studenten de heilige Johannes van het Kruis liet lezen. Het is waarschijnlijk langs die weg en de lectuur van Theresia van Avila dat een karmelitaanse woordenschat, een typisch Ignatiaanse strengheid en een onverbiddelijke mystieke radicaliteit in het verslag van 1654 hun intrede doen. Moet deze exclusiviteit van de Jezuïeten voor de geestelijke leiding van Marie betreurd worden? Haar persoonlijkheid is sterk genoeg om zich indien nodig vrij te voelen. Mensen die zeggen dat de Jezuïeten de gewetensvorming belasten, vergissen zich. Dat verzeker ik u, want zij leven in een heilige vrijheid van geest. Zij die God zoeken en volgens zijn uitspraken willen leven, kennen onder hun leiding de vrede des harten. In de extreme omstandigheden van het missionaire avontuur in het nieuwe Frankrijk kan men over de theologische en spirituele competentie van deze religieuzen terecht verbaasd staan. Ten slotte dient men het geestelijke kader voor ogen te houden waarin Marie leeft. Haar band met Jean de Bernière Louvigny en de mystieke en missionaire kring van Caen, waarvan hij de bezieler is, brengt haar onrechtstreeks in contact met al wat belangrijk is voor de herovering van het katholicisme in Frankrijk onder Lodewijk XIII. Zonder hier in te gaan op de essentiële rol van de Bernière in de organisatie en de logistiek van de Canadese zending, willen wij er alleen op wijzen dat het seminarie van Quebec, dat in de pastorale bediening van het bisdom een centrale plaats inneemt, wezenlijk de regel van de Ermitage van Caen volgt.

Evenals Theresia van Avila ziet Marie de roeping tot contemplatie als een missionaire roeping. En binnen

Of het om catechese gaat voor de ruwe zeelui in de handelszaak van haar schoonbroer, of het verfijnen van de indiaantjes uit het Canadese woud, van zodra het om opvoeden gaat, voelt Marie zich thuis. Maar ook hier verbindt zij, zoals Theresia van Avila, theorie en praktijk. En zonder schijnbare inspanning. Op alle vlakken heeft zij de behoefte om te begrijpen en uit te leggen. We hebben de vaardigheid opgemerkt waarmee zij Latijn leert om het breviergebed te begrijpen. En men vermoedt haar vreugde wanneer zij aan haar zusters in het noviciaat het hooglied kan uitleggen. Het vraagt wat meer moeite, en zij erkent het, om de talen van de Indiaanse stammen te leren. En in de brieven aan haar zoon last zij fonetische tekens in die daar de eerste schriftelijke neerslag van zijn. In feite is Marie in alles geïnteresseerd en haar beschrijvingen van de plaatselijke flora of haar relaas van de aardbeving die in 1663 de bedding van de Sint-Laurens verlegt, blijven waardevolle documenten voor de etnologie. In alle geschriften van Marie bemerkt men een grote nauwkeurigheid. De bladzijden die zij bijvoorbeeld aan de zonneverschijnselen in de Canadese winter wijdt, zijn een sterrenkundige uit die tijd waardig. Doch wat ons hier interesseert, is de theologe. En het is met dezelfde precisie dat zij moeilijke kwesties behandelt, zoals het visioen van de drie-eenheid. Met Marie de l'Incarnation staan wij ver van een professionele theologe. En toch nemen Bossuet en Fénelon hun toevlucht tot haar om de knoop door te hakken in hun controverse over de zuivere liefde en de veelbesproken onmogelijke veronderstelling dat iemand uit liefde aan het eeuwig heil zou verzaken. Een uiterst delicaat punt in de mystieke theologie. Naar het einde toe van het verslag van 1654 lijkt Marie zelfs een echte verhandeling over het geestelijke leven te willen schrijven. Had ik over alle genade en gunsten geschreven die de goddelijke majesteit mij heeft meegedeeld, sinds hij mij door zijn grote barmhartigheid tot het geestelijke leven riep, zowel over passages uit de Heilige Schrift als over zijn intieme werking in mijn ziel, dan zou het een heel lijvig boek geworden zijn. Maar ik heb dat niet gedaan. Het zien van mijn onwaardigheid en van mijn laagheid als vrouw hebben het mij belet. Een andere reden was dat ik altijd heb geloofd dat de goddelijke majesteit mij zijn genade alleen voor mijn geestelijke vooruitgang en heiliging gaf. In elk geval heeft Marie het niet nagelaten om haar zoon te helpen. Voor hem geeft zij op een tiental bladzijden vorm aan wat zij een kleine uiteenzetting noemt. En dat een hoofdstuk van dit lijvige boek zou kunnen zijn. Ik maak een kleine uiteenzetting om mij enigszins begrijpelijk te maken over de armoede van de ziel, de toestand van slachtoffer en over geestelijke en substantiële armoede. Ook bieden haar antwoorden op de vragen van haar zoon de gelegenheid

om het met uiterst professionele nauwkeurigheid over de meest subtiele punten van de mystieke theologie te hebben. Een voorbeeld. Wat ik vereniging door gelijkvormigheid noem, is dat God onmiddellijk een bijzonder of algemeen inzicht geeft aan het menselijk vermogen. Deze kennis gaat met liefde gepaard en neemt heel de ziel in beslag. Maar het is de gelijkvormigheid die handelt. Het is niet de wil van de mens om lief te hebben die handelt. De wil weet zelfs niet dat hij iets doet. Men denkt in een leslokaal te zijn. Ook al verliepen tussen de vraag en het antwoord 2 jaar om de Atlantische Oceaan over te steken.

Als lezers en luisteraars van de 21ste eeuw zullen wij ongetwijfeld verrast zijn door sommige elementen van het christelijk leven in het verslag. Elementen waarin wij ons weinig herkennen. Zich geeselen, de confrontatie met de demonen aangaan, zich als slachtoffer aanbieden, het is nauwelijks in de mode. Enige behoedzaamheid bij het lezen is hier nodig. Maar verre van deze onsterfelijke tekst af te zwakken, zal zij ons nieuwe rijkdommen van deze mystica laten ontdekken, die een vrouw van haar tijd is. Marie behoort tot de kleine burgerij van handelaars en ambachtslieden in Tours. De intellectuele en spirituele opleiding van dit meisje uit het volk, evenals haar intrede bij de Ursulinen, liggen in de lijn van een invloedrijke stroming ten gevolge van het Concilie van Trente om aan vrouwen een opleiding te geven. De intellectuele hoedanigheid van Marie de l'Incarnation, haar verantwoordelijkheden als zaakvoerster voor haar intrede in het klooster en haar missionaire roeping daarna, zijn niet uniek. Denken wij aan haar tijdgenote, Catherine Ranquin, om het bij de Ursuline te houden. Of ruimer gezien, vrouwelijke mystieken zoals Marie de Vallée of Armelle Nicolas, die als leek, in tegenstelling tot een heersende opvatting, zeer geïntegreerd zijn in het leven van de plaatselijke kerk. Al wordt de durf van hun visioenen dikwijls gecontesteerd. Het is in die kerkelijke context dat een antwoord op enige moderne verbazing die onder ons leeft, nuttig kan zijn. De kerk in het Frankrijk van de 17e eeuw kent een buitengewoon missionair elan. Zowel om de schade van de godsdienstoorlogen te herstellen, als om het evangelie uit te dragen naar de uiteinden van de wereld. Het vertrek van Marie naar de nieuwe wereld behoort zeker tot deze beweging. Des te meer omdat die in de Vallei van de Loire en het westen van Frankrijk bijzonder levendig is. Al blijven de kolonisatoren niet onberoerd door de vele visioenen die Marie het besef geven dat het om een uitnodiging van de hemel gaat, toch hadden zij ze liever vernomen uit de mond van de geestelijke en staatsman Richelieu of de politicus Colbert. Naar gelang de eeuwen en het land zijn visioenen in de kerkgeschiedenis meer of minder frequent. Marie leeft in een tijd waarin zij veel voorkomen. Maar men mag niet over het hoofd zien dat zij er over het algemeen slechts relatief belang aan hecht. Zo schrijft zij op haar levensavond, wanneer zij de toestand van haar ziel voor haar zoon in enkele lijnen samenvat: er zijn in deze staat geen visioenen, noch gedachten. Overkwamen mij die vroeger wel, dan was het slechts omwille van Canada. Al het overige is puur geloof. En in de biografie die hij over zijn moeder schrijft, eindigt haar zoon met de verzekering: het sterkste bewijs van de voortreffelijkheid van deze roeping was volgens mij dat zij zich aan een gewone levenswijze onderwierp en wou dat haar roeping door wijze en verlichte mensen zou beproefd worden,
volgens de regels die God in de kerk bepaald heeft.

Dam Claude Martin spreekt hier dus over regels die God in de kerk bepaald heeft en die voor zijn moeder absoluut golden. Zijzelf maakt er met fierheid aanspraak op van christelijke ouders te zijn en geroepen om een dochter van de kerk te zijn. Dat neemt niet weg dat zij haar bekwaamheid om te ondernemen en te besturen ruimschoots heeft aangetoond en dat zij, als het erop aankomt, haar standpunt kan laten gelden. Bijvoorbeeld wanneer zij, ondanks de tegenkanting van haar familie, besluit in het klooster te treden. De moderne lezer zal daarom des te meer verrast zijn door wat een overdaad aan volgzaamheid kan lijken. Door haar blinde gehoorzaamheid aan degene die haar leiden en door bijkomstig lijkende kloosterregels letterlijk toe te passen. In haar kindertijd, zo zegt zij ons, voelde zij al een zekere geremdheid in de heel formele manier van biechten die men haar had geleerd. Maar het kwam niet bij haar op daarover met haar biechtvader te spreken. En een beetje verder ziet men ook dat zij, zonder zich vragen te stellen, een methode van bidden volgt die haar migraine bezorgt. Men zou kunnen denken dat deze mystica, die zich ten volle bewust is er één te zijn, zich op haar levensavond denkt te kunnen ontslaan van de gebruiken van de gemeenschap. Doch verre van, schrijft zij aan haar zoon. Ik volg en volbreng moeiteloos de stiptheid die van ons gevraagd wordt. En al zou mijn innerlijke bezigheid mij daarvan kunnen afleiden, het lijkt eerder dat heel mijn innerlijk erop gericht is ze volmaakt te onderhouden. Deze mengeling van volgzaamheid en naïviteit heeft haar leven ongetwijfeld vereenvoudigd. Op de weg waarop het God behaagd heeft mij te leiden, had ik nooit de nieuwsgierigheid meer te weten te komen. En ik heb erkend dat het geen geringe onvolmaaktheid is op eigen houtje meer te willen weten. In elk geval was haar tijd er geen van contestatie of kritische geest. Maar we dienen er bij onze hedendaagse lectuur, die zeer vergeetachtig is aangaande de verdiensten van de gehoorzaamheid, mee rekening te houden.

nu, beste luisteraars, wat denkt u hiervan? Marie zegt van zichzelf dat zij haar lichaam behandelt als een slaaf. Zij belast het met een boetekleed, een geeselkoord en ketens. Ze laat het op een houten plank slapen en neemt een boetekleed als deken. Zij geeselt zich tot een stuk in de nacht en tot bloedens toe. Zij geeft haar lichaam alsem te eten, uit vrees dat voedsel haar zou smaken. Zij gunt het slechts het beetje slaap dat nodig is om niet te bezwijken. Want zij wil dat het lijdt. Dat is slechts een deel van wat Marie ons vertelt over de boetedoeningen uit haar jeugd, op de vooravond van haar geestelijk huwelijk. Zij wil dat haar lichaam lijdt. Misschien is dat voor de moderne lezer wel het moeilijkste. De vergissing zou erin bestaan daar een gevaarlijke theologie van uitboeting of simpelweg van verdienste in te zien. Doch daar waarschuwt zij onszelf voor. Zij wil namelijk niet zelf betalen wat Christus al 100 keer betaald heeft. Wel wil zij met heel haar lichaam zeggen dat zij van liefde wil verteren, in het volle besef dat wat haar wacht puur Gods genade zal zijn. Zij zou door het vuur willen gaan om te geraken waar zij naar streeft. Zij neemt geen werk op zich. Zij laat geen dag of nacht achterwege om de waardigheid te verkrijgen die haar ontbreekt. Al ziet zij goed in dat zij die alleen van Gods pure goedheid en een overdaad van zijn edelmoedigheid moet verwachten. Wij weten niet meer hoe met ons lichaam te bidden. Maar een geestelijk leven dat enigszins vurig wil zijn, kan in de tijd van Marie niet zonder vasten, geesteling en versterving, zoals men in het leven van heel wat van haar tijdgenoten kan zien. Dat dit een uitdrukking is van haar liefde en niet het zoeken van verdiensten, blijkt ook uit het feit dat zij deze oefeningen van haar jeugd in de loop der jaren achterwege laat en dat zich daarbij een vereenvoudiging voordoet, doordat haar visioenen verdwijnen ten voordele van de zuiverheid van het geloof. Deze geestelijke kijk verklaart ook een ander thema dat met boete verwant is en eigen is aan haar tijd, namelijk dat van de zelfgave als slachtoffer, omdat Gods gerechtigheid het eist. Wij staan er vandaag afkerig tegenover ons schuldig te noemen en als slachtoffer aan te bieden, nu het moderne berouw de plaats van de boetvaardigheid heeft ingenomen. Verre van beschaamd te zijn om haar schuld, is Marie er haast fier over. Te zien dat men persoonlijk schuldig is en dat de Zoon van God zou gedaan hebben wat hij voor allen deed, ook al was men de enige die gezondigd heeft, is wat de ziel verteert en als het ware verniet. Ter verduidelijking, het werkwoord vernieten verwijst niet naar de vernietiging van de ziel, maar naar de volheid en voltooiing van haar omvorming in God wanneer zij met hem verenigd is.
Het werkwoord vernieten zal in heel de tekst, dus in al deze uitzendingen, regelmatig voorkomen. Die kreet van leed is tevens een kreet van liefde. En wat een straf zou kunnen lijken, wordt bij haar een supplement aan genade. De uitgevers van deze mystieke autobiografie vermelden hier de spreuk: wie goed bemint, tuchtigt goed. Als het klooster van de Ursulinnen vlak voor Kerstmis in vuur en vlam staat, wordt dezelfde zoete schuld een dankzegging aan een goede vader en bruidegom. Van zodra ik zag dat het ongeluk van onze brand een onherroepelijk kwaad was, geloofde ik dat mijn zonden er de enige oorzaak van waren. En ik was daar zo sterk van overtuigd dat men mij moeilijk van het tegendeel had kunnen overtuigen. Op dat ogenblik aanvaarde mijn ziel die kastijding met een diepe rust en riep zij Gods barmhartigheid af over al wat mijn zusters erdoor zouden lijden. Niettemin zag ik deze slag als een kastijding van een goede vader en bruidegom, die in het octaaf van de heilige geboorte een totale onthechting van ons wou, enigszins zoals die van de kribbe. Een orgelpunt lijkt mij om onze derde uitzending mee af te ronden.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 36 en wij bevinden ons in de tijdsperiode Egypte en Exodus. Alle uitzendingen van dit programma kan u terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Daar kan u dus de afgelopen uitzendingen beluisteren. Zoals u weet, wij gebruiken de Willy Brocht-vertaling uit 1995. En u kan nog altijd, zou u willen, een van deze Bijbels bij ons aanschaffen. Beste luisteraars, wij zijn vandaag dag 36 en wij lezen Exodus hoofdstukken 15 en 16, Leviticus hoofdstuk 11 en Psalm 71. Gisteren hebben wij in het boek Exodus gelezen hoe het volk van Israël door de Rietzee geleid werd en hoe de Egyptenaren achter hen verdronken. Vandaag lezen wij hoe het volk van Israël de woestijn intrekt. Beste luisteraars, laten wij er dan aan beginnen, maar eerst bidden wij. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid. Met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Beste luisteraars, dan lezen wij samen vandaag op dag 36 Exodus hoofdstukken 15 en 16, Leviticus hoofdstuk 11 en Psalm 71. Exodus hoofdstuk 15. Het lied van Mozes bij de Rietzee. Toen zongen Mozes en de Israëlieten ter ere van de Heer dit lied. Ik wil zingen voor de Heer, want Hij is de hoogste. Paard en berijder dreef Hij in zee. De Heer is mijn sterkte en kracht. Hij is mijn redding geweest. Hij is mijn God en Hem wil ik loven. De God van mijn vader, Hem zal ik prijzen. De Heer is een strijder. Heer is zijn naam. De wagens van de farao zijn machtige legers. Hij wierp ze in zee. De keur van zijn mannen, door de Rietzee verzwolgen. Zij zijn door de vloed overspoeld, als een steen naar de diepte gezakt. Uw hand, Heer, heeft zich machtig getoond. Uw hand sloeg de vijand neer. Degenen die u weerstonden, hebt u gebroken, in al uw grootsheid. Het vuur van uw toren liet u gaan, het verslond hen als stro. Door het razen van uw toren stegen de wateren. De stromen bleven staan als een dam. De diepte verstijfde, midden in zee. Ik ga ze achterna, zei de vijand. Ik haal ze wel in. De buit zal ik delen. Ik zal erin zwelgen. Mijn zwaard zal ik trekken. Mijn hand roeit hen uit. Maar u hebt geblazen. De zee heeft hen bedolven. Zij zonken als lood in de machtige vloed. Wie van de goden is als u, Heer? Wie is er als u, schrikwekkend en heilig, om roemvolle daden geducht, om wonder na wonder? Uw hand heft u op, de aarde verslindt hen. Uw genade leidde het volk dat u verlost hebt. Uw kracht heeft het naar uw heilige plaats geleid. De volken vernamen het, zij beefden van angst. Filistea's bewoners sidderden. De vorsten van Edom waren ontsteld. De heersers van Moab door huiver bevangen. Kanaan wankelde, al zijn bewoners. Ontzetting en schrik kwam op hen neer. Zij werden als steen door de macht van uw arm. Tot uw volk er doorheen was, o Heer. Tot er doorheen was het volk dat u hebt geschapen. U hebt hen gebracht. U hebt hen geplant op de berg die uw domein is. Waar u, o Heer, uw verblijf hebt gevestigd. Het heiligdom, Heer, dat uw hand heeft gemaakt. De Heer is koning. Voor altijd en eeuwig. Toen de paarden van de farao met de wagens en de wagenmenners in de zee gekomen waren, liet de Heer de wateren van de zee over hen terugvloeien. Maar de Israëlieten waren over de droge bedding gegaan, midden door de zee. En Miriam, de profetes, een zuster van Aaron, pakte haar tamboerijn en alle vrouwen volgden haar, dansend en spelend op de tamboerijn. Miriam zong het refrein. Zing voor de Heer, want Hij is de hoogste. Paard en berijder dreef Hij in zee. Begin van de woestijntocht. Toen liet Mozes de Israëlieten vanaf de Rietzee verder trekken naar de woestijn van Sur.
3 dagen trokken zij door de woestijn, zonder water te vinden. Zij kwamen in Mara. Maar het water van Mara was niet te drinken, zo bitter was het. Daarom heette die plaats Mara. Het volk begon te morren tegen Mozes en vroeg: wat moeten wij drinken? Mozes smeekte de Heer om hulp en de Heer wees hem een stuk hout aan. Hij wierp dat in het water en het water werd zoet. Daar gaf hij het volk regels en recht. Daar stelde hij hen op de proef. Hij hield hun voor: als u oprecht gehoorzaamt aan het woord van de Heer uw God, en als u doet wat in zijn ogen goed is, als u zijn voorschriften opvolgt en zijn verordeningen onderhoudt, dan zal geen van de ziekten die ik over Egypte liet komen u treffen. Ik ben de Heer, uw geneesheer. Zij kwamen vervolgens in Elim, een plaats met 12 bronnen en 70 palmen. En zij legerden zich daar bij het water. Hoofdstuk 16. Het manna. Vanuit Elim trok heel de gemeenschap van de Israëlieten verder en bereikte de woestijn van Sin, tussen Elim en de Sinaï. Het was de 15e dag van de 2e maand na hun vertrek uit Egypte. Toen zij in de woestijn waren, begon heel de gemeenschap van de Israëlieten te morren tegen Mozes en Aaron. De Israëlieten zeiden tegen hen: waren wij maar door de hand van de Heer gestorven in Egypte, waar wij bij de vleespotten zaten en volop te eten hadden. U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om al deze mensen van honger te laten omkomen. Toen sprak de Heer tot Mozes: ik zal brood voor u laten regenen uit de hemel. De mensen moeten er dagelijks op uitgaan en de hoeveelheid voor 1 dag verzamelen. Dan kan ik vaststellen of ze mijn leiding willen volgen of niet. Maar op de 6e dag moeten ze eens zoveel verzamelen en bereiden als op andere dagen. Mozes en Aaron zeiden tegen de Israëlieten: vanavond nog zult u weten dat het de Heer was die u uit Egypte heeft weggeleid. En morgenochtend zult u de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. Want de Heer heeft het gemor tegen hem gehoord. Wie zijn wij dat u zo mort tegen ons

En daar verscheen de heerlijkheid van de Heer in een wolk. De Heer sprak tot Mozes: Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord. Dit moet u hen zeggen. Tegen de avond kunt u vlees eten. En morgenochtend zal u volop brood hebben. Dan zult u weten dat ik de Heer uw God ben. Toen het avond was, kwamen er kwartels aangevlogen en vielen neer over heel het kamp. De volgende ochtend hing er dauw rondom het kamp. En toen deze was opgetrokken, lag er over de woestijn een fijne korrelige laag, alsof de grond met rijp was bedekt. De Israëlieten zagen het en zeiden tegen elkaar: Wat is dat? Zij wisten werkelijk niet wat het was. Mozes legde hen uit: Dit is het brood dat de Heer u te eten geeft. En de Heer heeft als volgt bepaald: Ieder mag er zoveel van nemen als hij voor zijn familie nodig heeft. 1 omer per persoon. Maar ieder mag alleen maar nemen voor degenen die in zijn tent verblijven. De Israëlieten deden dat ook. De een verzamelde meer, de ander minder. Als ze het met de omer namaten, bleek een grote hoeveelheid nooit te groot en een kleine hoeveelheid nooit te klein. En hij die veel had verzameld, had nooit te veel. En hij die weinig had verzameld, kwam toch niet tekort. Iedereen had precies zoveel verzameld als hij nodig had. Mozes vermaande hen: Er mag niets bewaard worden voor de volgende dag. Maar sommigen stoorden zich niet aan het bevel van Mozes en bewaarden toch iets tot de volgende dag. Toen zat het vol wormen en het stonk afschuwelijk. Mozes was woedend op hen. Iedere ochtend opnieuw verzamelden zij het, ieder zoveel als hij nodig had. Zodra de zon warm begon te worden, smolt het weg. Op de zesde dag vonden zij een dubbele hoeveelheid brood, 2 omer per persoon. Alle leiders van de gemeenschap kwamen het Mozes zeggen. Deze legde hun uit: Zo heeft de Heer het bepaald. Morgen is het Sabbatdag, de Sabbat die gewijd is aan de Heer. Bak en kook wat u nodig hebt. Wat overblijft moet u opzij leggen en bewaren voor morgen. Zij legden dus een gedeelte opzij voor de volgende ochtend, zoals Mozes bevolen had. Deze keer stonk het niet en zaten er geen wormen in. En Mozes zei: Dit moet u vandaag gebruiken, want vandaag is het Sabbat voor de Heer. Vandaag zult u buiten niets vinden. 6 dagen kunt u verzamelen, maar op de 7e dag, op de Sabbat, is er niets. Sommige mensen gingen er de 7e dag toch op uit, maar zij vonden niets. Toen sprak de Heer tot Mozes: Hoe lang blijft u nog weigeren mijn voorschriften en bepalingen te onderhouden? Denk er wel aan. De Heer heeft u de Sabbat gegeven. Hij geeft u op de 6e dag dan ook brood voor 2 dagen. Iedereen moet blijven waar hij is. Niemand mag op de 7e dag zijn verblijfplaats verlaten. Zo hield het volk op de 7e dag rust. Israël noemde het brood manna. Het was wit als korianderzaad en smaakte naar honingkoek. En Mozes zei: Dit heeft de Heer bevolen. Bewaar een volle omer voor uw nakomelingen. Dan kunnen zij zien welk brood ik u te eten heb gegeven in de woestijn, toen ik u wegvoerde uit Egypte. Mozes gaf Aaron de opdracht: Neem een urn. Doe er 1 volle omer manna in en zet die voor de Heer, om voor het nageslacht te bewaren. Aaron deed wat de Heer aan Mozes bevolen had en plaatste de urn ter bewaring bij de verbondsakte.

40 jaar lang aten de Israëlieten manna, tot ze in bewoonde streken kwamen. Zij aten manna tot ze de grenzen van Kanaan bereikt hadden. Een omer is het tiende deel van een efa. Leviticus hoofdstuk 11. Reine en onreine dieren. De Heer sprak tot Mozes en Aaron. Zeg tegen de Israëlieten: van alle landdieren op aarde mag u de volgende eten. Alle herkauwende dieren met gespleten hoeven mag u eten. Maar van de herkauwers of de dieren met gespleten hoeven mag u de volgende niet eten. De kameel, want hij herkauwt maar heeft geen gespleten hoeven. Hij geldt als onrein. De kliptas, want hij herkauwt maar heeft geen gespleten hoeven. Hij geldt als onrein. De haas, want hij herkauwt maar heeft geen gespleten hoeven. Hij geldt als onrein. Het varken, want het heeft wel gespleten hoeven, maar het herkauwt niet. Het geldt als onrein. Het vlees van deze dieren mag u niet eten en hun kadavers niet aanraken. Zij gelden als onrein. Dit zijn de waterdieren die u mag eten. Alle waterdieren die vinnen en schubben hebben, mag u eten. Zowel de zeevissen als de riviervissen. Maar van alle zeevissen en riviervissen die geen vinnen en schubben hebben, de kleine zowel als de grote, behoort u een afschuw te hebben. Verafschuw ze en eet nooit van dergelijke dode vis. Alle waterdieren zonder vinnen of schubben moet u verafschuwen. De volgende vogels zijn onrein. U mag ze daarom niet eten. De arend, de lammergier, de baardgier, de wouw, de verschillende soorten valken, de verschillende soorten raven, de oehoe, de kortooruil, de langooruil, alle soorten sperwers, de steenuil, de aalscholver, de ibis, de witte uil, de pelikaan, de visarend, de ooievaar, de verschillende soorten reigers, de hop en de vleermuis. Van alle gevleugelde viervoetige insecten behoort u een afschuw te hebben. Behalve van de volgende die u mag eten, de dieren die springpoten hebben. U mag dus de verschillende soorten springhanen eten. Sabelspringhanen, veldspringhanen en treksprinkhanen. Alle andere gevleugelde viervoetige insecten behoort u te verafschuwen. De volgende dieren verontreinigen u. Iedereen die het kadaver ervan aanraakt, is tot de avond onrein. Iedereen die het vervoert, moet zijn kleren wassen en is tot de avond onrein. Alle dieren die geen gespleten hoeven hebben en niet herkauwen, gelden als onrein. Iedereen die ze aanraakt, wordt onrein. Alle viervoetige dieren die zoolgangers zijn, gelden als onrein. Iedereen die een kadaver ervan aanraakt, is tot de avond onrein. Wie het vervoert, moet zijn kleren wassen en is tot de avond onrein. Zij gelden als onrein. Van de kruipende dieren gelden de volgende als onrein. De mol, de muis, de verschillende soorten padden, de egel, de varaan, de hagedis, de slak en de kameleon. Al deze kruipende dieren gelden als onrein. Wie zo'n kadaver aanraakt is tot de avond onrein. Valt het ergens op een houten voorwerp, een kleed, een stuk leer, een zak of op enig ander gebruiksvoorwerp, dan is dat tot de avond onrein. Daarna is het weer rein. Valt zo'n dood dier in een aarden kruik, dan is de hele inhoud onrein.
De kruik moet u stuk slaan. Komt het water uit die kruik in aanraking met voedsel, dan wordt ook dat onrein. Alles waarop zo'n dood dier valt, wordt onrein. Oven en haard moeten worden stuk geslagen. Zij gelden als onrein en ze blijven dat. Een bron daarentegen en een put waarin water verzameld wordt, blijven rein. Ligt er een dood dier in en raakt iemand dat aan, dan wordt hij onrein. Valt zo'n dood dier op zaaigoed, dan blijft dat rein. Maar valt het op zaad dat in water staat, dan geldt dat als onrein. Wanneer een stuk slachtvee dood is gegaan, is degene die het dier aanraakt tot de avond onrein. Wie het vlees daarvan eet, moet zijn kleren wassen en is tot de avond onrein. Wie het kadaver vervoert, moet zijn kleren wassen en is tot de avond onrein. Alle kruipende dieren zijn onrein. Zij mogen niet worden gegeten. Of ze nu op de buik kruipen of vier of meer poten hebben, u moet ze verafschuwen. Verontreinig uzelf niet aan kruipend gedierte. Verontreinig u daar niet aan. Ik ben de Heer uw God. Zorg dat u heilig bent. Wees heilig, omdat ik heilig ben. Verontreinig uzelf niet door enig kruipend gedierte. Ik ben de Heer, die u uit Egypte leidde om uw God te zijn. Wees heilig, omdat ik heilig ben. Dit is de wet op de landdieren, de vogels, de waterdieren en de kruipende dieren, zodat u weet welke dieren onrein en welke rein zijn, welke dieren u mag eten en welke niet. Psalm 71. Wijs mij niet af op mijn oude dag. Ik zoek mijn toevlucht bij u, Heer. Beschaam mij nooit of te nimmer. Zo waar u rechtvaardig bent, verlos mij, bevrijd mij. Leg uw oor te luisteren en maak mij vrij. Wees de rots waarop ik woon, waar ik altijd heen kan gaan. Zorg dat ik opnieuw word bevrijd, want mijn rots en mijn vesting bent u. Bevrijd mij, mijn God, uit de hand van de boze, uit de greep van schurk en geweldenaar. Ja, u, o Heer, bent mijn hoop, vanaf mijn jeugd mijn toevlucht, Heer. Ik steun op u al van voor mijn geboorte. U bent mijn beschermer vanaf de moederschoot. Voor u is mijn loflied voor altijd. Was ik voor velen een heel veeg teken. U bent mijn schuilplaats, u bent mijn vesting. Mijn mond is vervuld van een loflied op u, van het roemen op u heel de dag. Wijs mij niet af op mijn oude dag. Verlaat mij niet als mijn krachten bezwijken. Ach, mijn vijanden doelen op mij. Ze azen op mij, spannen samen. Ze zeggen, God heeft hem verlaten. Volg hem, grijp hem, hij heeft geen beschermer. Blijf niet weg van mij, o God. Mijn God, kom snel en help mij. Laat iedereen die mijn leven eist in schande vergaan. Iedereen die mijn ongeluk zoekt, in schaamte en smaad gehuld staan. Maar ik blijf op u wachten, zal lied na lied voor u zingen. Mijn mond zal spreken van uw gerechtigheid en heel de dag van uw redding vertellen. Ik wil van geen ophouden weten. Ik kom tot de machtige daden van de Heer God. Ik prijs de gerechtigheid van u alleen. Vanaf mijn jeugd hebt u mij daaraan gewend. Tot op de dag van vandaag verkondig ik uw wonderen.
Al ben ik oud en grijs, o God, laat mij toch niet in de steek, terwijl ik de komende generatie uw kracht en uw machtige arm verkondig. Uw rechtvaardigheid, God, heeft grote dingen gedaan. Wie is, o God, wie is zoals u? Al hebt u ons veel kwelling laten zien, veel kwelling en meer dan dat. U laat ons telkens opnieuw herleven. Laat uit het onderaardse moeras ook mij weer boven komen. Schenk mij uw gunsten ongeteld. Trek uw troostende kring om mij heen. Bij citerspel zal ik u loven, uw trouw loven, o mijn God. Bij snarenspel zal ik voor u zingen, o Israëls heilige God. Mijn lippen zullen om u juichen, geheel bevrijd zal ik zingen om u. Mijn tong zal prevelen, zal bidden, over uw rechtvaardigheid, heel de dag. Terwijl iedereen die mijn ongeluk zoekt, te schande en voor schut zal staan.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 36 en wij hebben zo net Exodus hoofdstukken 15 en 16, Leviticus hoofdstuk 11 en Psalm 71 gelezen. Om af te sluiten lezen wij nog een citaat van de heilige Bernardus. Eens was het nacht over de gehele aarde, voordat het ware licht was opgegaan, voor de geboorte van Christus. Het was nacht, ook voor ieder van ons, voor onze bekering, voor onze inwendige wedergeboorte. Laten wij ons dus heiligen op deze dag en bereiden wij ons voor. Want de dag van morgen zal niet gewijd zijn aan heiliging of aan voorbereiding, maar wel aan het schouwen van de heerlijkheid. Morgenochtend, zo luidt het, zult gij de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. Vandaag wordt de gerechtigheid gezaaid. Morgen zal hij uitschieten. Vandaag wordt ze gekweekt. Morgen zal zij vruchten dragen. Immers wat de mens niet zaait, zal hij ook niet oogsten. Wie vandaag het nastreven van de heiligheid verwaarloost, zal morgen de heerlijkheid van de Heer niet mogen zien. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om met ons de Bijbel mee te lezen. Morgen gaan wij verder, dan zijn wij dag 37. En dan lezen wij Exodus hoofdstukken 17 en 18, Leviticus hoofdstuk 12 en Psalm 73. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.

Nummer 51, Nummer 51, Nummer 51.

0: Ich soll nu all die gottfrüchtige Vorwerpen segnen. Il me reste encore à bénir maintenant tous vos objets de piété. Zum Schluss werde ich noch all ihre Andersgegenstände segnen. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terram. Ad honorem Domini nostri Jesu Christi, Beate Mariae, semper virginis, virginis pauperum, ad salutem et incolumitatem corporum et animarum benedicantur hic omnia, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Merci de déposer les carnets de chant, les livrets bleus du sanctuaire en quittant cette église. Nous vous souhaitons un bon retour. Bitte geben Sie beim Verlassen der Kirche wieder das blaue Liedheft ab. Wir wünschen Ihnen noch eine glückliche Heimfahrt.
2: Ja, wij verlaten de kerk nog niet. U weet dat na deze ziekenzegening nog een conferentie komt van priester Carlo. En die begint in 15 minuutjes. Dus blijf maar rustig zitten en geef de liedboekjes terug bij het verlaten van de kerk. Ik wens u nog aangename uren hier bij de Maagd der Armen.
3: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste mensen, goede vrienden, beste luisteraars van Radio Maria. Het is een zegening voor ons om hier aanwezig te kunnen zijn in Banneux. Het is een ware zegen dat wij bij onze lieve vrouw mogen zijn. Onze hemelse moeder. Het is een zegen dat wij hier aan de bron kunnen komen die het lijden verzacht. Zoals Maria uitnodigde tijdens de verschijningen. Namelijk dat de bron haar toebehoort. Als we van het water drinken, het water aanraken, dan is het alsof we het water van Maria aanraken. Dat zij ons schenkt, dat zij ons geeft om van te drinken. Opdat wij gelaafd zouden zijn. Opdat wij kracht zouden ontvangen, vaak te midden van ons lijden. Het is dus een zegen. En dat is dan ook hetgeen waarover we het deze namiddag even zullen hebben. Namelijk zegen. Wat is een zegen? Waarom worden we uitgenodigd om te zegenen? Want, beste vrienden, we worden eigenlijk als religieuze mensen altijd uitgenodigd om zegen te zijn. Een zegen zijn voor een ander, voor elkaar. Maar van waar komt het zegenen? Wel, in de eerste plaats moeten we melden dat zegenen, het woord, in het Latijn gezegd wordt als benedicere. In het Frans horen we het ook, une bénédiction, een zegen. En in het woord benedicere zit er het woord bene, wat goed betekent, en dicere, wat spreken of zeggen. Zegenen, benedicere, wil zeggen goed spreken. Het goede naar boven halen voor uzelf, voor een ander, voor God. Maar een zegen in de eerste plaats komt altijd van God. Ook al zullen we uitgenodigd worden om zelf te zegenen, om elkaar te zegenen, om God te zegenen, komt de eerste zegen altijd en in de eerste plaats van God. En dat zien we al in het begin van de Bijbel. In het eerste hoofdstuk van het eerste boek Genesis lezen we al dat God zegent. God spreekt tijdens de schepping. Mogen er licht zijn en er is licht. Mogen de dieren er zijn, er zullen dieren zijn, planten, alles. God spreekt, maar van sommige dingen zal hij zelfs iets meer zeggen. Hij zal ze zegenen, hij zal er goed over spreken. Van sommige zaken in de schepping zal God een zegen geven. En in de schepping zullen we zelfs drie zegens zien. Een eerste zegen is die voor de dieren. God zal de dieren scheppen en hij zal ze zegenen. Zo staat het in het boek Genesis. God zegende ze met de woorden: wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden overal op aarde. God zegent vissen, vogels, het gedierte op aarde. God zegent. Een tweede zegen die gegeven wordt in het boek Genesis is die voor de mens. God schept de mens en zal zeggen: wees gezegend. Hij zegende hen, zo staat er, en zei tegen hen: wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op aarde rondkruipen. Wat zien we? God geeft een zegen aan de mens, maar iets meer dan aan de dieren. Aan de dieren zegt hij, wees vruchtbaar en word talrijk. Aan de mens zegt hij exact hetzelfde. Wees vruchtbaar, word talrijk, maar er komt iets bij. Er is iets meer gegeven in de zegen uitgesproken aan de mens. En dat is heers. Heers over de schepping. Dat wil ook zeggen, niet enkel de baas spelen, maar neem uw verantwoordelijkheid binnen de schepping ons door God gegeven. De tweede zegen bij de schepping is dus iets meer. Het gaat naar boven. Het wordt groter. Zegen van de dieren, zegen van de mens. En dan is er nog een derde zegen. En de derde zegen, wel, dat is iets heel apart. De derde zegen is niet een zegen over iets dat we zien als geschapen. Ook al is het eigenlijk iets dat geschapen is. Op de zevende dag, zo staat er, had God zijn werk voltooid. Op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig. Want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. God zegent dus een dag, de zevende dag. God zegent die en er wordt iets aan toegevoegd. Zoals we het zagen bij de dieren, wordt talrijk. En bij de mens wordt talrijk en heers. Er wordt nog iets aan toegevoegd. Hij zegent de zevende dag en hij voegt eraan toe, ik heilig die dag. Zie daar het doel van iedere mens. Daar zit onze roeping. Met onze zegen, ontvangen van God, worden wij nu geroepen om binnen te treden in die zevende dag. In die dag waarop God rust. Onze rust te vinden in God. Voor de eeuwigheid natuurlijk. En dat kan alleen maar als we Gods zegen ontvangen, aanvaarden en eruit leven. Een zegen ontvangen, komende van God, is God die naar ons kijkt en zegt, het is goed. Bene dicere. Hij spreekt goed over ons. Gods zegen ontvangen is aanvaarden dat hij ons bemint, dat hij ons goed vindt. En als we echt nu eerlijk zijn en we kijken in onszelf, dan vinden we onszelf waarschijnlijk niet altijd goed. Soms wel, hopelijk. Maar op sommige momenten vinden we onszelf misschien niet altijd even goed. En toch zal God naar ons kijken en hij spreekt goed over ons. Nee, hij spreekt niet altijd goed over wat we doen. Maar over wie we zijn, wel, dat is goed. Hij zag dat het goed was en zelfs zeer goed was. En ieder van ons mag het zeggen, in de stilte van zijn of haar hart nu. Ik ben goed in de ogen van God. En dat is mooi om dat te kunnen zeggen. Ik ben geliefd door God. Ik ben bemind door God, want hij heeft mij geschapen. Hij vindt mij goed, zoals ik ben. Misschien niet altijd met alles wat ik doe, maar wel met wie ik echt ben. Ik ben naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. Hij heeft mij gezegend. En hij zegent nog elke dag. En dus we zien dat vanaf het begin van de schepping God zijn zegen geeft. En we zien daarna ook in de geschiedenis van het volk van Israël, in de geschiedenis van Jezus Christus, in het evangelie en van de beginnende kerk tot op de dag van vandaag, zien we altijd het belang van een zegen. Maar het is misschien iets banaals geworden. We denken er vaak niet meer over na, maar we worden uitgenodigd allemaal om zegenende mensen te worden. Wanneer is de laatste keer, stel het u zelf eventjes de vraag, wanneer is het de laatste keer dat je iemand in een gebed met woorden in uw hart, in de stilte, hebt gezegend? U kunt de vraag even stellen aan uzelf. Wanneer heb ik echt Gods zegen gevraagd over iemand die ik ben tegengekomen, iemand die ik ken of iemand die ik niet ken? En dat doet me denken aan een mooi verhaal van een Dominicaan die me vertelde. Hij was in de stad van Bordeaux aan het wandelen. En op een gegeven moment een heel onbekende jongeman zei heel luid tegen hem. Hij was priester, maar die jongeman niet. En die jongeman zei heel luid, ik vervloek u. De priester was wel een beetje aangedaan door die woorden, maar hij nam direct ook het woord en zei tegen de man, en ik zegen u. En die man die riep, ik vervloek u, wel stortte in tranen uit. En hij vond dat het mooiste antwoord dat hij ooit kon krijgen. Die man heeft zich volledig bekeerd, is te biechten gegaan bij de Dominicaan en heeft een godsdienstig leven aangegaan. Het omgekeerde van vervloeken is zegenen. Vervloeken is kwaad spreken. Niet alleen kwaad spreken tegen elkaar, wat niet mag, maar het is ook kwaad spreken over iemand in het hart. Vervloeken is kwaad spreken over God. Hem kwaad toewensen. Vervloeken is kwaad spreken over zichzelf. En het gebeurt misschien al te vaak dat misschien zelfs soms wij, maar in onze taal, in het Nederlands, gebeurt het toch wel heel vaak dat er eens gevloekt wordt. Onbewust misschien, maar het gebeurt wel. En we vragen soms aan God zaken die we eigenlijk niet zouden moeten vragen. Zo wordt er vaak een woord gezegd waarbij men zelfs aan God vraagt om ons naar de doemenis te helpen, naar de hel te brengen. En dat mag niet voor een religieus iemand, voor een gelovig iemand die wilt alleen maar het goede voor de naaste, voor zichzelf als voor God. Nee, wij moeten soms misschien wat meer op die taal letten. En tegelijkertijd moeten we de uitnodiging ontvangen om meer zegenend te spreken, met goedheid te spreken, met waardigheid ook. Zoals God het heeft voorgedaan in de schepping. Zoals God het vandaag nog altijd toont door zijn zegen te geven aan een ieder van ons. Ja, broeders en zusters, we worden uitgenodigd om zegenende mensen te zijn. En misschien zou ik hier even iets praktisch kunnen voorstellen. Sommigen onder ons kijken waarschijnlijk af en toe wel eens televisie. En op de televisie horen we heel vaak een kleine vloek hier en daar. En misschien bij elke vloek dat je hoort, zeg in je hart, Heer, wees gezegend. Het omgekeerde. Heer, zegen die persoon die dat uitspreekt en die misschien zelfs niet weet wat hij vraagt of zegt. Heer, zegen hem. Hem, zegen haar, Heer. Wees zegenend. Spreek goed. Zoals we zelf ook altijd Gods zegen hebben ontvangen en blijven ontvangen. En zo moeten we nu even dieper ingaan op wat een echte zegen is. We hebben het gezegd, het is het goed spreken over iemand. Het is het goede wensen voor iemand. Maar je hebt wel drie soorten zegens. De eerste zegen is de belangrijkste, dat is de zegen komende van God. We hebben het al gezegd in de schepping, God zegent, God spreekt goed. En hij die het goede is, het ultieme goede, hij is de enige die echt volledig kan zegenen. Want hij weet wat goed is en hij wenst dat goede aan ons, omdat hij ons heeft geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Hij weet wat er goed is voor ons. En zijn zegen ontvangen, dat wil zeggen, en zijn zegen aanvaarden, vertrouwen hebben in God. Vertrouwen dat hij wel weet wat er met ons moet gebeuren. Wat het goede is dat ons op onze weg zal gezet worden. Blijven vertrouwen op zijn aanwezigheid is eigenlijk al ontvangen en aanvaarden dat hij ons zegent. Dat is de eerste zegen. Een zegen komende van God. Maar in de Heilige Schrift worden wij ook uitgenodigd om te handelen zoals God. Om te handelen zoals hij ons heeft voorgedaan. En hij nodigt ons daartoe uit. Wees barmhartig zoals God de Vader barmhartig is. Wees goed zoals God goed is. Wij moeten handelen zoals God. En dus moeten ook wij zegenen. God zegent de mens moet zegenen. En wij worden gevraagd om elkaar te zegenen. En dat moet niet altijd expliciet met woorden. Maar dat moet wel in uw hart. En dus komen we terug op die vraag die we onszelf hebben gesteld. Wanneer was de laatste keer dat je iemand echt hebt gezegend in het diepste van uw hart? En heel soms kan dat met woorden gebeuren. Bijvoorbeeld een vader of een moeder die het kind zegent, een kruisje geeft. 'S morgens bij het opstaan, 's avonds bij het gaan slapen. Soms kan men luidop een zegen geven, maar meestal moet het in de stilte gebeuren. Maar dus wanneer is de laatste keer dat ik iemand heb gezegend? In het diepste van mijn hart. Wanneer ik eens naar een winkel ging en ik zag daar iemand die ik niet kende en die mij misschien zelfs enerveerde, heb ik toen Gods zegen gevraagd over die persoon. Heer, zegen die man of die vrouw. Zegen dat kind. Zegen degene die hier aan de kassa zit. Het zijn allemaal kleine gebeden, maar die kunnen helpen om zelf Gods zegen te ontvangen en te aanvaarden. En dat is de tweede zegen. De eerste is die van God, komende van God. De tweede is die komende van ons als mens voor de ander. Maar dan is er nog een derde. En dat is ook een zegen komende van de mens, maar gericht naar God. Het gebeurt dat wij God zegenen. En dat komt misschien wat raar over. Zeker als je de diepe vraag stelt, maar wat is eigenlijk een zegen? De zegen komt van God, gegeven dus aan de mens. De mens geeft de zegen door aan de andere mens. Maar eigenlijk worden wij mensen gevraagd ook om God te zegenen. Maar het heeft natuurlijk een andere betekenis. In die zin dat wanneer wij God zegenen, hem eigenlijk loven, hem prijzen, hem als het belangrijkste zien in ons leven. Hem eigenlijk alles toevertrouwen. Dat is al God zegenen. God zegenen wil zeggen hem loven, hem prijzen, hem als het belangrijkste zien in ons eigen leven. Hem op de centrale plaats stellen. En waarschijnlijk het feit alleen al dat wij hier durven naar Banu komen, dat wij hier durven ons vertrouwen te geven aan de Heilige Maagd Maria en aan haar zoon, Jezus, wil zeggen dat wij dat allemaal eigenlijk allemaal al doen. Vertrouwen in God. Maar het is niet slecht om af en toe er ons aan te herinneren dat dat vertrouwen vernieuwd moet worden. Ook in ons hart. Vernieuw uw vertrouwen. Zeg het opnieuw aan God. Heer, ik vertrouw op u. Gij de gezegende. En zo zullen we misschien altijd iets aandachtiger zijn, bijvoorbeeld ook tijdens de Eucharistie, hoe vaak dat we het woord zegen niet mogen horen. Hij de gezegende, Jezus Christus. De Heilige Maagd Maria, de gezegende onder de vrouwen. Hij die komt in de naam des Heren, gezegend hij die komt. En zo zien we trouwens in de Heilige Schrift vaak zegeningen, groepen, mensen die gezegend worden, die geprezen worden, die geloofd worden zelfs door God. En wanneer God bijvoorbeeld zegt in Jezus Christus, zalig zij die arm zijn, die rechtvaardig zijn, zalig, eigenlijk staat er gezegend. En dat is hetzelfde. Gods zegen geeft ook een zaligheid, geeft een ware vreugde, geeft een weg naar eeuwigheid. Als wij dus gezegend worden, dan is dat natuurlijk een zegening op de weg naar de eeuwigheid, op de weg naar de hemel en naar het paradijs. Wanneer Jezus zegt aan de goede moordenaar op het kruis, vandaag nog zult gij met mij zijn in het paradijs, dan geeft hij als het ware zijn zegen. Hij spreekt goed, hij wenst het goede. En dat is misschien waartoe we willen komen vandaag. Een uitnodiging aan ieder van ons gegeven om meer zegenend te zijn. Om die zegen te durven uitspreken in ons eigen hart, in ons gebed. Om die zegen aan elkaar te durven doorgeven. En durf het soms eens doen met woorden. Ik zegen u. Want een zegen is altijd van belang. Jij hebt de zegen van God, we hebben het gezegd. We hebben de zegen ook bijvoorbeeld van een priester. Heel belangrijk, wanneer hij zegent op het einde van de Eucharistie of bij een ander sacrament. Maar elkaar zegenen, elkaar het goede toewensen. En dat is misschien een uitnodiging die ik er extra aan wil toevoegen vandaag. Durf ook, jullie zeker die bijvoorbeeld als koppel, getrouwd koppel leven, durf elkaar eens te zegenen. En durf dat eens aan elkaar zeggen. Dat je elkaar zegent en dus het goede toewenst. Dat je elkaar de hemel toewenst. En dat zijn allemaal mooie daden die we als religieuze mensen vaak zijn vergeten. Elkaar durven zegenen. Het goede uitspreken tegenover elkaar. En zeker ook de zegen uitspreken wanneer we het omgekeerde zouden horen of aanvoelen. Een zekere vervloeking, het zekere kwaadspreken. Misschien neem dit als taak op om echt, zoals Jezus het doet, altijd het tegenovergestelde te doen van het kwade. En daar waar we kwaad tegenkomen, in de stilte van ons hart, zonder revolutionair te zijn, maar wel in ons hart, echt het omgekeerde doen, te doen en goed te spreken, te zegenen, ook elkaar. En dan wil ik komen, tot slot, tot het ultieme van een zegen. We hebben het gezegd, de eerste zegen was die voor de dieren, de tweede voor de mens, de derde voor de zevende dag, die God heiligde. Zie daar onze roeping, waartoe wij gezegend zijn, waartoe wij geroepen zijn. En met ons eigen leven, door de zegen van God te ontvangen en elkaar te zegenen, zijn we op weg naar die heiligheid waartoe we geroepen zijn. Maar er is nog één iets waar we echt moeten bij stilstaan. En we hebben het al kort gezegd. God zegent, de priester zegent, de heilige maagd Maria hier zegent. Tijdens de vierde verschijning staat er werkelijk geschreven dat Maria, Mariette Becot, zal zegenen. Maar er is nog een belangrijke zegen waar we echt op moeten letten. En dat is die in de Eucharistie. En ik spreek niet alleen over de zegen op het einde van de Eucharistie, die verbonden is natuurlijk met hetgeen dat we net hebben gevierd, maar de zegen van het brood en de wijn. Dat was al voorgedaan in het Oude Testament. Het is pas in Jezus Christus dat de Eucharistie werkelijkheid wordt en dat het brood en de wijn lichaam en bloed worden van Christus. Maar ook al was het afgebeeld in het Oude Testament, het was toen al als zegen gegeven aan Abraham. Gezegend door de priester Melchizedek. En zo zal de zegen in de Eucharistie gegeven worden over brood en wijn. En dat is een zegen, het goed spreken over Jezus Christus die aan ons gegeven wordt. Dat wil dus zeggen. En zie de Eucharistie ook op die manier. Dat wil dus zeggen dat telkens dat wij naar de Eucharistie gaan, dat we de Eucharistie bijwonen, zij het op Radio Maria, dat wij eigenlijk Gods zegen, zoals gegeven in de schepping, terug ontvangen. In Jezus Christus, die het ware beeld is en gelijkenis van God, want Hij is God. En wanneer de priester dus de zegen geeft over brood en wijn, dan wordt dat brood natuurlijk lichaam van Christus, de wijn het bloed van Christus. Dan komt Christus werkelijk tegenwoordig met zijn zegen. De laatste daad die Jezus op aarde heeft gesteld in zijn publiekelijk leven, na de verrijzenis weliswaar, de laatste daad die hij stelt is zegenen. Wanneer hij ten hemel gaat, dan zegent hij de apostelen en gaat heen naar de vier uithoeken van de wereld en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Jezus zegent. Wel, broeders en zusters, dat is de uitnodiging die ik vandaag hier aan jullie zeker wens te geven. Maar ook aan de luisteraars van Radio Maria. En wij leren dat hier in Banneu, omdat Maria ons het voorbeeld geeft wanneer zij haar zegen zal schenken aan Mariette en daardoor eigenlijk ook aan iedereen die zich komt laven aan haar bron, die hier in dit mooie heiligdom Gods genade terug wil ontdekken. Door te luisteren naar die eenvoudige boodschap van de gezegende onder de vrouwen. Die eenvoudige boodschap van een moeder die vraagt om te bidden. En te blijven vertrouwen in de aanwezigheid van Jezus in ons leven. En daartoe kunnen we samen bidden. Om Maria's moederlijke zorg echt en altijd te kunnen ontvangen. Laten we bidden. Tot de Heilige Maagd Maria, opdat zij ons mag helpen om zegenende mensen, zegenende gelovigen, zegenende christenen te worden. Want zij is degene die langs is gegaan daar waar zij was en zegen heeft gegeven door de aanwezigheid van Jezus aan een ieder te schenken. Bidden we gezamenlijk tot Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En ik dank u voor uw aandacht. Ik dank u vooral ook voor uw gebed voor Radio Maria, voor al de luisteraars van Radio Maria. En zo dadelijk om 16:45, binnen een half uur, hebben we een afsluitend gebed bij de bron, daar waar de Heilige Maagd Maria, de Maagd der Armen, zeker op ons wacht. Tot zo dadelijk. No.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Terwijl we in Banneux een fantastische bedevaartsdag beleven, kan u nu luisteren naar een aflevering van Elke Dag Telt. We gaan het hebben over Adèle Brise en we gaan het ook nog hebben over het Praise Zomer Weekend, waar Radio Maria op aanwezig was begin juli. Jullie kunnen vandaag luisteren naar een derde en laatste deel van een reportage. Maar eerst muziek en we starten met een lied tot Onze Lieve Vrouw.

Beste luisteraars van Radio Maria. Tussen de vele trouwe luisteraars van jullie zijn er sommigen die het verhaal van Adèle Brise al kennen. Zij was een Waals-Brabantse jonge vrouw die in 1859 een verschijning had van Onze Lieve Vrouw in Wisconsin in Amerika. In verschillende uitzendingen van Elke Dag Telt in het verleden hebben we daar uitgebreid over gehad. Volgende week, woensdag 14 oktober, gaan we daar nog verder bij stilstaan. Het is een bijzonder verhaal. Een Waals-Brabantse, ze komt uit Dion-le-Val, niet ver van Waver, werd zij geboren en ze is dus eigenlijk een persoon uit ons eigen land die op weg is naar zaligverklaring. En van 10 tot 20 oktober, binnenkort dus, zal de bisschop van Green Bay in Wisconsin, bisschop David Ricken, op bezoek komen met een groep bedevaarders naar ons land. En er zullen op zondag 18 oktober verschillende activiteiten worden georganiseerd waar u aan kan deelnemen. Daar gaan we het ook volgende week over hebben. Maar in de uitzending van De Rots in de Branding van deze donderdag, donderdag 8 oktober om 10:30, kan u haar leven reeds ontdekken.

Deze zomer ging de redactie van Radio Maria op stap. We gingen naar het zomerkamp Praise One in Jesus in Oostduinkerke. Voor het eerst in de geschiedenis van België organiseerde de Franstalige Charismatische Vernieuwing en het Nederlandstalige KCV samen een zomerkamp voor klein en groot. De naam Praise zei alles. Bidden, loven, dansen. 4 dagen om samen te bidden, te loven en een nieuwe bladzijde van de vernieuwing in België te schrijven. Een zomerkamp voor jong en oud en Radio Maria was erbij.

0: En ondertussen, dierbare luisteraars, hebben we ons verplaatst. We zitten in de lommerte, zoals dat heet, van enkele bomen die zich vlakbij de locatie bevinden waar deze vierdaagse van de charismatische vernieuwing plaatsvindt. Ondertussen zijn we bij Pater Mark komen zitten. Eigenlijk op de plaats waar ook biecht wordt gehoord, maar dat gaan we toch niet uitzenden, nee. Pater Mark. Misschien kunt u uzelf toch even voorstellen aan onze luisteraars.
1: Ja, dus ik ben Pater Marcel Gewa, ik ben assumptionist. Ik werkte vroeg in de basiliek van Koekerberg, voor de Franstaligen. Nu ben ik in Den Haag, voor de Franstalige parochie in Den Haag. Dus parochie Allerheiligen Toulissen.
0: Ja, iemand vertelde mij dat het een bijzondere parochie was. Wat maakt het zo bijzonder?
1: Dat zijn allemaal expats. Dat zijn mensen die werken in de Paleis voor Justitie, internationale Paleis voor Justitie, in de ambassade en nog andere Europese instellingen. Dus dat zijn allemaal expats. Dat zijn geen Nederlanders.
0: bijzondere parochie dan toch?
1: Zeker, ja, zeker.
0: Mag ik vragen, misschien de microfoon iets dichter? Ja, perfect. Even aanpassen. U bent assumptionist. Ja, dat is een... Hoe zal ik zeggen, een smaak van religieus leven dat men niet zo vaak tegenkomt eigenlijk in ons land. Kunt u daar misschien een klein beetje over vertellen?
1: Ons naam is Augustinus van de Assumptie. Dus we zijn dezelfde spiritualiteit als de paus.
0: Aha, dat is zeker iets om mee uit te pakken. En wat houdt het juist in? Kunt u misschien een klein beetje vertellen wat eigen is aan jullie spiritualiteit?
1: We hebben de regel van Sint Augustinus, dus wij wonen samen in een gemeenschap. Wij bidden samen. En ons apostolaat wij werken in parochies, in scholen. Enfin, niet meer in België. In België zijn we meestal actief in parochies.
0: Mm-hmm. Ja. En u bent naar hier gekomen omdat u ook een workshop hebt gegeven. Wat hield die workshop juist in?
1: Het thema van die drie dagen is één in Jezus. Dus wij willen strijven naar eenheid voor ons land, in de kerk. Want ook, kerk is ook verdeeld. Kerk scheurt ook het lichaam van God, moeten wij dat toch durven zeggen. En wij trachten hier te bezinnen over hoe kunnen wij dankzij Jezus, dankzij de Heilige Geest, één zijn. Eén zijn in de kerk, één zijn met de mensen. Want Jezus heeft niet alleen zijn bloed gegeven voor ons, maar ook voor alle mensen. En ik denk dat wij moeten ook alle mensen, en dat was het thema van gisteren, alle mensen erkennen als kinderen van God. Het is niet omdat ze niet gedoopt zijn, dat ze kinderen van God niet zijn. En wij zeggen dat elke dag in de Eucharistie het bloed die wordt gegeven voor ons en voor alle mensen. En dus moeten wij toch nooit vergeten dat wij gezonden zijn naar de mensen dat ze beseffen dat ze ook broeders zijn van God. Willen of niet, in een zekere zin.
0: Een beetje de missionaire dimensie,
1: zeker.
0: Zeg maar. Van hetgeen wat Jezus ons heeft toevertrouwd. Hoe pakt u dat aan met de jonge mensen zo in gesprek gaan daarover, over dat thema?
1: Wel, ik ben begonnen met het Onze Vader. En de twee eerste woorden van het gebed, het Onze Vader, zegt alles. We hebben een unieke Vader. En we zijn allemaal broeders, want Jezus zegt op het einde van het evangelie van Johannes, ik ga terug naar mijn vader, die jouw vader is. Dus wij zijn ook broeder van Jezus. Hij heeft ons broeder teruggemaakt, sowieso gezegd, van de vader die de hemel is. En dus wij moeten beseffen wat we zeggen als we onze vader zijn. Als wij iemand uitschakelen van onze broederschap, dan zijn wij kinderen niet van onze vader die in de hemel is. En dus dat heb ik gezegd gisteravond.
0: En we zien hier toch daarnet ook, als ik even rondwandelde, verschillende deelgroepjes van de jongeren.
1: Ja.
0: Wat doen jongeren hier dan zoal tijdens deze drie dagen?
1: Ze hebben gezamenlijk gebed met de volwassenen. Ze hebben nu eigen onderrichten. En dan hebben ze een workshop die speciaal gericht is naar de jongeren. Ik heb een onderricht gegeven voor de jongeren en gisteren van de morgen voor de volwassenen.
0: Ja. In het contact met de mensen die naar hier komen, zijn er dan dingen die naar boven komen? Mensen die u persoonlijk aanspreken, die bepaalde zaken die de Heilige Geest in zo'n paar dagen naar boven kan brengen?
1: Ik denk dat alle mensen die hier zijn, streven naar eenheid. En wij trachten zich... Eenheid, dat is een gave van de Heilige Geest. Ja. Ik denk, we zien dat overal in de wereld mensen kunnen strijven naar eenheid, maar dat kan niet. Dat kan niet. Wij willen domineren. Wij willen niet broeders zijn van elkaar. En denk dat wij hier als christenen, wij zijn christenen zoals alle christenen, maar wij weten dat wij moeten strijven naar eenheid dankzij onze lieve Heer, dankzij de hulp van de Heilige Geest. Ik denk dat beseffen de mensen hier, dat we dat niet tot eigen krachten krijgen, de eenheid tussen de mensen.
0: Ja,
1: we zijn te gekwetst om eenheid te maken, zoals met onze eigen kracht. We moeten het durven zeggen.
0: Ja, ik denk dat ieder die de ervaring heeft van misschien de Heilige Geest te mogen ervaren, werken. Het verschil tussen het zelf proberen op onze eigen kracht en de Heilige Geest is een hemelsbreed verschil, als ik het zo mag uitdrukken.
1: Zeker, zeker. En ik denk dat door de Heilige Geest, we zijn toch mensen, een grote deel komen ook voor de jongeren uit Afrika. We zijn van verschillende cultuur, Nederlandstalige, Franstalige, Latijnse cultuur, Germaanse cultuur. Maar door het feit dat wij kinderen van God zijn, wij zijn open voor de anderen. En dat vind ik echt belangrijk.
0: Mm.
1: Dat komt in een zekere zin vanzelf, dat wij naar de anderen moeten gaan zoals ze zijn.

0: We zijn van Radio Maria, dus ik denk dat we bij wijze van einde van ons interview toch nog even kunnen vragen de rol van de Heilige Maagd Maria in uw leven. Kunt u daar iets over vertellen?
1: Voor mij, Maria is echt een moeder. Voor mij. En ik zeg altijd, een beetje lachende, maar ik geloof wat ik zeg. Als ik voor de Heer zal zijn, op het uur van mijn dood, zal ik zeggen, Maria, ik heb je alle tijd gevraagd, bid in het uur ook, het laatste uur voor mij, het uur van dood, kom voor mij. En gaat gaan zeggen aan je zoon dat ik je toch graag zie en dat ik tel op jou. Hij heeft gezegd op het kruis, ga naar mijn moeder en met mijn moeder naar mij. Ik zal zeggen, Maria, dat hij niet vergeeft, dat hij vergeeft aan de zondaars.

0: komen.
1: En ik moet vooral de mensen die luisteren naar Radio Maria.
0: Dankjewel,
1: dat Heer u zegen en dat je nooit vergeet je moeder. Ze zal voor jou zijn wanneer dat ga je naar Jezus.
0: Misschien kunnen we samen nog een wees gegroet binnen op het einde.
1: Ja. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt ge onder de vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ja, u hoort het al helemaal ingeburgerd in Nederland. Inderdaad.
0: Dank u wel voor dit gebed en voor dit gesprek. En graag tot de volgende keer.

En u hoorde, beste luisteraars, een reportage vanuit het zomerkamp Praise One in Jesus, één in Christus. Een zomerkamp van de Franstalige en de Nederlandstalige katholieke charismatische vernieuwing die deze zomer heeft plaatsgevonden. Alles kan u herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Elke Dag Telt.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze speciale uitzending. We gaan stilstaan bij de verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Banneux. Onze Lieve Vrouw, de Maagd der Armen. Wie was Mariette Becot, de zieneres van de verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Banneux? Wat heeft Onze Lieve Vrouw daar allemaal gezegd? Waar gaan de verschijningen over? Wat was de context van de verschijningen in die tijd? U ontdekt het allemaal in deze bijzondere uitzending.

Van 15 januari tot 2 maart 1933 verscheen de maagd Maria, die zich presenteerde als de maagd der armen, 8 keer aan Mariette Bicot. Mariette Bicot is geboren op 25 maart 1921 in een familie met 7 kinderen, waarvan zij zelf de oudste is. De familie bevond zich in een moeilijke economische situatie. Ze woonde in een modest en aaneenstaand arbeidershuisje, dat zich aan de rand van een weg in een dennenbos bevond, ver weg van het centrum van het dorpje van Banneux. Laten we luisteren naar een relaas van de verschijningen. Op de avond van 15 januari 1933 verschijnt onze lieve vrouw voor de eerste maal in de tuin van het klein huisje. Ze roept Mariette door een teken van haar hand. De moeder verbiedt het echter aan Mariette om naar buiten te gaan. Op woensdag 18 januari om 19 uur bevindt Mariette zich buiten en bidt ze op haar knieën. Opeens staat Mariette op. Ze verlaat de tuin en begeeft zich op de weg waar de dame haar roept. Ze valt 2 maal op haar knieën. De 3e maal zet ze zich dichtbij een gracht op haar knieën, net voor een plas water die afkomstig is van een bron. De dame zegt tot haar: steek uw handen in het water. Mariette doet wat de dame haar vraagt en ze herhaalt wat deze haar zegt. Deze bron is voorbehouden voor mij. Goede avond, tot weerziens. Op donderdag 19 januari is het heel slecht weer. Mariette is opnieuw op de weg geknield. De dame verschijnt. Mariette vraagt haar: wie bent u, mooie dame? De dame antwoordt: ik ben de maagd der armen. De maagd begeleidt het kind via de weg naar de bron. Mariette vraagt opnieuw: mooie dame, u heeft mij gisteren gezegd dat deze bron voor mij is voorbehouden. Waarom voor mij? Mariette wijst naar zichzelf, want ze denkt dat de bron voor haar is. Met een prachtige glimlach antwoordt de maagd: deze bron is voorbehouden voor alle naties, om de zieke te verzachten. Dank u, zegt Mariette. De maagd zegt nog: ik zal voor u bidden. Tot weerziens. Op vrijdag 20 januari blijft Mariette de hele dag in bed, want ze heeft slecht geslapen. Om 7:15 om 18:45 wordt ze wakker, kleedt ze zich aan en ze gaat naar buiten. Wanneer de maagd Maria verschijnt, schreeuwt Mariette het uit: oh, daar is ze! En dan vraagt ze: wat verlangt u, mooie dame? De dame glimlacht en antwoordt: ik verlang graag een kleine kapel. De maagd strekt haar handen en zegent het kind met haar rechterhand. Vervolgens komen er 3 rustige weken. De maagd Maria onderbreekt haar bezoeken. Mariette blijft echter trouw. Elke dag om 7:00 om 19:00 bidt ze in de tuin. Op zaterdag 11 februari wordt Mariette opnieuw naar de weg getrokken. Ze knielt 2 maal, steekt haar handen in het water aan de bron en maakt een kruisteken.
Plots springt ze op en rent ze naar huis, terwijl ze weent. Ze verstaat immers niet wat de maagd haar heeft gezegd. Ik kom het lijden verzachten. Ze verstaat het woord verzachten niet. Maar ze weet wel dat dit iets positiefs is, want de mooie dame heeft geglimlacht. En de dagen gaan voorbij. 3 lange dagen. Op de avond van woensdag 15 februari verschijnt de mooie dame een 6e maal. Mariette gaat de vraag stellen die eerwaarde heer Jamin had haar gevraagd om te stellen. Heilige maagd, meneer de kapelaan heeft me gezegd dat ik u om een teken moest vragen. De maagd antwoordt: geloof in mij, ik zal in u geloven. En ze zegt nog tegen Mariette: bid veel, tot weerzien. En de maagd Maria vertrouwt Mariette een geheim toe. Op 20 februari is Mariette opnieuw geknield in de sneeuw. Plots begint ze luider en sneller te bidden. Ze verlaat de tuin, knielt 2 maal op de weg en dan bij de bron waar ze bidt en weent. Want Maria gaat te snel weg. En de maagd Maria, al lachend zoals altijd, zegt haar: mijn lief kind, bid veel. Daarna stopt ze met lachen en zegt nog met een zwaardere stem, alvorens te vertrekken, tot weerziens. Mariette wacht 10 dagen, alvorens de maagd Maria een laatste maal zal verschijnen. En ze verschijnt op donderdag 2 maart. Het regent verschrikkelijk hard sinds 15 uur. Toch gaat Mariette om 19 uur naar buiten. Ze is bezig aan het 3e rozenhoedje wanneer het plotseling stopt met regenen. Ze zwijgt en strekt de armen, staat op, gaat vooruit en knielt. In huis, na vele tranen, geeft ze de boodschap die Maria haar heeft toevertrouwd. Ik ben de moeder van de Verlosser, de moeder van God. Bid veel. Alvorens weg te gaan, heeft de maagd Maria haar de handen opgelegd, terwijl ze zei: adieu. Tot bij God.

Tijdens deze 8 verschijningen aan Mariette Becot, tussen 15 januari en 2 maart 1933, heeft onze lieve vrouw slechts 80 woorden gezegd. De rest van haar boodschap heeft zich vertaald in concrete en onthalende handelingen. De uitnodiging met haar hand, de glimlach, de zachtheid en de nederigheid. Het stille gebed, het directe oogcontact, het naar de bron brengen door achteruit te stappen. Het toevertrouwen van een geheim en een zegening. Maar laten we het hebben over de context van die verschijningen. De verschijningen en de boodschap van de Maagd der Armen, waarvan elk jaar een deel wordt herdacht in de Gebedsweg, zijn gekomen tijdens een moeilijke politieke periode van de geschiedenis van Europa. De vernietigende rage van het nazisme was reeds onderhuids aanwezig in het naburige Duitsland. Maria komt voor de eerste maal naar Banneux op 15 januari 1933. Terwijl Adolf Hitler 15 dagen later, op 30 januari, aan de macht komt in Duitsland als kanselier. Europa kwam beetje bij beetje in een grote nacht terecht. De economische en financiële crisis, die was begonnen in 1929, liet op een pijnlijke manier haar uitwerkingen voelen. Vooral bij de simpele mensen en arbeidersfamilies. Net zoals vandaag was er veel onzekerheid betreffende de toekomst bij de families en bij de alleenstaanden. Binnen de kerk werd Louis Jamin, een toenmalige jonge priester van het Bisdom Luik, naar het afgelegen Banneux gestuurd. Een klein dorpje zonder betekenis in de Blauwe Ardennen. Hij werd daar gestuurd omdat hij in een depressie zat en zoveel twijfels had betreffende zijn geloof en zijn roeping. En het doel van deze overplaatsing was om hem terug gezond te maken. Ook hij bevond zich in de nacht, net zoals veel priesters en gelovigen vandaag. Een dodelijke ideologie kan makkelijk aarden daar waar de mensen zich bevinden in een economische crisis, in ongerustheid, in armoede en miserie. En het is in zo'n context dat de hemel opengaat in Banneux in 1933 en vandaag nog, om alle naties nieuwe hoop te geven en om de geweten wakker te maken ten overstaan van de ware bron. De Maagd der Armen komt als een profetes om de zieken, de armen en alle naties naar de ware bron te leiden, naar Jezus Christus.

0: We zijn al meer te weten gekomen over de zieneres Mariette Bekko. Laten we stilstaan bij haar levensverhaal.
1: Degene bij wie de Maagd der Armen 8 keer op bezoek kwam in 1933, is op 2 december 2011 heen gegaan. Ze was 90 jaar oud. Nu kan ze eindelijk en eindeloos haar mooie dame bewonderen. Haar hele leven lang is ze in de schaduw gebleven. Ze verscheen niet graag in publiek, deed geen enkele verklaring en vroeg haar vriendinnen om absolute bescheidenheid. Mariette is altijd zeer bescheiden gebleven. Was ze voor de laatste keer helemaal uitgepraat bij de kapelaan, dan deed ze voorgoed haar boek dicht en is ze voor altijd uit het geheim van Banneux getreden. Alleen werd ze later nog een keer of twee verhoord voor de nodige enquêtes. Ze verklaarde het in die zin: wat men niet begrepen heeft, is dat ik enkel de postbode was aan wie de maagd een brief had toevertrouwd. Ik had de opdracht deze brief door te geven en daarmee gedaan. Degene die graag bij haar geheimen hadden willen betrokken zijn, heeft ze steeds ontmoedigd. Ik heb gezegd wat ik moest zeggen. Daar heb ik geen enkel woord aan toe te voegen, nog van af te trekken. Tijdens het pauselijk bezoek in 1985 heeft ze de heilige paus Johannes Paulus II wel willen ontmoeten in een sacristie, ver van de onbescheidene blikken. Vlak daarna voegde ze zich bij de gehandicapten waar ze verborgen bleef onder de blinden. Tot in het jaar 2000 heeft ze alle grote vieringen in Banneux bijgewoond, door achter de bron te schuilen. Even discreet was ze in haar dagelijks leven. Ze begaf zich in het heiligdom of ging boodschappen doen in Pepinster gedurende de rustige uren van de middag. Zo kon ze aan de nieuwsgierige blikken ontsnappen. Toch werd Mariette dikwijls geconfronteerd met de beproeving der verering. Al gauw werd het haar niet meer mogelijk zich met haar schoolwerken bezig te houden, zo min als haar lessen te bestuderen. Het huis werd immers elke dag binnengestroomd door talrijke bezoekers die Mariette wilden zien, ondervragen of gewoon met haar praten. Ze werd zowel door de ene vereerd als door de andere gespot. Sommigen brachten zelfs als geschenk juwelen of dure kleding met zich mee. Mariette, die achter deze aandachtsbewijzen helemaal niet liep, zag daar veel van af. Om aan de nieuwsgierigheid der bedevaartgangers te kunnen ontsnappen en de spotternijen van de klasgenootjes te vermijden, werd ze op school ingeschreven bij de zusters vanaf begin maart 1933. Ze begaf er zich alle dagen met de bus. De zusters herinneren zich goed hoe Mariette op 19 juni 1933 haar boterhammen afgaf aan een arm klein kind van 6 jaar. Diezelfde avond zocht ze de hele zolder door om kleren voor dat kind. Maar zelfs daar waren er telkens meer en meer bezoekers. Mariette moest zich dikwijls schuilen of vluchtte gewoon weg. In het begin aanvaarde ze wel af en toe een beeldje te ondertekenen, maar lang heeft het zeker niet geduurd. Zodra de grote zomervakantie in 1933 aankwam, hield ze op er naar school te gaan. En toen kwamen de echtgenoten De Smet tussen, uit Tildonk. Deze vurige bedevaartgangers van Banneux waren goed op de hoogte van de moeilijkheden die de familie Bekko doorkruiste. Op 5 mei 1933 stelden ze vader Bekko voor om voor de kleine zoon André te zorgen. Ze zouden hem met zich meenemen naar hun tehuis in Tildonk en hem daar grootbrengen. De ouders Becot gingen hier mee akkoord. Mariette ging heel vaak haar broertje bezoeken. De familie de Smet stelden dan nog voor om haar zelf ook te ontvangen in Tildonk, waar ze bij de Ursulines in halve kost ingenomen werd voor het hele schooljaar 1933-1934. Ze keerde toen enkel voor de vakantie terug in Banneu. Vlaamse en Nederlandse bedevaartgangers waren zeer aangenaam haar met hen te horen bidden in hun eigen taal. Gedurende het schooljaar 34-35 is ze dan leerling van het Instituut Marie-Thérèse in Verviers geworden. In 1935 treedt Mariette in als verpleeghulp in de kliniek Sainte-Rosalie van Luik. Zuster Lutgarde, de overste van de instelling, is er haar grote vertrouwelinge geworden. Zuster Lutgarde mocht er getuige zijn van een spectaculaire genezing, te danken aan de Maagd der Armen. Het verslag van deze genezing is terug te vinden onder bladzijde 143 van het boek Pièce à conviction. Mariette zag zuster Lutgarde dolgraag. Naast Sainte-Rosalie heeft ze ook met haar gewerkt in de kliniek Peltzer in Verviers. Op 6 december 1939 vluchtte de familie Becot weg naar Frankrijk uit angst voor mogelijke bombardementen op de zeer nabijgelegen Fort de Tancremont. Ze woonden er in Tulle. Mariette werd aangeworven als arbeidster bij La Marche. Ze moest er de lichtgevende ontstekingsbuizen verven. De ganse familie kwam terug naar België in 1940. Moeder Becot, in verwachting van Marie-Thérèse, wilde absoluut in eigen land bevallen. Tijdens de oorlog maakte Mariette deel uit van de organisatie Constance van het verzet. Ten koste van haar eigen leven ging ze uit Duitsland ontsnapte vliegeniers of soldaten oppikken achter de kapel van Tancremont. Nam ze dan mee naar haar ouders, die ze verborgen hielden in hun zolder. De toegang was er verborgen achter een grote kast. De oorlog voorbij verkreeg Mariette een erediploma dat ze niet heeft willen aanvaarden. Mariette trouwde op 26 december 1942 met Mathieu Hubergs. Ze was 21 jaar oud. De ouders Becot waren het niet eens met de keuze van Mariette. De jonge echtgenoten besloten zich aan de Rue de l'Esplanade te vestigen in Banneu en er een restaurant te openen. Ze kregen twee kinderen, Jean-Marie en Myriam. De kleine Lutgarde, die veel later geboren werd, overleefde maar enkele uren. Bij deze derde geboorte leed Mariette aan levensgevaarlijke bloedingen. Tussen de echtgenoten ging het er dan slechter en slechter aan toe. Een onthullende gebeurtenis is ons weergegeven in een document geschreven door pastoor Jamin op 3 september 1957. Onbekende bezoekers hebben Mariette een belangrijke som geld aangeboden om uit Banneu te vertrekken en de verschijningen schriftelijk te ontkennen. Ze heeft stevig geweigerd en hen buiten gejaagd. Dan hebben ze Mathieu nog proberen overtuigen en hij stond op het punt te zwichten toen Mariette er weer tussen kwam en zich zeer heftig verzette. Toen de echtgenoten uit elkaar gingen, opende Mariette een frituur in de Rue Neuve in Pepinster. In 1972 is ze gevestigd in een gehucht van Teu, nabij de kapel van Tancremont. Haar vriend, Raymond, ging bij haar wonen en ondersteunde haar 8 jaar lang. Hij overleed er in 1989. In een document van pastoor Jamin is deze getuigenis van pater Egbertus terug te vinden. Op 13 oktober 1958 begaf ik me 's morgens om 5 uur aan het kapelletje met mijn pillicht. Ik werd verrast Mariette te zien, diep biddend, haar hoofd tussen de handen, steunend tegen de derde pijl met haar witte baret op haar hoofd. Ze keek niet naar mij. Ik verbleef daar voor een klein moment en ging opnieuw terug weg. Ze heeft geen enkel teken van nieuwsgierigheid getoond tegenover diegene die haar kwam storen. Zulke verslagen heeft broeder Yves, hij woonde toen in het huis Becot, ook gedaan. Ook hij zag haar dikwijls heel laat in de nacht bidden. Mariette heeft enorm afgezien van allerlei lasteringen. In de laatste jaren van haar leven beperkten verschillende infirmiteiten streng haar zicht, haar gehoor en haar mobiliteit. Ze voelde zich ook zeer diep getroffen met de dood van haar broer René in 2007, van haar dochter Myriam in juli 2008, als ook van haar zus Simon in 2009. Ze zei: "Ik snap het gewoon niet. Onze lieve vrouw heeft mij gezegd, ik kom het lijden verlichten. En wat mij betreft, ik heb anders niets gedaan als lijden sinds ik 6 jaar oud was. Waarom?" 'S nachts sliep ze amper 2 of 3 uur. Ze bad de rest van de tijd, zittend op haar bed. Zag ze te veel af, dan dacht ze telkens aan de belofte van de heilige maagd Maria: "Ik zal voor jou bidden."

En we stellen jullie voor, beste luisteraars, om samen stil te staan bij de boodschap van onze lieve vrouw aan Mariette Becot. We overlopen samen de verschillende verschijningen.

Boodschap van zondag 15 januari 1933. Mariette zit op haar broertje te wachten. Door het raam merkt ze een mooie, stralende dame op in het hof voor het huis. Haar moeder ziet haar ook. De maagd wenkt het kind met de hand. Maar uit schrik sluit mevrouw Bicot de deur op slot.

Boodschap van woensdag 18 januari 1933. Na een stil gezamenlijk gebed van een 20-tal minuten glijdt onze lieve vrouw achterwaarts en ze leidt Mariette tot aan de bron toe, zonder haar van een blik te verliezen. Driemaal onderweg knielt Mariette om met Maria mee te bidden. Nabij de bron zegt onze lieve vrouw haar: steek uw handen in het water. Deze bron is mij voorbehouden. Goede avond. Tot ziens.

Boodschap van donderdag 19 januari 1933. De mooie dame maakt haar identiteit bekend met een nieuwe naam. Ik ben de maagd der armen. Mariette vraagt zichzelf waarom de bron haarzelf is voorbehouden en vraagt daarover meer uitleg. Vol goedheid verbreedt Maria haar glimlach en antwoordt: deze bron is behouden voor alle naties, voor de zieken. Ik zal voor jou bidden. Tot ziens.

Boodschap van vrijdag 20 januari 1933. Wat verlangt u, mooie dame? Vraagt het kind. Maria antwoordt: Ik zou zo graag een kleine kapel willen. En zij zegent het meisje, dat plots bewusteloos ineenzakt. Radeloos draagt haar vader haar terug in huis. Daar doet ze voor een ogenblik de ogen open en valt rustig terug in slaap. Er gaan 3 lange weken voorbij. Alle dagen komt het kind 's avonds buiten om te bidden. Maar de maagd is er niet. Mariette, die tot dan nooit gebeden had, zelfs meer een hekelzucht had voor al wat met de godsdienst te maken had, bidt voortaan soms tot 7 rozenkransen.

Boodschap van zaterdag 11 februari 1933. Wat een vreugde. De maagd der armen is terug. Ze vertrouwt Mariette het hart van haar boodschap toe. Ik kom het lijden verlichten. Op deze 11 februari, dag voor dag, wordt de 75ste verjaardag van de eerste verschijning in Lourdes gevierd. Deze dag heeft Paus Johannes Paulus II als de wereldgebedsdag voor de zieken verklaard.

Boodschap van woensdag 15 februari 1933. Uit gehoorzaamheid aan kapelaan Louis Jamin vraagt Mariette, onze lieve vrouw, een teken. Zij antwoordt: geloof in mij. Ik zal in u geloven. Bid veel. Tot ziens. Pastoor Jamin, die zich betrokken voelde vanwege zijn spirituele kwellingen, bekeert zich ineens en wordt voortaan de meest vurige verdediger van Mariette en van de boodschap van de Maagd der Armen.

Boodschap van maandag 20 februari 1933. Tijdens een zeer korte verschijning smeekt Maria: Mijn beste kind, bid veel. Tot ziens. Boodschap van donderdag 2 maart 1933. De mooie dame laat zich een laatste keer zien. Ik ben de moeder van de Verlosser. De moeder Gods. Bid veel. Vaarwel, zegt ze. En ze legt Mariette de handen op om haar te zegenen.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze speciale uitzending over de verschijningen van Onze Lieve Vrouw, de Maagd der Armen, in Banneux, Notre-Dame. Een plek waar Radio Maria jaarlijks op bedevaart gaat, samen

0: de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van

0: van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus gezelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie, Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

Beste vrienden, hartelijk welkom in het vervolg van de grote missiereis van pater schutist Jozef de Wolf naar het verre China. Hij vertrok dus op 13 september 1903 vanuit Brugge naar het Chinese Mongolië met de trein. Met zijn medebroeders kwamen ze 5 dagen later toe op vrijdag 18 september in de namiddag in de hoofdstad Moskou. De dag daarna vingen ze aan met het opdragen van de heilige mis in 2 katholieke kerken in de stad. En hij schreef: "Het maakte aan ons een eigenaardige en weldoende indruk. Wij die reeds sedert enige dagen geen altaar meer hadden gezien, om ons Here te mogen opdragen. Het deed ons deugd aan het herte nog eens ons lieve Heer te mogen opdragen." En alzo vervolgt een verslag van hun bezoek aan deze grote stad van meer dan 100 jaar geleden, met zijn, en ik citeer, 40 kerken, naar het schijnt, die dan elke onderhorige kapel bezitten, en dat maakten 400 kerken haast al in Oosterse trant. En het bezoek begon aan het Kremlin, dat hij alzo omschreef. Het vormt een stad omringd door een grote vierkante muur met hier en daar eigenaardige torens van alle slag. Toudste en schoonste van al dat er te zien is.

In de verte zagen we reeds de torens van de Kremlin of Kreml, en na 15 minuten stappen kwamen we onder een soort van poort. Van weerskanten liep verder een oude muur, met in de verte hoektorens erop. Het eerste wat we tegenkwamen was nog eens een kapel, maar die rijker scheen te zijn dan de andere. Voorbijgangers maakten 3 kruisen en anderen gingen er binnen. Gauw, zeg ik, we gaan erachter. Wachten achter de deur zat een pope, orthodoxe priester, mooi gekleed met volle zwarte baard, te vezelen met een heer. Rondom waren de muren behangen met geschilderde beelden en koperen platen. Een Madonna, die we hier overal zagen, was hetzelfde beeld dat wij bezitten met het opschrift Maria de Perpetus Socorsu, van de gedurige bijstand van de Paters Redemptoristen. Maar ik heb er niet op gelet of het sandaaltje aan de voet van het kindeke Jezus los hangt, zoals bij ons.

Daarna beschrijft de pater een ander beeld, Sint Nicolaas of Basilius, of wie ook. Het is in koper uitgedogen. Aan het aangezicht, handen en voeten zijn er holten waarachter een aangezicht, handen en voeten op doek geschilderd hangen. Het is zulke hand of voet dat de mensen komen kussen en telkens hetzelfde te doen bij een volgend beeld. Dan slaan ze enige kruisen, soms een gebed, en zijn er dan van deuren. Hier en daar brandt een eeuwig olielichtje of een keersken voor een belangrijk beeld.

Verder in den Kreml waren het weer al winkels en straten zoals er buiten. Welhaast waren we aan de grote gebouwen met een grote markt waar rond misschien 1000 kanonnen lagen, grote en kleine, sommige opeengehoopt. De grootste was wel 6 meter lang, met van binnen 1 meter diameter, wielen van 2 meter hoog en alles samen 3,5 meter hoog. Daarnaast lag een minder grote kanon van 1684 met de tekst Johannes Zacharias Neubert fecit me Warsowie. En pater Jozef beschrijft alzo ook nog een enorme grote klok die daar lag op een stenen grondvest. En hij beschrijft verder wat ze allemaal zien. We zagen nu al de grote gebouwen, paleizen of gerechtsgebouwen, groot, zwaar en massief, verder een standbeeld van een keizer en dus ook verschillende kerken. Een ervan is de begraafplaats van oude vorsten. Onder de gewelven lagen een 20-tal zerken in ijzer met de gekende kruisen. Bij de eerste beuk lag, bij een altaar, onder glas, het kleed en de reliquieën van de oudste Romanov-zoon van de keizer die onlangs werd vermoord. Dat vertelde ons een heer die wat Duits sprak. En het volk kwam die reliquieën kussen. Een andere kerk was deze van de kroning van de tsaars in vroegere tijden. Er lag een ijzeren vloer met dikke platen van een 70 centimeter. De gelovigen kussen de grond en hier en daar een beeld, drinken wijwater, maken kruisen enzovoort. Hier hangen de allerprachtigste vendels in geslepen koper met emaai en vonkelstenen in. Er staat ook een troon opzij voor de tsaar.

We zijn daarna wat verder gegaan, langs de stadsmuur, waarachter een stroom of rivier loopt. We kwamen voorbij een oude toren of drie, nog een poort, twee deuren, en we waren aan de kerk van Sint Salvators. De nieuwste, maar de schoonste en rijkste kerk van de stad. En dan volgt de beschrijving. Van buiten, boven de drie of vier poorten, zijn er prachtige grote stenen beelden en uitgekapte taferelen allemaal in mensengrootte. Zoals een bisschoppelijke ontvangst, de 12 apostelen enzovoort. Dat is nergens anders te zien. Van binnen, al van mozaïek van vloer en overal muurschilderingen, koperen vendels, beelden enzovoort enzovoort. Maar de pater relativeert. De indruk die je hier en elders voelt, is dat de rijkdom, al goud en zilver, maar wat bazaarachtig, weinig verheffend tot God. Je krijgt er geen gedachte, geen besef van de godsdienst zelf. Het wekt dus niet op tot godsvrucht. Het is het volk verbluffen, maar eigenlijk onwetend laten. Het enige dat op God zou doen denken in al die kerken, is overal afgesloten met muren en deuren, namelijk het Allerheiligste, het koor en altaar. En de pater probeerde om toch achter die muren en deuren te geraken. En het lukte, luister maar verder. We waren benieuwd om dat toch eens te zien. En een van de officiële bedienden liet ons toch binnen, door een ijzeren hekken. Ons gedrieën, een pope en een Russische student uit Kiev die studeerde voor architect en die enige woorden Duits kon spreken. En hij kwam stille achter ons binnen gebeend met zijn jonge madame. We doorliepen enige donkere gangen en kwamen aan de koordeur, een effen vloer met enige marmeren pilaren erop. En een altaar, achter planken of doeken. Dat was alles. We merkten dat de vrouw van de studenten niet binnenkwam in het heiligste der heiligen. Nu, we hadden genoeg gezien en onze maag begon te kraaien. We daalden de Kremlin af en keken naar het prachtig zicht van de grote stad die voor onze voeten lag. Al die torens en koepels en veelvoudige kleuren, veel vergulde schitterende bolle daken tussen witte huizen, weinig geboomte. En dan was het tijd om de pakken te maken en zich klaar te maken voor het vertrek van de trein nog dezelfde avond.

en 's avonds in volle draf naar de andere spoorhallen van Moskou gereden. De Belgische consul, meneer Van Scherpenzeel, was uit zijn buitengoed afgekomen. Er werden schikkingen getroffen voor de bank, de slaapwagons enzovoort. Hij kwam ons nog eens vaarwel zeggen in het station. Het was 10:40 in de avond. We bedankten hem. Hij raadde ons aan seffens te draadmaren, zo er iets haperde. We vonden onze wagon van tweede klasse. En ik was weer blij in ons gewoon logement te mogen slapen. Ik sliep veel rapper en vaster in die schommelwiegen als op de vaste grond. Er is niets te kort. Men krijgt er lakens die 2 maal in de week verschoond worden, hoofdkussens, dekkingen enzovoort. Alles is ten beste ingericht. Geen wonder, hier zijn 2 maatschappijen die tegen elkaar op wedijveren. De Wederlandse maatschappij der slaapwagens en deze van de Russische staat. Het scheelt weinig of niet in geriefelijkheid en welgeschiktheid. De bedienden zijn overal heel beleefd.

En dan volgt in de brief nog een beschrijving van de stoomwagen van over meer dan 100 jaar. Onze stoomwagen sleept 6 wagons. 1 voor de keuken, een restaurantwagon en 4 voor de reizigers. 1 van eerste klas, 1 van half eerste en half tweede en 2 wagons van tweede klasse, elk met 20 plaatsen. Buiten de verwachtingen waren bijna alle plaatsen bezet, dus iets van een 80 man. De stoomwagen, locomotief, loopt op 8 of 10 raderswielen en heeft 2 en soms 4 pistons. En een van de paters heeft zelf de wagon afgemeten. Een onzer heeft de moeite gegeven onze wagon af te meten. Hij is 18 meter lang, 3 meter breed. Ieder kamertje, kabintje is 2 meter 12 centimeter lang en 2 meter en 15 centimeter breed. Dus een vierkant bakske. Langsheen de kabintjes loopt een gang van 80 centimeter breed. Ons bed of de zak is 70 centimeter breed. Ons kabintje kunnen we afsluiten. Binnen hebben we elektrisch licht en 2 elektrische bellen. 1 voor het buffet en 1 voor de dienstman van onze wagon. Er zijn ook 2 netten voor de reispakken. Ook een klein tafeltje, dat ook een trapleerke is. Een spuug- en assenbak. En aan ieder bedhoofd nog een koperen assenbak voor deze die in hun bed willen smoren. En de pater schrijft verder. Op het einde van de wagon is nog een kotje voor de dienstman van de wagon. Er ligt een boek naast de stoomketel van de verwarmbuizen. Aan de 2 uiteinden een afdelingske voor de bornaya of vertrek met ernaast een lavabo. Hij bedoelt dus het toilet. Dan heeft de pater het over de restaurantwagon. Daar bevonden zich 24 plaatsen. Er waren stoelen of canapés, een piano, boekenrek, elektrische bellen. Wat is er nog dat laat te mankieren, stelde zich de vraag. Toch was er iets dat ons in de beginne geweldig tegenstak. Soms een half uur wachten vooraleer we binnen konden in het restaurant. Dan, als je binnen waart, een half uur wachten vooraleer we een tas thee of een glas bier kregen. Nog een half uur eer dat de soep opkwam. En dan tussen ieder gerecht een 10 minuten rustpauze. Als je daar na 2 uren uitgeraakte, mocht je van geluk spreken. En dat waren nochtans maaltijden op voorhand besproken, of liever, het was de table d'hôte opgeschreven op hun dagelijkse spijsblaadje. We maakten er toch seffens een reden van om een of ander boek mee te nemen of een trekske te smoren. Maar de paters trokken er ook een les uit. En al zo lees ik. Het was alleszins een goede les voor geduld. Iets wat in China verschrikkelijk goed te pas komt voor een Europeaan.

Beste vrienden, dat was het weer voor vandaag. Dus diezelfde dag, zaterdag 19 september 1903, 's avonds laat, vertrokken onze paters vanuit Moskou met de Trans-Siberische stoomtrein verder naar het oosten.

0: Menslievend. Te gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Bloemenhof in Oudenburg. Dat is een gemeente ongeveer tussen Oostende en Jabeke in West-Vlaanderen. En we zitten momenteel in de cafetaria. Een mooie, gezellige ruimte met een terras aan en uitzicht op de tuin. En we hebben de directeur Catharina bij ons. Dankjewel om ons te ontvangen, Catharina.
2: Goedemorgen.
1: Zou u het huis een beetje willen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Ja, zeker. Wij zijn een klein woonzorgcentrum met 68 bewoners. Het is een redelijk recent huis. 3 jaar ondertussen. Dus wij hebben het geluk om in een nieuwbouw te mogen werken en de bewoners wonen. Dus een klein huis is altijd fijn, omdat er veel contact is met iedereen. Iedereen kent iedereen, dus dat is wel heel fijn.
1: Bent u hier al lang directeur van dit huis?
2: Ik ben recent begonnen op 1 juli. Hiervoor was ik leidinggevende op het operatiekwartier in AZ Sint-Jan in Brugge. Ik heb daar 11 jaar gewerkt. Eerst als instrumentist bij orthopedie. Dan ben ik overgeschakeld naar anesthesie. En dan ben ik leidinggevende geworden op het operatiekwartier. En ik heb eigenlijk de overstap gemaakt naar de woonzorgsector, omdat ik de warme zorg wat miste in het operatiekwartier. Het is een hele leuke dienst, maar acuut. Dus heel veel contact met de patiënten heb je niet. En dat miste ik eigenlijk wel een beetje. En eigenlijk ben ik heel blij met de overstap naar het woonzorgcentrum. Ik vind het heel leuk om de liefde van de bewoners te krijgen. En dat verwarmt mij enorm.
1: Ja, veel meer contact.
2: Ja, contact, ja.
1: Het is als een hele overstap toch wel, kan ik me inbeelden. Bent u ondertussen een beetje ingewerkt? Heeft u uw draai gevonden?
2: Ja. In het begin was het een beetje zoeken. Maar ben eigenlijk redelijk rap opgenomen. Zowel door het team als door de bewoners zelf. En ondertussen ben ik wel al goed mijn draai gevonden.
1: Zijn er bepaalde dingen waar het woonzorgcentrum hier zich op focust die speciaal belangrijk zijn voor jullie?
2: Dus sowieso binnen alle huizen van Corian is positief care onze missie eigenlijk. Dus dat wil zeggen dat de bewoner de regie over zijn eigen leven zelf mag bepalen in de mate van het mogelijke. En daar houden wij dan ook zoveel mogelijk rekening mee in de zorg. Wat dat wij ook belangrijk vinden is eerlijkheid, dus een open communicatie. Dat is iets dat ik zelf heel hard hoog in het vaandel draag. Zowel naar bewoners toe, maar ook naar de familie toe. Maar evengoed naar de medewerkers. Dus ik vind het wel belangrijk dat zij terecht kunnen bij mij voor problemen en dat we daar samen dan naar oplossingen kunnen zoeken. Dus dat vind ik ook heel belangrijk. En dan respect en empathie naar de bewoner toe. Dat zijn eigenlijk de voornaamste dingen dat wij hoog in het vaandel dragen.
1: En zijn er in die zin bepaalde projecten die jullie, waar jullie mee bezig zijn of die jullie op het oog hebben? Of niet bepaald wat we deel?
2: Nee, voorlopig niet. Maar goed, de dagelijkse zorg moet eigenlijk altijd empathisch gewerkt worden. En de positieve care uitgedragen worden. Ja.
1: U zei dat het u de overstap gemaakt heeft naar een woonzorgcentrum om meer contact te hebben. Dat lukt ook als directeur, want u bent toch net iets verder af misschien dan de verpleegkundigen en zo met de bewoners.
2: Ja.
1: Slaagt u erin om toch contact te hebben?
2: Ja, dat denk ik wel. 'S morgens als ik toekom, doe ik eerst een paar mailtjes. En dan tegen 8:30 begint het ontbijt op de verdiepingen. En dan ga ik overal rond en dan sla ik een praatje met de bewoners. Ik vraag hoe dat hun nacht geweest is of dat er iets is. Zij appreciëren dat wel enorm. Dat loopt wel goed, dat contact met de bewoners. Ja.
1: Zou je misschien onze luisteraars nog een beetje een beeld kunnen geven van de inrichting van het huis?
2: Ja.
1: Verschillende afdelingen, dat soort dingen.
2: Ja, wij hebben 3 afdelingen. Op het gelijksvloer en op het eerste verdiep. En dan op het tweede verdiep is onze beschermde afdeling, waar dat de mensen met dementie verblijven. Ons interieur is eigenlijk heel sober en dat willen wij ook zo houden, omdat dat wel wat rust geeft, maar toch met enkele accenten, zoals behangpapier, waar het blaadjes, groen behangpapier in de vorm van blaadjes, dus dat is wel fijn. Het is allemaal heel modern. Op ons eerste verdiep hebben we een reminiscentiehoekje die dan ingericht is met ouder meubilair, waar dat de bewoners dan kunnen naartoe gaan om herinneringen op te halen of een keer een babbel te hebben met elkaar. Dat is een beetje hoe dat ons woonzorgcentrum eruit ziet.
1: We zitten momenteel in de cafetaria, zoals u zei. Een muur is met groene bladeren en ook de zetels en stoelen zijn in datzelfde groen. Is de cafetaria hier open doorheen de dag, ook voor familieleden en buitenstaanders?
2: Ja, de cafetaria is open van 2 tot 5. En dan komen er inderdaad familieleden bezoek brengen aan de bewoner. En dan kunnen zij samen hier een ijsje eten of een drankje nutten, een koffietje. Vorige week hebben wij hier de high tea namiddag georganiseerd. Waar dat er heel veel volk op afgekomen is. Dus koffie en thee en gezellige babbels. Was een hele fijne namiddag waar dat de bewoners heel hard van genoten hebben. Dus dat was wel fijn.
1: Oké, enorm bedankt Catharina om met ons te willen spreken. Dan gaan wij luisteren naar muziek en dan aan onze rondleiding beginnen doorheen het huis.

0: Beste luisteraars, we zijn even de gang op geweest hier in het woonzorgcentrum Bloemenhof om met Sascha te gaan halen, die even met ons wil spreken. Dankjewel, Sascha.
1: Hallo!
0: Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, zeker en vast. Mijn naam is Sascha. Ik werk al sedert de opening eigenlijk in Bloemenhof. Mijn functie hier is onthaal en sociale dienst. En ja, eigenlijk nog tal van andere zaken. Mensen weten dat ze altijd bij me terecht kunnen. Dus een beetje ja, een job met veel variatie.
0: Kan je daar iets meer over vertellen? Wat houdt het dan in?
1: Ja, zeker en vast. Dus ik zit ook aan het onthaal. Dus ik ben eigenlijk het eerste aanspreekpunt. De telefoons komen ook bij mij. Dan ook tal van administratieve taken. Dus contracten opmaken. Ook rondleidingen worden ook door mij gedaan. Dus als er families langskomen en die zijn op zoek naar een plaatje voor hun mama of papa, gebeurt dat ook via mij. Ja.
0: Doet u uw job graag?
1: Ja, heel graag, heel graag. Moet heel eerlijk zijn, het is de eerste job dat ik eigenlijk zo graag doe. Ja, dus dat verklaart ook waarom dat ik hier nog steeds ben. Ja, heel toffe job.
0: En waarom dan? Wat is het aan de job dat u zo leuk vindt?
1: Oh, eigenlijk vooral gewoon het contact met de mensen. Dus ja, je zit eigenlijk nooit alleen. Ja, tussen die 4 uur een administratieve job te doen, wat dat vaak wel zo is. Hier heb je constant de mensen die passeren. Doe een keer een babbeltje. Hoe is het? Ja, het is gewoon superleuk. Het is echt, ja, dat vind ik het leukste. Echt het nauwe contact met de mensen en de bewoners. Ook de familie uiteraard. Als die dan een keer een moeilijkere dag hebben of zo. Allee, sta ik ook heel graag paraat om de mensen een beetje te ondersteunen.
0: Heeft u hiervoor ook in de meer sociale sector gewerkt? Of
1: oh, een beetje anders. Ik werd als HR consultant, dus dat is in een interim kantoor. Dat deed ik op zich ook wel graag, maar het is heel anders. Het was meer dat commerciële gedeelte en hier is het echt het menselijke. En ja, dat past echt bij mij, dus dat vind ik wel leuk.
0: Heeft u er dan bewust voor gekozen ook om met ouderen te gaan werken?
1: Nee, eerlijk gezegd niet. Dus ik had geen affiniteit met de zorg, nog met ouderen. Maar ik keek wel uit naar een nieuwe job op dat moment toen, omdat ik wel voelde van, oké, dit is hier niet meer voor mij. En dan zag ik eigenlijk een administratieve functie openstaan in Oudenburg. Ik woon ook zelf in Oudenburg, dus ik dacht, why not? En dan heb ik het gewoon een kans gegeven. En ja, ik moet heel eerlijk zijn, vanaf dag 1 voelde ik van, ja, dat is het, dat is het.
0: Kent u dat ook veel mensen die hier wonen al lang, al voor u hier werkt of niet?
1: Nee, eigenlijk niet, want ik heb altijd in Bredene gewoond. Dus ja, een klein beetje verder dan hier. Maar ja, intussen woon ik zelf ook nog maar, ik denk, 4 jaar in Oudenburg. Dus ja, het zijn allemaal nieuwe mensen dat ik heb leren kennen. Maar intussen ken ik natuurlijk wel veel mensen, alle mensen die hier wonen. Dus ja, dat is wel tof.
0: Oké, enorm bedankt Sascha om met ons te willen spreken. Is
1: heel
0: er nog
1: graag
0: iets
1: gedaan.
0: Dat u graag zou willen zeggen aan de luisteraars?
1: Oh, ja, gelijk hoe oud of welke leeftijd dat je momenteel hebt, probeer van elke dag te genieten. Het leven kan zo kort zijn, gewoon elke dag genieten, het mooiste van elke dag maken en lief zijn voor elkaar.
0: Oké, zeer goed. Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Dan gaan wij luisteren naar muziek en dan onze rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Bloemenhof in Oudenburg. En daarnet waren wij op het Gelijksloos in de cafetaria. Nu zijn we de trap opgegaan naar de eerste verdieping om te gast te zijn in de kamer van Maria. Dankjewel Maria, om met ons te willen spreken. Ik heb gehoord, Maria, dat u een luisteraar bent van Radio Maria.
1: Een zeer grote.
0: Luistert u al lang naar de radio?
1: Van het bestond.
0: En betekent het veel voor u?
1: Alles.
0: U kent de programmatie heel goed dan? Ja? Woont u al lang hier?
1: 2 jaar.
0: 2 jaar, oké.
1: Okay. Nog geen dag beklaard.
0: Nee? U bent hier graag?
1: Heel graag.
0: Ze zorgen goed voor u?
1: Allemaal.
0: Zijn er bepaalde dingen die u hier graag doet? Zijn er activiteiten of zo waar u aan meedoet?
1: Ik doe aan alles mee. Maar als het me niet past, ga ik ook niet.
0: Ja. Ik heb gehoord dat u graag naait. Klopt dat?
1: Ik heb alles graag gedaan, maar dat gaat niets meer. Door mijn ogen en ook door mijn springvinger. Maar ik ben ook 92.
0: 92? Oké. Okay. En heeft u kinderen?
1: 4.
0: 4 kinderen?
1: Voor heel lieve. Ik heb 20 achterkleinkinderen. En het laatste is waarschijnlijk nu nog op komst voor 21. Dan hebben ze allemaal een hoge van 4 kinderen.
0: En ziet u kinderen vaak? Komen zij op bezoek?
1: Of is ze zijn alle dagen komen ze kunnen.
0: Fantastisch. En wat doet u dan als ze hier zijn? Een babbeltje slaan?
1: De vrijdag is eigenlijk de dag van mijn koor. Dan komt mijn zoon. Hè? En dat is tot de 9:30 s'avonds.
0: Hele dag?
1: Hele
0: namiddag.
1: En de gebeurs, we gaan een week naar de gebeurs met 2. Dus, hè? En die 2 komt een week naar hier. En we hebben de schoonste ding van heel de week. Koorden. Vele koorden. Ik doe alles graag. Ik heb hem nog nooit verveeld. Maar veel dingen gaan niet meer. He.
0: Ja.
1: Ja, ik ben gehandicapt. Ik met mijn springvingers. Ik kan niet meer doen wat ik kan niet meer naaien. Ja. Ik ben ook in behandeling van ogen. Dus ja. En toch zie ik het nog goed.
0: Maar toch kan u uw dagen goed vullen?
1: Zelfs met bril of zonder bril. Maar de ene keer is dat beter dan de andere keer.
0: Kan u iets...
1: Maar ik word nooit verzorgd hier. Druppeltjes in mijn ogen. Nee.
0: Alles wat u nodig heeft. Een
1: spuitje in mijn neus. Allee. Ik krijg van alles, hè. Alle kleine dingetjes die ik kan genezen eigenlijk. Maar ja, met duipen.
0: Zou iets...
1: Ik ga met de rolstoel, maar kan ook nog een beetje zonder. Maar ik heb veel gevallen in mijn leven. Een beetje te geweldig. Ja.
0: Misschien beter in de rolstoel dan.
1: Nee? Ze moet me soms wel een beetje verwetten. Hè. Een beetje trager.
0: Maria, u zei al dat u naar de radio luistert. En ik zie hier ook in uw kamer een mooi Jezusbeeld. Ja. En Maria, zou u iets kunnen vertellen over uw geloof?
1: Ik heb een innerlijk goed geloof.
0: Is Jezus belangrijk voor u?
1: Ik leef met mijn geloof. Heel de vernoemen is bezet en luisteren naar Radio Maria. Dan ga ik gaan. Als het 10:30 is, ga ik gaan turnen. Het is toch een dag ook. Ja, maar ik heb altijd goed geluisterd naar de preek en de kerk. En ik kost maar 1 week voort. Dat zeg ik altijd. Ga je er nog naar de mes? Dan kan ik maar 1 week voort, zeg ik. Het is waar. Ik kost maar 1 week voort. Ik luisterde goed naar de preek en de spreuken van Mond zonder naam. En ik kwam dus hier vroeger. Maar andere keer eigenlijk geen meer besteld of ook niet meer betaald. En ze zijn lekker achtergebleven. En de verpleegsters keken altijd naar die spreuken. En het was er een die eigenlijk echt, ze was de put, hij al een nieuwe. En ik had dat al gespaard, die vroeg. Al die spreuken. Voor. En ik leefde van die spreuken. Ik heb een schone boek van Phil Bosma's. Ik lees een hartstikke boek. Dus, een boek van Guido Gezelle. Dus, oh ja. Dat moet ze nu al een keer uitlezen, want ik heb te veel vergeten. Ja. Die boekjes ook. Allee. Ik lees nu eentje van vroeger bijvoorbeeld. Ik weet meer alles, he. Maar dat is hier eentje van Philippe, de begrafenissen van Philippe Vendewoel. Dus we hebben hier in Westkerk Philippe Vendewoel gekregen. Dus dat was van hij is weer favoriet. Men heeft een bedevaart ingeschreven met George, maar ze is niet doorgegaan door de oorlog. In het begin, dat Philippe hier was.
0: Oké,
1: okay.
0: Ja.
1: Je had dat ingerecht en gedaan. En het waren twee bedevaarten te rekenen. En de eerste is kunnen doorgaan en ze worden juist weer voor dat aanveilen. Maar de tweede is niet doorgegaan omdat ze niet meer veilig was. Dus ik heb er niet geweest. Maar ik heb heel veel familieleden, nichtjes gekozen, die dan nog met George geweest zijn. Die jaarlijks ging met dokter het dingen doen van volwassenen. Een dokter die dat ook.
0: Ik weet niet.
1: Een dokter van het toeroetje.
0: Oké. Okay. Maar u bent er nooit geraakt. Dat is jammer.
1: Heb je er nooit van gehoord van die dokter van
0: Ja, ik weet het niet.
1: Maar ze hebben verschillende keren naar met George geweest. En ik vond het al van de eerste dag dat er sprake van was. Dus.
0: Enorm bedankt, Maria, om met ons te willen spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen aan onze luisteraars? Of is het goed?
1: En ze lachen ze hier soms een keer mee. En als, maar ja, kun je dat tegen. Hè? Ik heb zelfs al een keer een antwoord gekregen. Lees het onze vader.
0: Dat is een goede suggestie, hè? Dat is een goed om te doen.
1: En ik lach om me.
0: Enorm bedankt, Maria.
1: Iedereen, ik kan goed alles verdragen. Ja, ik heb heel goed geoefend, hè? Heel mijn leven. Ik heb een vleeschool hier gehad. Dat is waar. En iedereen bekloeg me. En ik kon de meeste luiten van de wereld.
0: Ah, dat is een fantastische.
1: Ik heb een eindelijk school gehad, het is waar.
0: Daar ben ik heel blij om. Dankjewel, Maria, met ons te willen spreken.
1: Met veel zorgen en veel gewaard en gedaan. Maar een speciaal is de kapel. Ik woonde op het kapelhof. Het heet nog het kapelletje.
0: Ah ja, ik zie het, ja.
1: Dus ik noem Maria. Dus ik ben geboren op de 3 september en gedood op de 8 september.
0: Oké, okay, dat is een heel mooie dag.
1: En ik had een voorbeeld. Die leidster was van onze KVLV. En ze was geboren op de 5 van september. En ze verjaarde. En ik heb altijd haar voorbeeld gevolgd. En als ze gestorven was, ik ging eigenlijk naar de begrafenis. En ze zei, en ze werd geboren op de 5 september. En ze... Het was een preek voor mij. Echt waar. Echt waar.
0: Dankjewel, Maria. We gaan even luisteren naar muziek en dan de rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, wij zijn uit de kamer van Maria gegaan, de gang doorgewandeld en eigenlijk onmiddellijk uitgekomen op het kinelokaal.
1: Ja, dat klopt.
0: Waar Anke hier is. Anke, zou je zelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja hoor, ik ben Anke. Ik ben de kine hier in WZC Bloemenhof. En ik werk hier ongeveer al 36 jaar. Het is altijd een hele uitdaging om elke morgen hier te mogen starten. Ik heb een hele mooie, ruime kinezaal waar ik echt de mensen graag ontvang om hen te stimuleren om zeker altijd zelf nog te kunnen stappen.
0: U werkt in dit huis al 36 jaar?
1: Nee, het is een loopbaan. Ja, nee. Eigenlijk hier slechts 2 jaar. Maar het is precies al mijn leven lang. Het is echt leuk om hier te komen werken.
0: En u bent kiné in een woonzorgcentrum. Wat houdt dat in?
1: Het is eigenlijk wel heel uitdagend, omdat we ook moeten letten dat we zien dat de mensen niet gaan vallen. Dus eigenlijk moet ik zien dat de valregistraties in orde zijn. Dan ga ik de bewoners een keer gaan bezoeken en zeggen van oké, hoe komt het dat je bent gevallen? Wat kunnen we voorkomen? Dan ga ik daar oefeningen op richten, omdat ze zeker moeten oefenen op hun evenwicht. Wat doen we ook wel? Mensen komen heel graag fietsen. Dan moet ik zelfs gewoon even in de leefruimte gaan zeggen van kijk, de kine is open, komen jullie? En dan is soms wel loodje trekken om eerst op de home trainer te kunnen fietsen. Wat ik ook doe, is vooral versterkende oefeningen en gymnastiek. Op dinsdag voormiddag wisselen we wel af met de ergo, waar ik vooral accent leg op vooral versterken van de armen en de benen. Het is heel intensief. Het is niet zo van, oei, het is Anke, het is de kine, dan gaan we even een beetje moeten bijbenen. Ja, dat is zo'n beetje wat ik allemaal doe.
0: Ik snap wel waarom ze graag op de home trainer zitten, want er is een scherm voor. En ze kunnen eigenlijk door Vlaanderen fietsen.
1: Ja, dat zilverfiets. Maar ook niet alleen in Vlaanderen, in België, ook in Frankrijk, in Amerika, New York. Ze kunnen eigenlijk wel kiezen. En ja, favoriet is natuurlijk Brugge. Als ik vraag van naar waar willen jullie, is heel vaak het item Brugge. Maar ze kunnen ook wel spelletjes op spelen. Evenwichtsoefeningen worden er ook op geoefend. En ook soms zijn er plaatjes voor mensen met dementie. Die komen hier ook vaak fietsen. Dat ze kijken van, oké, welk dier is het? En ondertussen als ze aan het fietsen zijn, zeggen ze, oké, het is de haan. Ondertussen is het ook wel cognitief dat we eigenlijk stimuleren. Wat ik ook doe, er hangt ook zo van die plaatjes. Het is er eentje afgevallen. Dus ze moeten gooien met de bal, bijvoorbeeld naar groen, naar oranje, ook voor een evenwicht.
0: Oké.
1: Te stimuleren.
0: Zijn er nog zo zeer oefeningen die ze zeer graag doen? Of is het vooral de hooptrainer?
1: Nee, het is vooral ook wel het parcours, evenwichtsparcours, dat heel vaak ook hier in het kinderlokaal wordt uitgevoerd. Daar liggen ook wel verschillende soorten kussens en ook steps waar ze moeten overstappen. Ook zo een eventueel gewicht waar ze echt hun gewicht moeten gaan opzetten, gewicht leren verplaatsen. Hoepels worden er ook klaargelegd. Hier de kegels met eventueel ook een verhoog waar ze moeten overstappen. Het zorgt echt wel voor heel wat uitdagingen en dat hebben ze graag. Ik had onlangs iemand, wat een wedstrijd van Silverfit. Ze moesten 1 kilometer fietsen. In zo snel mogelijk. En er was iemand, de meneer, die echt wel nog heel actief is, maar die kwam nooit. Hoeft ook niet, maar het is eigenlijk altijd wel goed om elke dag een beetje te oefenen. En ene keer, zijn neef was hier ook en hij zei van oké, die had bepaald, denk 36 minuutjes, 0,36, gefietst. En zei van, ik ga dat beter doen. En die is hier gekomen, hij heeft gewoon het record verbroken. En stond aan het bord en was, ik weet niet of vier, maar dat is het ook. Er leeft eigenlijk wel nog zo in de mensen zo wedstrijd. Zo van, ik wil, ik kan dat. Ik ga dan een keer voor zorgen dat ik dat zo kan winnen. Dat vind ik leuk. Het is eigenlijk, bewoners, senioren moet ik zeggen, is echt wel heel leuk om mee te werken. Je kunt ze direct met iets klein gelukkig maken. Direct een smile op hun gezicht. Ze zijn heel vriendelijk, ook naar ons toe. Ik zou niks anders willen.
0: Werkt u hiervoor ook al met ouderen?
1: Ja. Ik ben eerst zelfstandig geweest. Als ik juist afgestudeerd

0: studeert was, maar dat is intensief, dat is meer sporttherapie. Dat is echt wel elke dag geven. Ik heb dat moeten stoppen, maar dit is eigenlijk wel, het blijft. Je moet het zelf enthousiast maken. Je moet zelf de mensen zeggen van kijk, ik wil je uitdagen voor dat wel te kunnen doen. Ik zou niet meer anders willen eigenlijk. En ook, je werkt in groep, je werkt niet alleen, je werkt ook met de ergo's. Je hebt ook de verpleegkundigen, je hebt de zorgkundigen, dat je soms zeggen, je wilt overleggen. Ook de verplaatsingen van de bewoners is ook wel heel belangrijk. Dat je zegt, dat je met hen in conversatie gaat van kijk, dat gaat moeilijk, hoe kunnen we daarvoor zorgen? Dat heb ik eventueel een draaischijf of een glijzer dat we kunnen gebruiken. Om het ook de zorg een beetje gemakkelijk te maken. Daar zorg ik eigenlijk wel voor. Die lessen. Daar zorg ik ook wel voor. Eigenlijk verplaatsinglessen, want tillen, we gaan geen mensen tillen, we gaan ze eigenlijk verschuiven. Dus daar moeten we ook wel een beetje een oog voor hebben voor onze bewoners.
1: Oké, en heel bedankt Anke om met ons te willen spreken.
0: Graag gedaan.
1: Dan is het nog eens tijd voor muziek en dan gaan we verder door het huis.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Bloemenhof in Oudenburg.
1: Ja.
0: We waren daarnet in de kinezaal bij Anke. En we zijn eigenlijk gewoon even de gang doorgewandeld en de kamer van George en Jacqueline binnengegaan. Dankjewel dat jullie met ons willen spreken.
1: Ach, waarom niet?
0: Jacqueline, wonen jullie hier al lang?
1: Drie jaar. We waren heel in het begin, hè?
2: De 28e van september.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk echt van bij het begin dat het huis hier was?
1: Ongeveer. Ja.
2: We waren hier van de eerste.
0: Oké. Okay. En jullie zijn een gehuwd koppel. Jullie hebben samen een kamer?
2: Wij hebben hier samen die kamer hier. Want normaal gezien stonden die bedden zo. En ik heb gevraagd voor die bedden daar te plaatsen.
0: Een beetje
2: op die muur.
0: Ja, een beetje verder van het raam?
2: Nee, niet bepaald. Erg denk bij de kamer.
0: Ja, u vond het beter zo?
2: Het is aangenamer zo. Wij slapen dicht bij elkaar, wij slapen niet samen. Dan is een stuk ijzer tussen.
0: Ja, het zijn twee bedden.
2: Maar het is gezelliger zo.
0: Ja. Ja, en jullie kunnen toch echt nog samen wonen. Dat is niet altijd makkelijk in een woonzorgcentrum om een kamer samen te hebben.
2: Ja, wij hebben daar geen probleem mee. Hè? Nee. Wij wonen hier lekker dan maar thuis. Natuurlijk, het is niet thuis. Hè? Maar wij wonen hier lekker dan maar thuis. Hè? En het is hier zeker goed.
1: Ja.
2: Dus.
0: Jullie hebben ook, met dat de bedden verplaatst zijn, hebben jullie eigenlijk een beetje een zithoek, hè, nu?
2: Voilà. Ja, dat is inderdaad de bedoeling, dat wij nu een plaatsje apart hebben. Zodat wij met ons... De twee kinderen komen regelmatig. En zo kunnen ze hier aan die tafel, dat is een grote tafel. Normaal is dat de kleinere tafel die hier staat. Maar wij hebben die tafel van bij ons thuis meegebracht. En zo is de ruimte beter zo.
0: Ja, we zitten aan tafel, aan het raam, met uitzicht op de tuin.
2: Ja.
0: Het is hier aangenaam, hè?
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Zou ik jullie een beetje mogen vragen over jullie leven voor jullie in het woonzorgcentrum zijn gekomen?
2: Normaal gezien... Moet ik hem vasthouden?
3: Nee.
2: Normaal gezien werkte ik vroeger in de CNO, in NUCB. In de fabriek.
0: Ah ja, oké.
2: Okay. Ja. Ik was elektriker en ik maak elektriciteit. Stoken en elektriciteit. Nou. En ja, we zijn dan op pensioen gegaan. En zo is ons leven vooruit gegaan. Ja.
1: Ik heb maar één gehad, dat was hem. Ik word 17 jaar. Ja, ik ken hem nog.
2: wij zijn er reeds samen vanaf praktisch 17 jaar. Dus als je dat nu uitrekent, kom ongeveer op 74 jaar dan we elkaar kennen.
0: Fantastisch. Proficiat.
2: We zijn normaal gezien 69 jaar geuit.
0: Dit jaar 69?
2: Ja. Hey, 69 jaar geuit. Hey.
1: 73.
2: Ja,
1: niet zo veel. We zijn in... Best wel.
2: 57
1: getrouwd, ja.
2: Voilà. En we zijn 26.
1: Ja. Dus. Niet voor serie. Er pijst erop.
2: Nee, het zal erop staan, hè.
1: Oh, ja, dat niet.
0: Een vergissing is geen leugen, hè.
2: Nee, wij zijn zo lang geuit. Ik kan erbij zijn. De vrouw zegt dat altijd, zonder weglopen. Nee, maar
1: we komen
2: nog altijd goed voor elkaar. Ja. We zorgen goed voor elkaar. Zij was mijn rug en ik was haar rug. Dan moet ik lachen ook. Hè. Maar het is hier goed. Ja, mag niet klaar. Absoluut niet.
0: Zijn er bepaalde dingen die jullie graag doen hier in het huis? Activiteiten die georganiseerd worden?
2: De activiteiten die gedaan worden, doen wij normaal mee. Hey, bijvoorbeeld beneden spelletjes spelen en zo.
1: Ja, dat doe ik
2: niet. Ja. Je zit nu veel woordjes te zoeken. Hé, hey, dat is... dat is onze activiteit, Sam. Maar like, beneden, als er spelletjes zijn of organisaties met de bewoners, zijn we er graag bij.
0: En zitten jullie ook graag gewoon eens in de cafetaria? Of eerder hier op de kamer?
2: Minder.
1: Ja.
2: Wij zitten niet 100% graag in de cafetaria. Moet je dat wel zeggen. Wij hebben liever ons eigen privé. Wij hebben ook... we kunnen hier koffie maken. Een glas wijn of...
1: Wat dan maar wijn.
2: Hey? Ja. Wij worden hier letterlijk gerust gelaten. Wij doen wat dan we wel binnen de parken. Hè? Ja. Maar wij worden rust gelaten. En wij zijn hier... Well, ik denk, als ik mag klappen in de naam van mijn vrouw... dat wij alle twee gelukkig zijn hier. Ik zeg nog eens, hè? Het is niet thuis. Hè?
0: Ja. Ja. Het is anders.
2: Het is anders. Maar we mogen absoluut niet klaar.
0: Ik heb gehoord dat jullie graag wandelen.
2: Vroeger deden we dat enorm veel. Wij hadden een caravan in Dardenne. In Auton.
1: Ja.
2: En totdat er daar is een grote overstroming gekomen is. Ja. En dan hebben we een nieuwe caravan mee mogen zetten. En dat was gedaan. Maar wij hebben altijd veel gewandeld in Dardenne.
0: En doen jullie dat dan hier soms ook nog eens door de tuin of minder?
2: Minder.
1: Ik kan zo goed hebben met mijn bellen. Ik kan het zeer op.
2: We zijn alle twee 90 jaar.
1: Ja.
2: En je begint dat al te voelen als je gaat gaan wandelen. Ja. Korte wandeling is gaat. Maar lange wandeling.
1: Maar geen grote wandel doen we niet meer.
0: Nee, dat is logisch, hè?
1: Want, ja, maar dus tijd gaat, hè. Voilà. En mogen blij zijn dat we zien nog goed, alle twee. En dat is bijzonder, hè.
0: Ja, jullie kunnen hier nog samen wonen.
2: Ja,
0: dat is mooi, hè?
2: Absoluut. Ja. En wanneer er activiteiten zijn, zijn we er normaal bij. In de mogelijkheid, hè.
1: Ja.
2: Like, van de week... En mijn muziek had.
1: Ja, gisteren.
2: Ja. En we waren natuurlijk een van de eerste, van de beste. Wij moesten dat goed horen, hè.
1: Wow.
0: Het was een artiest die kwam spelen, of?
2: Ja,
0: was het...
2: twee muzikanten. Ja, zij zeiden dat ze broers waren.
1: Maar ja.
2: Maar,
0: ja. Je geloofde het niet?
1: Nee.
2: No. Maar het was goed in elkaar gestoken. Het was een beetje vertalen over de broer en aangepaste een liedje dat ze zong. Het was goed in elkaar gestoken.
0: Oké, dat is eerlijk.
2: Nee, het was goed in elkaar gestoken.
1: Ja, het. Mijn hier niet klaar. Bij lange niet.
2: Mijn vrouw klapt minder Nederlands. Ik probeer... Beter Nederlands te spreken.
0: Ik versta u goed, hoor. Geen zorgen.
2: Maar zij gaat door op haar West-Vlaams.
0: Ja. Het is een mooie taal om te spreken ook.
2: Ik kom normaal van een zeetje.
0: Dat is nog een beetje anders qua accent, hè?
2: Ja. Ik kom van Den Haan. Den Haan.
1: Ja.
2: En mijn vrouw is een Oudenburgenaar. Dus, moet ik je zeggen, wij zijn gewoon in Den Haan. Er komen daar veel vakantiehangers.
1: Ja.
2: En daar zijn we gewoon aan de taal een beetje te draaien.
1: Ja.
2: Je hebt een beetje naar... is er een Brusselaar? Wij proberen een beetje Brussels. Is er een Antenaar? Wij proberen een beetje...
0: Het gaat u wel af.
2: Ja, vroeger meer of nu, want we zijn intussen dit 70 jaar uit, bijna. En We zitten hier al, we wonen hier al zo lang.
0: Jullie zijn hier komen wonen na de trouw?
2: Ja, wij hebben hier in Oudenburg gewoond. En ja.
0: Wonen jullie kinderen ook nog in de buurt?
2: Ja, in Roxham.
1: En de anderen in...
2: In Oudenburg?
1: In Oudenburg, ja. Dat zijn mijn twee zoons. Nou, van onderen.
0: Oké, ja, ik zie de foto.
2: Dat zijn dat de twee zoons. En dat is heel mijn familie. Met mijn zus erbij. We zijn heel familie.
0: Ja. Enorm bedankt, George en Jacqueline, om met ons te willen spreken.
2: Ah, ja. Ik denk niet dat ik leugens verteld heb.
0: Ah, zeer blij dat te horen.
2: Maar het is hier zeer goed. Mijn
1: ja,
2: niet klaar.
1: Mijn ja, trouwt hij deed ik klaar. Ja.
2: Mijn mama zeker niet klaar. Absoluut niet. En wat dat betreft, hier het personeel ook niet. Van, ik zeg altijd, het personeel, dat zijn hier engeltjes voor ons. Wij mogen er allemaal alles aan vragen wat dat ze willen. Zij staan altijd klaar voor ons.
0: Fantastisch.
2: Nee, dat is...
1: Wat doe ik nog altijd? De badkamer, Lotte Klein.
2: Wij hebben het geluk van nog samen te zijn. En wij hebben het geluk van nog veel zelf te kunnen doen. Ik kan het zo zeggen.
1: Ja. Maar, zolang of dat het kunt. Hè?
2: Ja, het zijn er veel anderen die dat niet meer kunnen. Ja. Ja. Maar, hé.
0: Oké, enorm bedankt. Dan gaan we nog eens naar muziek luisteren.
2: Ja.
0: En dan gaan we onze rondleiding verder zetten.
1: Dank u wel, voilà. Bedankt dank voor te komen. Dank
2: u voor de reportage dat je even net...
0: Zeer graag gedaan.
2: Ja.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Bloemenhof in Oudenburg. Daarnet waren wij op de kamer bij George en Jacqueline. En we zijn even naar de tweede verdieping gegaan, dus een verdieping hoger in de beschermde afdeling. En daar zijn we nu met Ergo Naya. Dankjewel Naya, met ons te willen spreken.
1: Ja, hallo.
0: Zou je jezelf een beetje kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben dus ergotherapeut. Ik werk hier nu al 2 jaar ongeveer. 2 jaar, 1 jaar nog maar, sorry. Ik dus heb nog 1 collega, Imke. Dus ik ben met 2 ergotherapeuten en dan 1 animatrice, Janne. Imke en ik geven eigenlijk vooral ergo, dus kleine groepsactiviteiten, ook individuele therapieën. Ons doel is dus vooral om de mensen zo lang mogelijk zelfstandig te houden. En dan is Janne, heeft dan meer de grotere activiteiten. Dus dat is een beetje zo de verdeling.
0: U bent ergo voor het hele huis?
1: Ja, Imke en ik verdelen ons een beetje over heel het huis. Dus Imke doet vooral 0, ik sta dan vooral op 1 en dan samen doen we eigenlijk het tweede verdiep dan.
0: En wat voor activiteiten organiseer je dan?
1: Imke en ik doen dus vooral dan kleine groepjes. Dus dan vooral cognitieve oefeningen, maar ook fysieke oefeningen. Wij doen ook rollatortraining, bijvoorbeeld buiten. Dat we dan echt gaan wandelen met de mensen met de rollator. En dan gaat de animatrice mee dan voor de mensen met de rolwagen. En zo combineren we dat dan een beetje samen.
0: En kan je daar wat voorbeelden van geven? Wat moeten we ons voorstellen bij cognitieve activiteiten?
1: Bij cognitieve oefeningen? Goh, dat is eigenlijk echt van alles. Van oefeningen die we soms zelf maken, maar we hebben ook... Dat kan ook bijvoorbeeld een simpel spel zijn of een puzzel. Gewoon dat de mensen echt cognitief blijven gestimuleerd worden, geprikkeld worden. Een beetje die dingen.
0: En de fysieke activiteiten?
1: En de fysieke, is voor de rollatortraining, maar dat is ook echt bijvoorbeeld oefening voor de schouders. We kijken naar bijvoorbeeld mensen kunnen er niet meer goed zelf aankleden, dan doen we oefening voor de schouders. Of oefening voor de handen, dat ze terug zelfstandig kunnen eten. Eigenlijk allemaal zo'n dingen.
0: Een beetje gepersonaliseerd
1: ja,
0: op de bewoners?
1: Alles wordt eigenlijk echt gepersonaliseerd op de bewoner. Maar we koppelen daar dan ook individuele doelstellingen aan, zodat iedereen zijn eigen doelen heeft en dat we dat kunnen proberen te bereiken.
0: En hebben jullie zo een aantal vaste activiteiten doorheen de week waar bewoners zich bij kunnen aansluiten?
1: Vaste activiteiten zijn er niet echt. Dus er zijn elke dag wel in de voormiddag en de namiddag activiteiten, maar we proberen echt te variëren. Er zijn wel dingen die maandelijks terugkomen, bijvoorbeeld een bingo. We proberen wel een week niet te gaan wandelen, ook buiten met de bewoners. Een keer een zangmiddag is er ook elke maand, een keer een optreden. Er zijn gewoon dingen die wel maandelijks terugkomen. Of kookactiviteiten doen we ook bijvoorbeeld. Maar het is niet echt vast elke week van dat het een beetje gevarieerd is.
0: Oké, enorm bedankt Naya met ons te willen spreken. Dan gaan wij luisteren naar muziek en onze rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Bloemenhof in Oudenburg. En daarnet waren wij op de tweede verdieping om met de Ergo Naya te spreken. En ja, nu zijn we weer een verdieping lager gegaan om met Leona te spreken. Dankjewel Leona, om ons even te willen te woord te staan.
1: Ja.
0: Mag ik u vragen of u al lang woont hier?
1: Een jaar geweest.
0: Een jaar?
1: Ja.
0: En woont u hier graag?
1: Ja, toch wel.
0: Zijn er bepaalde activiteiten die u graag doet?
1: Allemaal.
0: Allemaal?
1: Ja.
0: Zijn er dingen die u het liefste doet? Waar u altijd naar uitkijkt?
1: Wel ja, turnen en zoiets. En weggaan. Op stap gaan. Dat doe ik ook graag.
0: Wandelen in de tuin of nog verder weggaan?
1: Nee, niet meer verder.
0: Niet meer verder?
1: Met de zoon wel, maar niet meer zo. Ik kan niet meer stappen, nee.
0: Dus met de rollator?
1: Ja. Moet voorzichtig zijn, van anders val ik.
0: Ja.
1: En dat is niet aangenaam.
0: Bent u hier van de streek?
1: Ja, ik ben van Oudenburg.
0: Van Oudenburg zelf?
1: Ja.
0: Heel uw leven gewoond?
1: Nee, in Westkerk, Winkelhoorn, maar ja. Dat is allemaal tijdelijk geweest en dan ben ik verhuisd naar Oudenburg. We hebben mij intussen hier gebouwd en ben ik hier komen wonen. Ik woon hier al lang. En mijn zoon komt nu bij mij wonen. In mijn huis.
0: Ah ja.
1: Omdat ik daarmee kan wonen. Ja.
0: Hij woont dus ook vlakbij dan eigenlijk?
1: Ja.
0: U ziet hem
1: nu
0: vaak?
1: Nu ben ik hem.
0: Ziet u hem vaak
1: ja,
0: dan uw zoon?
1: Ja, veel. Hij is nu gaan werken, dat is minder. He. Maar ja, dat kan niet anders. He. Nog werken ook. He.
0: Ja, nou, zeker.
1: Maar ze zijn aan het veranderen bij mij. Ze komen naar daar wonen. Ze zijn helemaal aan het veranderen. Het is 40 jaar oud. Thuis. En ze zijn een beetje aan het renoveren.
0: Ja, het moet ook gebeuren.
1: Opknappen, nee, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat doet u dan met uw zoon als hij hier komt? Slaan jullie een babbeltje of?
1: Wel ja, ofwel gaan we weg. Ik ga meestal weg met hen. Ofwel naar hun huis, ofwel bij mij thuis. Maar ze zijn aan het verbouwen, dus het is niet aangenaam bij mij thuis.
0: Nee.
1: Het is al veel veranderd, maar ja, het is allemaal een beetje overhoop, hè.
0: Ja, het is momenteel beter om hier te blijven.
1: Ja. Ik ben graag bij hen ook. Ik ben hier ook graag.
0: En zit u graag af en toe in de cafetaria?
1: Ja, bijna alle dagen als het mogelijk is. Maar ja, je zat dan niet veel om.
0: In de namiddag, toch?
1: Ja, maar ja. De vrijwilligers zijn hier niet. Het is iemand op prijs voor 6 weken. Zo dus, het is maar één iemand die komt voor het ogenblik. Het is de maandag en de vrijdag. Zo dus, we moeten ons tevreden stellen met geen dat er is. Zoals altijd.
0: En als u in de cafetaria zit, slaat u dan graag een babbeltje met de andere mensen die erbij zijn?
1: Ja, of buiten, desnoods. Als het goed weer is, zit ik ook veel. Als het mooi weer is. Van me zitten hier al veel binnen. He.
0: Ja.
1: Ik zit graag bij de mensen. Toch wel.
0: En u kent waarschijnlijk heel wat mensen hier.
1: Ja,
0: als u van Oudenburg hier al lang woont.
1: Toch, anders ook. Ja. Ik maak graag vriendje op met iedereen. Ja.
0: Ik heb ook gehoord dat u graag woordzoekers doet.
1: Ja, ik doe dat enorm graag.
0: Ik zie ze hier liggen. Toen we binnenkwamen in uw kamer, was u ermee bezig.
1: Ja, toch wel. Als ik nieuw te doen heb, ben ik bezig met woordzoekers. Zoals altijd. Maar ja, het is ook goed voor je ogen. En ook, het is een bezighouding. Ik doe dat wel graag. Moet iets doen. Ik kan niet moeilijk zitten hier. Dat kan ik niet.
0: Nee.
1: Ik heb geen zin in de poep. Nee.
0: Maar u kan zo uw dagen goed vullen?
1: Ja, toch wel. Ja. De ene dag beter of de andere. Maar ik ga veel op uitstap ook met de zoon. Nee. Zo, dus dat is ook een hele verandering. Morgen achteruit, hè. Of zondag. Ik weet het nog niet. Ja.
0: Oké. Enorm bedankt, Leona, met ons te willen spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen aan onze luisteraars?
1: Nee.
0: Okay.
1: Bedankt dat ik een goede zoon en een schoondochter heb.
0: Dat zullen ze graag horen. Dat is goed om eens te zeggen.
1: Ja, het mag ook.
0: Ja, zeker en vast. Dankjewel, Leona.
1: Dankjewel. Merci.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn nog eens naar de tweede verdieping gegaan om te kunnen spreken met de hoofdverpleegkundige Lindsay. Zou je jezelf kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Hallo, ik ben Haring Lindsay, werk hier sinds 1 juni 2026, dus het is ook allemaal nog redelijk nieuw voor mij.
0: Werkt u hiervoor ook al als hoofdverpleegkundige of is het de eerste keer?
1: Vervangend, ja. Ik heb een viertal maand vervangend hoofdverpleegkundige geweest.
0: Het is dus toch nog vrij nieuw dan als job ook.
1: Ja.
0: Doet u het graag?
1: Ja, heel graag. Het is wel soms pittig, maar ik zie al heel veel verandering, dus dat geeft wel voldoening.
0: Zijn er bepaalde dingen waar u als hoofdverpleegkundige echt op wil letten?
1: Ja, de details zorgen dat de bewoners telkens piekfijn in orde zijn om de dag te starten. Dat is voor mij al een hele grote. En dan ja, de basis zorgen dat de maaltijden lekker zijn. Zulke dingen natuurlijk.
0: Vindt u het een groot verschil met verpleegkundigen zijn?
1: Ja, want er komen heel wat administratieve taken bij. Het loopt ook wel, de normale zorgen lopen gelijk met verpleegkundigen. Als ik dan een keer kan inspringen, is het wel leuk dat ik ook van alles goed mee ben. Maar de administratieve dingen, dat is allemaal voor mij dan.
0: Vindt u dat leuk om te doen of liever het contact met de bewoners?
1: De combinatie van alles is voor mij heel belangrijk, ja.
0: Oké, en was het een bewuste keuze om met ouderen te gaan werken?
1: Ja, ik ben destijds gestart als stagiaire in de ouderenzorg. En ondertussen ben ik al 14 jaar gestart als zorgkundige, daarna verpleegkundeopleiding gedaan en mij zo wel opgewerkt, ja.
0: Wat is het aan ouderenzorg dat u zo graag doet?
1: Ik weet niet, ik denk dat dat gewoon iets is dat je mee geboren wordt. En als je daar een hart voor hebt, dat je dat heel je leven kan volhouden. En als je voelt, ik heb die feeling niet, dan zeg ik altijd, dan is het beter dat je stopt. Ja.
0: Oké, enorm bedankt Lindsay om met ons te willen spreken. We gaan u terug uw taken laten vervullen, want het is hier heel druk, hebben we al gemerkt.
1: Klopt, inderdaad.
0: Oké, zeer goed. Dank je wel.
1: Dank je wel, dag.

0: Beste luisteraars, welkom terug. We zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Bloemenhof in Oudenburg. En wij hebben eigenlijk iedereen gezien met wie we graag wouden spreken. Maar we hebben Sascha hier nog even terug. We zijn terug op het gelijksloers, terug naar de cafetaria gegaan waar wij begonnen zijn. Ik denk dat de luisteraars, Sascha, een mooi beeld hebben gekregen van het huis. Door met iedereen die we gesproken hebben. Zijn er bepaalde indrukken waarvan u zegt, dat willen we graag nog aan de luisteraars meegeven?
1: Oh, dat is een goede vraag. Ik denk, als er mensen zijn die momenteel zo'n beetje twijfelende zijn van, gaat het nog lukken thuis? Of ja, is het een beetje moeilijker? Kom gewoon een keer langs. Je kunt altijd een keer luisteren. Er hangt niks vast aan een rondleiding. Het is altijd beter dat je preventief op de lijst staat. En dat je dan in een noodsituatie terechtkomt. En dat je dan eigenlijk ja, geen plaats hebt of nergens terecht kunt. Dus zit je ergens met vragen. Is er iets dat je wilt weten? Kom gewoon een keer langs. Kom een koffietje drinken of een rondleiding. Iedereen is welkom. En ja, dat is denk ik het belangrijkste.
0: Oké, zeer goed. Dat lijkt mij een goed laatste woord om op te eindigen. Dan wil ik jullie graag allemaal nog heel erg bedanken om ons te ontvangen. En beste luisteraars, dan zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Menslievend. Nog een zeer fijne dag gewenst en tot de volgende keer.
2: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn nu samen om de dagsluiting van deze dinsdag te bidden. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Gevolgd door de psalm die u kunt vinden op bladzijde 1206. En indien u de korte schriftlezing wilt meevolgen, die kunt u vinden op bladzijde 1207. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En belijden wij dan allen op het besluit van deze dag onze zonde. Heer die de rouwmoedigheid

Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke groet. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt. Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immer zonder schuld voor u. De tegenstander laat mij niet met rust, hij werpt mij op de grond en stoot mij in de duisternis der doden. Mijn geest is uitgeput, mijn hart geheel verstijft. Ik denk terug aan vroeger dagen, herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest. Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel, als droge grond, heeft dorst naar u. Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput. Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven. Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u. Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven. Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij. Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet, want gij zijt toch mijn God. Uw geest die goedertieren is, geleide mij op effen paden. Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. We lezen uit de eerste brief van Petrus. Wees nuchter, word wakker. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede.

vrede. En laat ons bidden. Heer, wees Gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag, door Christus onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heiligen Getuigen lezen we u verder uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, van Marie-Dauphine Caron. We waren aangekomen aan het 11e hoofdstuk, Recidief. Ze incasseert de klap als een zweepslag, blijft even stom geslagen en Nathan onmerkbaar haar schouders zakken, alsof ze onder de last van de schok buigt. Haar gezichtje weerspiegelt een zo grote smart dat het lijkt alsof ik haar lijfelijk geslagen heb. Na een moment van stilte gaat ze op de grond zitten en verzekert me met een ongelooflijke vastberadenheid: ik wil niet naar die arts toe. Ik wil niet dat ze tegen me praten. We moeten wel, liefje. Je hebt geen keus. Het is heel moeilijk, dat weet ik. Maar je hebt geen keus. Ik smeek het je. Kom en maak de dingen niet extra moeilijk. Ze weigert echter nog steeds een stap te zetten. Ik moet aandringen door haar uit te leggen dat we echt niet anders kunnen. Dat het voor mij ook moeilijk is. Ze laat zich uiteindelijk overhalen en gaat zwijgend met me mee, alsof ze de kamer, als ze de kamer binnenkomt, zitten de artsen nog op dezelfde plaats. Ze stellen haar vragen. Anne-Gabriel, heb je de laatste tijd pijn gehad? Nee. Jawel, je hebt pijn gehad in je onderbeen en in je dijbeen. Ja, maar dat deed niet zoveel pijn als de tumor. Ze kijkt hen recht in de ogen en daagt hen uit met haar blik. Niet hen daagt ze uit, maar de ziekte, en ze probeert wanhopig de overwinning ervan te ontkennen. Dan spreken ze het vonnis uit. Anne-Gabriel, je ziekte is teruggekomen. We moeten weer met een behandeling beginnen. Je zult weer vaker naar het ziekenhuis moeten komen. Ze leggen haar het nieuwe behandelschema uit. Ze luistert zwijgend en kijkt voor zich uit. Als de arts tenslotte zwijgt, stelt ze maar één vraag. Ga ik opnieuw mijn haar verliezen? Ja. Dan wendt ze zich af, verbergt haar gezicht in haar handen en begint stilletjes te huilen. Zij blijven gegeneerd zwijgen terwijl ze naar haar kijken. Anne-Gabriel zal later bekennen dat het ergste voor haar was toen ze in het ziekenhuis over haar terugval te horen kreeg. Van die tijd af zal ze me bij elk onderzoek steeds laten beloven dat de uitkomst haar pas verteld zullen worden als we thuisgekomen zijn. Ten slotte gaan we in stilte naar buiten. Nauwelijks is de deur dicht of ze pakt mijn hand. Mama, wat ik nu echt zou willen, is dat we naar huis gaan. Natuurlijk, liefje. Ik zal Thierry bellen. Hij zal wel niet ver weg zijn. Dan gaat ze verder. Er is nog iets. Ik wil absoluut niet dat ze het te weten komen. Ik wil niet dat ze zeggen dat ik een recidief heb en dat ik weer ziek ben. Zeg het alsjeblieft tegen niemand. Maar we moeten het toch wel tegen de familie zeggen. De familie wel, maar dat is alles. Verder niemand. Alsjeblieft. Als jij dat wilt, liefje, dan zeggen we niets. Dat beloof ik je. Gelukkig is de taxi in de buurt. We zijn net onderweg naar de trap om naar hem toe te gaan als we een verpleegkundige, Anne, tegenkomen. Ze glimlacht Anne-Gabriel toe. Ben je blij?
Het is nu gedaan met de chemokuren. We zeggen haar niet hoezeer ze zich vergist. We zijn al bij voorbaat moe en om haar te moeten uitleggen dat de ziekte teruggekomen is. Ze begrijpt uit onze toon dat we weinig zin hebben om te praten en ze trekt zich snel terug. Maar ik neem het haar niet kwalijk. De week daarop komt ze trouwens haar excuses maken voor haar onhandigheid en ze legt ons uit dat ze nog niet op de hoogte was van het recidief. Terwijl we op de taxi wachten, valt er een stilte tussen ons. Anne-Gabriël lijkt verloren in pijnlijke gedachten terwijl ik naar haar kijk en de hele zwaarte van de smart die haar beknelt voel. Zonder dat ik kan raden wat er in haar zieltje omgaat. Ten slotte heft ze haar hoofdje op. Mama, er zijn twee dingen die ik naar vind. Wat is dat dan, liefje? Het eerste is dat ik bang ben om dood te gaan. En het tweede is dat ik bang ben dat u erg moe wordt als u zo vaak naar het ziekenhuis moet gaan. Maak u over mij maar niet ongerust, mijn liefje. En wees ook niet bang om te sterven. We gaan met een nieuwe behandeling beginnen om je te genezen. Ik heb niet de moed haar te zeggen dat ze er gelijk in heeft dat ze bang is. Ze is nog zo klein. De moeilijke vraag van de waarheid in het zicht van de dood gaat me door het hoofd. Moeten we het haar zeggen of niet? Natuurlijk. Absoluut gezien moeten we dat doen, opdat zieken zich erop kunnen voorbereiden voor God te verschijnen. Maar dit is een kind. Ze is nog geen 8 jaar oud. En bovendien, ze is er klaar voor. Dat zie ik heel goed. Verschillende priesters hebben me dat ook gezegd. Ik bid tot onze lieve vrouw om het te verlichten. Zij die op zoveelmaakte wijze moeder is. In de taxi zeggen we geen woord. Allebei hebben we ons in de stilte teruggetrokken. Thierry voelt aan dat ik helemaal geen zin heb om te praten. Anne-Gabriël vouwt haar handen en kijkt naar buiten. Nu en dan doet ze de ogen dicht. Ik denk dat ze bidt. Ik zou haar gerust willen stellen, haar troosten, haar zeggen dat wij er zijn. Maar de aanwezigheid van de taxichauffeur plaatst een muur van stilte tussen ons. Zij wil niet dat men het weet. Ik kan dus tegen hem niet over haar recidief spreken. Ik heb moeite om mijn gedachten te ordenen. Ze worden geblokkeerd door een enkele gedachte. Ze gaat dood. Dan herhaal ik opnieuw om mijn pijn te verlichten. Mijn God, ik draag haar aan u op. Ook al heb ik werkelijk geloofd dat u haar zou genezen, laat uw wil geschieden. Het opdragen van mijn pijn maakt die draaglijk, want door die te heiligen, te sacraliseren, wordt ze vruchtbaar. En toch ben ik vreselijk angstig. Wat ons te wachten staat is zo verschrikkelijk. Nee, niet aan denken. We zullen genade ontvangen. We geven ons over. We werpen ons in de barmhartige liefde van God. Het geloof geeft zin aan heel ons leven, aan al ons lijden, aan onze dood. Het behoudt ons in vrede. Ik geloof dat we met de vrede alles kunnen dragen.

De taxi zet ons af voor de deur van Catherine, die op Alex heeft opgepast. Aan mijn gezicht ziet ze onmiddellijk dat er slecht nieuws is. Op haar vragende blik sla ik de ogen neer als teken van bevestiging. Ik zie aan haar blik dat ze getroffen is, maar ze neemt de zaken vlot ter hand. Anne Gabriel, we gaan er vanavond thuis een pizzamaaltijd van maken. Ik ga François, Xavier en Blanche uit school halen, tegelijk met mijn kinderen, en dan gaan we het samen gezellig maken. Intussen gaat mama naar huis, want ze heeft zeker nog van alles te doen. Ze weet dat ik Alexander een bericht moet laten sturen. En dan komt ze weer terug om met ons mee te eten. Vind je dat goed? Anne Gabriel glimlacht haar toe. Dat vooruitzicht bevalt haar zichtbaar. Catherine neemt haar mee naar de kinderslaapkamer en haalt speciaal voor haar een prachtige prinsessenjurk tevoorschijn die ze op voorhand heeft gekocht voor haar dochtertje, die duidelijk nog te jong is. Ze stelt haar voor die rustig aan te trekken en komt bij mij terug. Mijn eerste reactie is om de uitnodiging af te wijzen. Haar man is ook op zee, maar ze dringt aan. Zo kun je niet blijven. Bovendien is het passen op Alex een echt geluk voor me. Vergeet niet dat ik haar meter ben. En je moet ook absoluut in de gelegenheid zijn om in alle rust een bericht aan Alexander te sturen en tot jezelf te komen. Je zult zien dat het goed is. Vertrouw me nu maar. Ik accepteer het en ga naar huis en laat de kinderen aan haar over. Mijn eerste handeling als ik thuis ben is telefoneren naar het eskader om Alexander te laten waarschuwen. Als de telefoon aangenomen wordt, leg ik hem de situatie uit. Goedemiddag, meneer. Het spijt me dat ik u stoor. Ik bel u omdat ik aan mijn man een slecht bericht wil laten overbrengen. Hij zwijgt. Hij wacht duidelijk op wat er komen gaat. Ziet u, onze dochter heeft kanker en ze heeft zojuist een recidief gekregen. Mijn man wist dat we vandaag uitslagen zouden krijgen en we hadden afgesproken dat ik hem zou laten waarschuwen als die niet goed zouden zijn. Dat is nu het geval. De marineofficier aan de andere kant zit er duidelijk mee. Hij vraagt me te wachten en ik hoor dat hij een tijd zachtjes praat met iemand anders. Uiteindelijk vraagt hij me op te hangen in afwachting van een telefoontje van het hoofd van de generale staf, wat deze heel snel doet. Hij stelt me gerust. Mevrouw Caron, het spijt me werkelijk heel erg voor u. Het is vreselijk nieuws. Maak u niet ongerust. We gaan uw man waarschuwen. We zullen hem een bericht sturen dat we nu samen zullen opstellen als u wilt. We stellen het bericht op waarin ik uitleg dat de ziekte weer is teruggekomen en dat de artsen de volgende maandag met het nieuwe behandelschema beginnen. De chef van de generale staf stelt me dan een vraag die me verrast. En u, mevrouw, hoe gaat het met u? Ik heb wel een schok gekregen, maar ik maak het goed. Ik ben niet alleen, er zijn lieve mensen om me heen. Denkt u dan niet dat we dat ook aan uw man moeten schrijven? Hoezo? Ik ben van geen enkel belang. Het gaat om Anne Gabriel. Vergis u niet, mevrouw. Ik denk dat uw man gerustgesteld zal zijn als hij weet dat u zich goed houdt onder de schok. Schrijft u dan maar
dat ik het goed maak. We praten nog wat. De bijzondere vriendelijkheid van deze man, die ik niet ken en die waarschijnlijk niet weet hoe ik eruit zie, ontroert me en doet me zelf goed. Alexander zal me later vertellen dat hij zich opgelucht begon te voelen toen hij aanzag komen dat de reis zou eindigen zonder dat hij een bericht gekregen had. Maar toen hij om 21 uur hoorde omroepen, persoonlijk bericht voor de commandant, wist hij dat het voor hem was. Hij zal me bekennen dat hij gerustgesteld was over hoe ik me hield door mijn opmerking: ik maak het goed. Als ik de telefoon heb neergelegd, ga ik naar mijn slaapkamer om alle tranen die ik heb verzameld sinds het begin van de middag de vrije loop te laten. Maar ik kan niet huilen. Mijn ogen blijven wanhopig droog. Om mezelf ertoe te brengen, zeg ik steeds tegen mezelf: huil nou, huil nou. Je bent helemaal alleen. De kinderen kunnen je niet horen. Niemand kan je horen. Profiteer daarvan. Huil je helemaal suf. Gooi al die ingehouden pijn eruit. Maak je vrij. Niets. Geen enkele traan. Geen snik. Ik maak op dat moment mee wat ik meermalen gelezen had in verschillende boeken en wat ik nogal overdreven vond. Haar verdriet ging de tranen te boven. Ik ging vreselijk boos op mezelf terug naar Catherine. Bij het aankomen daar hoor ik Anne-Gabrielle schateren. Ik bewonder dat vermogen van haar om op iets anders over te schakelen en dank de hemel dat die me zulke vriendinnen heeft gegeven. We hebben toch nog een gezellige avond. Het naar bed gaan is echter moeilijk. Anne-Gabrielle begint weer pijn te krijgen. Als ik haar wel te rusten kom zeggen, vraagt ze: mama, ga ik dood? Ik probeer haar zo goed en zo kwaad als het gaat gerust te stellen. Ik kan haar niet bedriegen, maar ik wil haar ook niet radeloos maken. Ze luistert rustig naar me en besluit ons gesprekje met de woorden: ik weet dat alles goed zal gaan, want ik weet dat onze lieve Heer zal zorgen dat het goed gaat. Haar onwrikbare vertrouwen in de liefde van God brengt me tot rust. Niet alleen omdat hij haar geruststelt, maar ook omdat hij me eraan herinnert dat we niet alleen staan tegenover lijden en dood. Mijn God, dat u wil geschieden. Dus zoek ik mijn toevlucht in de liefde van God. Het is me immers onmogelijk de toekomst te beheersen, ja, zelf erover na te denken. Ik draag hem dit vreselijke lijden op, geef me aan hem over en vraag hem om over ons te waken als kwetsbare kinderen en ons bij te staan. In dat gebed van overgave vind ik weer vrede. Ik stuur een berichtje aan onze naaste familie en vrienden, waarbij ik de e-mailadressen bewust zichtbaar laat, om hen op de hoogte te stellen van de situatie. Ik leg er de nadruk op dat Anne-Gabrielle niet wil dat men weet dat ze een recidief heeft. Een wens die ik besloten heb te respecteren. Ik ga naar bed terwijl ik deze beproeving aan God opdraag en smeek hem om Anne-Gabrielle te genezen. En als hij wil dat wij hem de kostbare schat die hij ons heeft toevertrouwd teruggeven, dat hij ons dan de kracht geeft zijn wil te aanvaarden. Pas na deze acte van overgave lukt het me om de slaap te vatten. Aanvaarding
is bevrijding.

12e hoofdstuk. Nieuw behandelschema. We hebben de indruk dat we in enkele dagen een jaar in de tijd zijn teruggegaan. De nachten worden weer beroerd. De pijnen die tot dan toe nog gering waren, komen plotseling met grote hevigheid opzetten. Ze zitten overal. In het rechter bovenbeen, de rug en het onderbeen. We hebben grote moeite om ze te bestrijden, ondanks dat er morfine is. Meestal komt de pijn tegen de ochtend tot rust, zodat ik Anne Gabriël een beetje aanspoor, ondanks alles toch naar school te gaan. Ze accepteert dat, maar vaak moeten ze me in de loop van de ochtend bellen dat ik haar moet komen halen. De pijnen krijgen een dergelijke intensiteit dat we tenslotte met spoed het ziekenhuis bellen. Daar schrijft men ons morfine in vloeibare vorm voor. Ieder uur in te nemen, naast de vaste vorm die ze al 's ochtends en 's avonds krijgt. Maar de opgave is zwaarder dan een jaar eerder. Behalve het medische aspect van het recidief komt erbij die lichamelijke kwalen nog een groot geestelijk lijden. Anne Gabriël, die in een jaar veel volwassener geworden is en in het ziekenhuis heel wat dingen heeft gezien, maakt een gekwelde indruk, maar praat niet. Ze heeft er behoefte aan gerustgesteld te worden en zich te kunnen uiten, terwijl ze tegelijkertijd probeert ons te beschermen. Zij is bang om te sterven en ik weet niet wat ik haar moet zeggen. Ze stelt ook heel veel vragen. Verschillende keren vraagt ze me: Mama, waarom heeft onze lieve Heer me genezen als hij me daarna weer ziek ging maken? Niet heeft hij ziek gemaakt. Dat is de ziekte die is teruggekomen. Je weet wel. We wisten dat dat mogelijk was. Dat hebben we nooit voor je verborgen gehouden. Hij laat alleen maar toe dat het zo gaat. Waarom laat hij het dan toe? Ik vraag me af wat er voor goeds kan zijn aan ziek zijn. We wenden ons tot de priester, kapelaan de Brul en onze neef Benoit. De laatste is er steeds meer voor haar en geeft haar geestelijke leiding. Bij elk van zijn bezoeken praat hij lang met haar en hoort haar biecht. Juist hij komt bij ons op bezoek, daags na die vreselijke ontmoeting met de artsen. Anne Gabriël heeft een fotolijstje voor hem gemaakt waarin hij een foto kan plaatsen van zijn vader, oom Antoine, die een paar maanden geleden is overleden. Ze doet er een briefje bij, waarin ze uitlegt dat ze met dit cadeau wil proberen hem wat steun te geven. Daarmee toont ze dat ze onbewust hoopt haar eigen narigheid te verminderen door die van een ander te verlichten. Ze gaat verder. Ik hoop dat u het goed maakt. Met mij gaat het wel, ook al moeten we weer van vooraf aan beginnen. Ik bid voor u met heel mijn hart. Dat is ze helemaal ten voeten uit. In plaats van zich terug te trekken in zichzelf, keert ze zichzelf nog tot de anderen. Voor nu ontvangt ze haar oom met omzichtige aanhankelijkheid, duidelijk nog erg onder de indruk van het nieuws van haar recidief. Benoit is zelf ook zichtbaar aangedaan door het moeilijke bericht, want hij weet wat het betekent voor haar levensverwachting. Zoals altijd lunchen we, wanneer hij komt, allemaal samen. Tijdens de maaltijd antwoordt ze ja als hij vraagt of ze alles aanvaardt wat onze lieve Heer van haar vraagt.
Later bekent ze ons echter dat ze bang is om dood te gaan, en als Benoît haar vriendelijk antwoordt: Maar je hebt gezegd dat je alles zou aanvaarden wat de goede God je zal vragen. Dan roept ze doodsbang uit: Maar onze lieve Heer zal me toch zeker niet vragen om dood te gaan? Ze had niet gedacht dat de opoffering zo ver zou gaan. Op dat moment overzie ik op nog pijnlijker wijze al het afschuwelijke dat ons te wachten staat. In de loop van de dag komen allerlei attenties de neiging tot zwaarmoedigheid doorbreken, die me sinds de vorige dag in haar greep heeft. De besteller brengt een prachtig boeket van mijn broer Guillaume, die in Ivoorkust is, op een buitenlandse missie. In een aandoenlijk briefje verzekert hij me van zijn gebeden en zijn verlangen om ons te helpen. Op zijn bloemen volgen al snel andere, deze keer witte rozen. Ze zijn van mijn ouders, die hun genegenheid en hun gebed overbrengen. Vriendinnen komen aan de deur met een prachtige taart, die bij de beste patissier van Toulon is gekocht. Die hebben mijn zussen voor me besteld. Ze willen dat ik kracht verzamel. Al die tekenen van genegenheid maken de last meteen lichter voor me. Diezelfde avond komt Alexander thuis, voor 5 dagen. Opeens lijkt alles minder moeilijk, ook al is de last even zwaar. Hij weegt minder als je hem met 2 draagt. Door de invloed van de corticosteroïden wordt de pijn geleidelijk aan minder, om tenslotte helemaal te verdwijnen. Op de dag dat haar vader weer naar zee vertrekt, wordt Anne Gabriël wakker zonder pijn. Ze kan zelf weer lopen met behulp van krukken. Haar rechter onderbeen is duidelijk veel dunner geworden. Bij zijn vertrek heeft Alexander laten weten dat hij contact zal opnemen zodra hij dat kan. Ik vraag me af hoe ongerust hij zich daar ver weg maakt. Thuis is de stemming ook niet optimaal. We incasseren beetje bij beetje, maar wel gemakkelijker, nu ze minder pijn heeft. Het lijkt wat meer overkomelijk. De andere kinderen zijn onuitstaanbaar, wat mijn taak er niet makkelijker op maakt. François Xavier verklaart zijn zusje dat hij ook wel ziek wil zijn, net als zij. Dat ze zit te dreinen zonder echt pijn te hebben. Die ongerechtvaardige opmerking maken Anne Gabrielle aan het huilen en ik moet haar uitleggen dat hij tegelijkertijd jaloers en ongelukkig is. Blanche grient om niets, wat mijn zenuwen flink op de proef stelt. Alex tenslotte mokt tegen haar grote zus vanuit de hoogte van haar 11 maanden en weigert door haar op de arm genomen te worden, alsof ze het haar kwalijk neemt dat ze al onze aandacht opeist. En als ze het niet eens zijn, slaan ze erop, want François Xavier laat al heel snel zijn vuisten spreken, terwijl Blanche krabt. We hebben hen, om organisatorische redenen, weer in dezelfde slaapkamer moeten onderbrengen, waarmee het helse duo dat we hadden willen scheiden, weer verenigd is. Gelukkig staan er ook wel vertederende momenten tegenover. Het gezinsleven is dus niet altijd een rustig, voortkabbelende stroom. Beste luisteraars, vanaf morgen zullen we verder lezen uit Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop
van Marie-Dauphine Caron. Neem gerust een kijkje op onze website bij het programma Heiligen Getuigen. Tot de volgende keer.

beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

beste luisteraars, van harte welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux. We zijn aangekomen aan het einde van het jaar 1886. Therese is op dat moment nog net geen 14 jaar. Ze is een jong meisje die ernaar verlangt om religieus te leven, om te leven voor God en met God alleen. Dat zal ze dan ook binnenkort doen wanneer ze in de Karmel zal binnentreden. Maar nu volgt eerst nog een beschrijving van het einde van de moeilijke jaren. We hebben het reeds gezegd, toen Therese naar school ging, was dat voor haar een echte beproeving. Het was zeer moeilijk voor haar met de sociale contacten. Ze was overgevoelig, ze had vele scrupules. Ze had een zwakke gezondheid. Er zijn ook veel genaden die ze bekomen heeft in al die jaren. Denken we maar aan de plotse genezing van een hele uitzonderlijke ziekte. Het visioen van de heilige maagd Maria en haar glimlach, die voor altijd zal bijblijven. Therese heeft heel veel geleden

vraag van haar vader, zal zij privélessen volgen bij een vrouw in de buurt waar ze 2 keer per week naartoe gaat. En eigenlijk zal die tijd voor haar een opening zijn, ook een opening naar de wereld, om die te begrijpen, te doorgronden, zonder daarom van de wereld te zijn. Want zij behoorde aan God toe. En we lezen even een passage in de autobiografie van Therese, waarin ze het heeft over haar moeilijkere kanten. De kanten die het haar moeilijk maken om volmaakt te worden. Therese schrijft: al overlaadde de hemel mij met genaden, dan was dat niet omdat ik dat verdiende. Ik was nog heel onvolmaakt. Het is wel waar dat ik een sterk verlangen had om de deugd te beoefenen. Maar ik deed dat op een gekke manier. Daar geef ik hier een voorbeeld van. Omdat ik de kleinste was, was ik er niet aan gewend om mijzelf te helpen. Céline ruimde de kamer op waar wij sliepen en ik deed nooit iets aan het huishouden. Na de intrede van Marie in de Carmel gebeurde het mij wel eens dat ik probeerde een bed op te maken om onze lieve Heer een genoegen te doen. Ofwel om 's avonds de potten met bloemen te gaan binnenzetten als Céline weg was. Zoals gezegd deed ik dat alleen om onze lieve Heer. Ik had dan ook geen dank van de schepselen moeten verwachten. Jammer genoeg was het er heel anders mee gesteld. Als Céline per ongeluk geen blij gezicht zette of niet verrast bleek over mijn diensten, dan was ik niet tevreden en ik liet haar dat blijken met mijn tranen. Ik was werkelijk onuitstaanbaar door mijn overgrote gevoeligheid. Als het mij per ongeluk overkwam dat ik iemand waar ik van hield een klein beetje gehinderd had, dan begon ik te huilen als Magdalena, in plaats van mij te beheersen en niet te huilen, want daarmee maakte ik mijn fout alleen maar erger. En wanneer ik mij over de zaak zelf begon heen te zetten, dan huilde ik weer, omdat ik gehuild had. Wat mij allemaal daarover gezegd werd, het haalde niets uit. Ik kon het maar niet klaarspelen van dat lelijke gebrek af te komen. Therese begrijpt zichzelf eigenlijk goed. Zij wil werk maken van een zekere vervolmaking. Staat er niet in de Heilige Schrift dat wij volmaakt moeten zijn zoals onze Vader volmaakt is? En daar is werk aan. En dat werk is voor iedereen, zelfs in de kleine details. Die overgevoeligheid van Therese, wel, dat is een werk waaraan zij zal moeten bezig zijn om zich te verbeteren. En zij ziet dat in, maar daarvoor heeft ze hulp nodig. Later zal ze begrijpen dat ze de hulp van God nodig heeft. God alleen kan ons beter maken. Het enige wat ons overblijft is het vertrouwen in Hem. En natuurlijk onze goede wil. En eigenlijk gewoon ons ja-woord. In navolging van de heilige maagd Maria zal ook Therese, en wij eigenlijk ook allemaal, een fiat moeten uitspreken. De wil van de Heer geschiede in mij. En bij Therese zal dat gebeuren. Ook weer op een mysterieuze, of misschien beter, mystieke manier. En zo komen we aan Kerstmis 1886. Het moment dat zij zal beschrijven als haar ware of volledige bekering. Therese heeft nood aan bekering. Misschien denken wij dat dat niet zo was, omdat hetgeen we reeds hebben verteld over Therese toch meer de indruk geeft dat Therese zeer goed was. In alles bijna perfect. Natuurlijk, iedereen heeft zowel kleine kantjes en bij Therese is er geen grote bekering nodig, zouden we denken. Maar Therese zelf ziet dat volledig anders.

Zij heeft werkelijk bekering nodig om volledig van God te zijn, niet meer van zichzelf. De heilige Paulus zal in de Heilige Schrift zeggen: ik leef niet meer, Jezus leeft in mij. Om daartoe te komen, moet men volledig afscheid nemen van zichzelf. Nee, dat wil niet zeggen dat wij niet meer onszelf zijn, maar net onszelf beter worden. Want zo waren wij ook geschapen in het begin. We zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. En dat beeld, wel, dat is vervaagd door de zonde. En dat moeten we terugvinden. En het terugvinden daarvan gebeurt door een bekering, door zich te keren naar God. En God zijn werk te laten voltooien in ons, in onze ziel, in ons hart. En daarom hebben wij de hulp nodig van Jezus. En voor Therese zal deze genade gegeven worden op kerstdag. Op kerstdag van het jaar 1886. Het is eigenlijk het moment dat Therese volwassen zal worden. Ze is een beetje verwend geweest in het gezin omdat ze de jongste was. De jongste van 5 dochters. Dochters die allemaal zich ontfermden over Therese omdat ze de jongste was en omdat ze haar moeder had verloren. We moeten ook niet vergeten dat ook de andere dochters hun moeder hadden verloren. Maar Therese wordt in de watten gelegd. En zij wordt beschouwd als een baby, als een kind. En eigenlijk dat zicht van de zussen op Therese zal op zich nooit veranderen. En misschien is dat ook niet zo goed. Men moet ook aanvaarden dat ook Therese ouder wordt. Dat ook Therese geroepen wordt om volwassen te zijn. Natuurlijk zal zij zich altijd zien als een kind van God. En dat is goed. Dat is zelfs evangelisch. Ook wij moeten ons zien als kinderen van God. Maar Therese zal volwassen worden door te begrijpen wat het is om kind te zijn van God. Kind zijn van God wil niet zeggen kinderachtig zijn. En dat begrip zal komen op een zeer specifieke dag en zelfs op een zeer specifiek moment. En dat is Kerstmis 1886. Zo dadelijk lezen we de getuigenis die Therese over zichzelf geeft van die wonderbaarlijke en hele belangrijke dag in haar leven.

We zijn kerstmis in het jaar 1886. Theresa gaat haar kinderjaren afsluiten. Zij is altijd gezien als de jongste, en dat is ze, maar ze werd dan ook behandeld, altijd als een kind. Zo heeft ze zelf eigenlijk een zekere verwende status gekend in het gezin. Maar ze zal hier uittreden, om te kunnen binnentreden in de volwassenheid, zonder het kind zijn te verliezen, want ze is kind van God. We lezen even wat Therese zelf schrijft in haar autobiografie. Ik weet niet hoe ik mij kon verlustigen in de gedachte in de Karmel in te treden, want ik lag nog helemaal in de luiers van de babytijd. De goede God moest wel een wonder doen als ik ineens groot wilde worden. En dat wonder heeft hij gedaan op de onvergetelijke dag van Kerstmis. In deze nacht, vol licht, die de blijdschap van de heilige drievuldigheid doet oplichten, veranderde Jezus, het lieve kindje van 1 uur oud, de nacht van mijn ziel in stromen van licht. In deze nacht, waarin hij zich zwak en lijdend maakte uit liefde tot mij, maakte hij mij sterk en moedig. Hij rustte mij toe met zijn wapens en sinds die gezegende nacht werd ik in geen enkel gevecht meer verslagen, maar ging ik van de ene overwinning naar de andere. Ik begon, om zo te zeggen, de loop van een reus. De bron van mijn tranen droogde op en brak sindsdien maar zelden en met moeite meer door. Dit bewees de juistheid van het woord dat mij was gezegd. Je huilt zoveel in je kindertijd dat je voor later geen tranen meer over zult houden. Het was 25 december 1886 toen ik de genade verkreeg om mijn kindertijd achter mij te laten. Kort gezegd, de genade van mijn totale ommekeer. Wij kwamen terug uit de nachtmis, waar ik het geluk had de sterke en machtige God te ontvangen. Toen wij in de Buissonnet thuis aankwamen, popelde ik om mijn schoenen uit de schoorsteen te gaan halen. Dat oude gebruik had ons al zoveel plezier bezorgd in onze kinderjaren, dat Céline voort wou gaan om mij als een klein kind te behandelen, omdat ik de kleinste van het gezin was. Papa vond het dan fijn om te zien hoe blij ik was en mijn vreugdekreten te horen elke keer als ik weer een cadeautje uit mijn betoverde schoenen tevoorschijn haalde. En de vrolijkheid van mijn geliefde koning maakte mijn geluk nog veel groter. Maar Jezus wilde mij laten zien dat ik mijn gebreken uit mijn kindertijd moest afleggen en nam daarom ook de onschuldige pretjes daarvan weg. Hij vond goed dat papa, die moe was na de nachtmis, het vervelend vond toen hij mijn schoenen in de schoorsteen zag staan. Hij zei toen deze woorden die mij door de ziel sneden. Vooruit dan maar, gelukkig dat dit het laatste jaar is. Ik ging net de trap op om mijn hoed af te doen. Céline, die wist hoe gevoelig ik was, zag de tranen in mijn ogen blinken en had zelf ook wel willen huilen, want zij mocht mij heel graag en begreep wel waarom ik verdriet had. O Therese, zei ze, kom niet naar beneden. Het zou je te veel verdriet doen als je nu meteen in je schoenen keek. Maar Therese was niet meer dezelfde. Jezus had haar hart veranderd. Ik drong mijn tranen terug, kwam vlug de trap af en terwijl ik het bonzen van mijn hart probeerde te bedwingen, pakte ik mijn schoenen, zette die voor papa en trok er met het gelukkige gezicht van een koningin heel vrolijk alle spullen uit tevoorschijn. Papa lachte, hij was ook weer opgewekt en Céline dacht dat zij droomde. Gelukkig was het een plezierige werkelijkheid.
De kleine Therese had de zielenkracht teruggevonden die zij met 4,5 jaar verloren had. En zij zou die behouden voor altijd. Wat een mooie getuigenis van eigenlijk een banaal feit. Therese is elk jaar gelukkig geweest met Kerstmis omdat ze cadeautjes ontving. Ze noemt dit een onschuldig pretje. En dat klopt, dat is onschuldig, dat is zelfs goed om van de ouders uit kinderen te verrassen met de cadeaus van Kerstmis. En het gebeurde na de middernachtmis dat men de cadeaus mocht ontvangen. Wanneer de vader dus een kleine opmerking maakt, een opmerking omdat hij moe is en die, zoals Therese het zegt, die de goede God had goedgekeurd, en dat dus de vader zegt, gelukkig is dit het laatste jaar, want hij zegt dat dat het laatste jaar is, omdat Therese het jaar daarop bijna 15 jaar zal zijn en dan zal het gedaan zijn met die kindertijd. Voor Therese is dit natuurlijk hard aangekomen. Zelfs zo ene kleine zin wordt moeilijk voor haar. Moeilijk om te dragen. Maar dan neemt zij de moed. Waarom en hoe dat gebeurt? Wel, zij beschrijft dat toe aan de genade. Zij neemt de moed om te zeggen, wel, ik keer mij af van die onschuldige pretjes en ik ga nu volwassen worden. Ik ga hierover niet meer huilen. Wat maakt het uit? Eigenlijk kan men zichzelf de vraag stellen, wat verandert mijn leven met dat feit dat ik geen cadeautje meer ontvang? En zij zal dat loslaten. En daarmee laat ze haar hele kindertijd los. Zonder die te vergeten, zonder er ondankbaar over te zijn, want ze is dankbaar. Maar ze zal dit nu in haar hart bewaren. En zo zal zij vooruitgaan. En dat noemt ze een moment van een ware bekering. Een genade die op een mystieke wijze wordt gegeven, op een bepaald moment in het leven van Therese, zal ertoe bijdragen dat ze werkelijk opstaat als een jonge, volwassen vrouw, klaar om naar het klooster te gaan, om haar leven volledig te kunnen geven aan Jezus Christus. De laatste zin die we hebben gelezen van de getuigenis van Therese was: de kleine Therese had de zielenkracht teruggevonden die zij met 4,5 jaar verloren had, en zij zou die behouden voor altijd. Hier denkt Therese terug aan het afscheid van haar geliefde moeder, op 4,5 jaar. En sinds die dag was zij eigenlijk in het diepste van haar hart droevig. Had zij een afscheid moeten nemen zonder die werkelijk te hebben verwerkt. Ze was wel gelukkig, ze leefde met de goede God, maar ze was gekeerd naar zichzelf. En door die dag van Kerstmis 1886 beseft ze dat ze niet meer gericht moet zijn naar zichzelf, maar naar de ander. In de eerste plaats naar God. En dan ook naar de ander. En voor haar is dit nu haar gezin. Met op de eerste plaats haar vader. Die zij bemint. En we zullen zo dadelijk een gedicht lezen die zij uit zal spreken met nieuwjaar 1887 voor haar vader. En daar zal uitkomen dat ze eigenlijk volwassen is geworden. En die volwassenheid ontvangt zij dus vanaf haar 14e. Zo dadelijk lezen we deze mooie tekst die zij uitspreekt voor haar vader.

Er bestond bij de familie Martin een traditie. En deze traditie was het lezen van een gedicht voor de vader. Dat gebeurde eigenlijk 2 maal per jaar. Voor het feest van de heilige Louis op 25 augustus, omdat de vader van het gezin de naam droeg van Louis. En dat gebeurde ook op 1 januari, voor nieuwjaar. Een gedicht geschreven door het gezin en voorgelezen door de jongste van het gezin. Het was dus de traditie dat Thérèse dat gedicht voorlas. Meestal werd het geschreven door Pauline. Ook wanneer Pauline, de tweede oudste zus, in het klooster zal binnentreden in de Karmel, zal zij die traditie in ere houden door een gedicht te schrijven en op te sturen naar haar familie. En zo ook in het jaar 1887. We zijn 1 januari. Een gedicht geschreven door Pauline, maar voorgelezen door Thérèse. En we gaan dat even lezen. Ik kom je vertellen, kleine vader, altijd hetzelfde compliment. Dit jaar, zoals het vorige, ik hou van je, ik hou teder van je. Het hart van je kleine meisje, gevuld met zulke tedere barmhartigheden als een fonkelende ster, want je zal nooit gedoofd worden. Het is waar dat je baard wit is. Maar ik vind het des te mooier. Nooit zal je geliefde gezicht, jouw naam zal nooit oud zijn. Ik wil een fijne parel zijn, om je voorhoofd te sieren in de hemel, met mijn metgezel Céline. We maken allebei onze plannen, maar de toekomst is nog ver. En het heden lijkt zoet. Papa, jouw liefde kleurt het. Met vreugde en geluk voor ons. Sinds het vertrek van Maria is je hart meer dan vaderlijk. Een zoete straal van het vaderland heeft het moederlijk gemaakt. O jij, die onze jeugd bewaakt, u die ons elke dag zegent, vader, onze dankbaarheid is alleen gelijk aan onze liefde. We zien de lenteroos vervagen in de ochtend. Uw 5 diamanten van de aarde zullen bewaard worden in hun kistje. Zij zullen hun schittering behouden, ze zullen hun schittering vergroten. En op de eeuwige oevers zal een goddelijke stroom hen dragen. Dan, met een tedere stem, wordt de nieuwe hymne gezongen. In een onsterfelijke weide zul je het lam zien volgen. Je zult hem zien. Het vaderhart dat je hebt zal beloond worden voor een bittere scheiding door de vreugde van de eeuwigheid. Zie daar een gedicht, een tekst, voorgelezen door Thérèse in het jaar 1887, 1 januari, enkele dagen na haar grote bekering. En eigenlijk, wat zien we daarin? Dat is voornamelijk die dankbaarheid. Dankbaarheid voor een vader die de jeugd heeft bewaakt. De vader, die zelf een heilige is, Louis Martin, was er altijd voor de dochters. Zeer speciaal na het overlijden van de moeder. En zo schrijft Pauline, en zo leest Thérèse het voor, is dat vaderlijke hart ook een moederlijk hart geworden. Als enige ouder moest hij de rol spelen van 2 ouders. En zo heeft hij zijn rol wel degelijk vervuld en zijn de kinderen daar dankbaar voor. Dat is iets misschien voor kinderen van vandaag, zeker een soort van les. De dankbaarheid naar ouders toe. Dankbaarheid voor hetgeen men heeft verkregen. En misschien niet altijd alles was goed, maar het was altijd een zegen. Niet altijd alles was perfect, maar het was misschien allemaal door God bedoeld om ons een weg te geven zelf naar heiligheid.
Zo ziet Therese het in haar goede opvoeding die ze heeft ontvangen van haar vader. En wat er naar boven komt, is die dankbaarheid. Dankbaarheid die zij nu tot uitdrukking brengt voor de eerste maal als iemand die is binnengetreden in de tijd van volwassenheid. En die volwassenheid wel, die zal opgemerkt worden. Marie, de zus van Therese, die in de Karmel is, zal na een ontmoeting met Therese schrijven dat mijn kind, of zelfs mijn baby, is groot geworden. Ja, de zussen zullen het ondervinden dat Therese niet meer dat kleine meisje is. En ze zullen daar ook naar kijken. Ze zullen haar dus niet meer, zoals het geval was, beschouwen als het kleintje. Ze zullen haar nu beschouwen als een zus. En Therese zelf is daar gelukkig door. En ze gaat een gelukkig jaar tegemoet. 1887, ze wordt op 2 januari 14 jaar, zal dan ook een gelukkig jaar zijn. Een jaar waarin haar geloof nog verdiept zal worden. Mede door haar zus, en nu is het Céline. Ja, ze heeft een goede band gehad met haar zus Pauline, maar zij is binnengetreden in de Karmel en daarvan heeft ze afscheid moeten nemen. Dan is er ook de goede relatie geweest, op een andere manier, met Marie, de oudste zus, maar ook zij is wederom weggegaan naar de Karmel. Nu blijft er Céline en Léonie over. Maar het is voornamelijk met Céline, met wie ze al heel vaak had gespeeld in haar kinderjaren, dat ze nu een zeer sterke band zal hebben. En die band, wel, die wordt versterkt door het gezamenlijke geloof en door de wil om van God te zijn. En hierover zegt ze zelfs het volgende. Jezus wilde ons, Céline en Therese dus, samen vooruit laten gaan en verbond onze harten met banden die nog sterker waren dan die van het bloed. Hij liet ons zielenzusters worden. In ons werden deze woorden uit het geestelijke hooglied van de heilige Johannes van het kruis de waarheid. Sprekende tot de bruidegom, roept de bruid uit, uw voetspoor volgend, lopen de meisjes vlug voort over de weg. De aanraking met uw vonken en de gekruide wijn doen verlangens ontstaan, die geuren naar goddelijke balsem. Ja, wij hebben de sporen van Jezus heel vlug gevolgd. De vonken van liefde die hij met volle handen in onze zielen zaaide, de heerlijke krachtige wijn die hij ons te drinken gaf, deed alle vergankelijke dingen voor onze ogen verdwijnen en onze lippen fluisterden liefdesverzuchtingen die hij ons ingaf. Wat een heerlijke gesprekken hadden wij elke avond op de Belvedere. Onze blikken zweefden naar de verten, wij zagen de heldere maan heel langzaam achter de hoge bomen opkomen. De zilveren glans die zij verspreidde over de in rust verzonken natuur. De fonkelende sterren die in het diepe blauw twinkelden. De lichte adem van de avondkoelte die de sneeuwwitte wolken voortdreef. Alles hief onze zielen naar de hemel. De mooie hemel waar wij alleen nog maar de doorschijnende keerzijde van zagen. We zien in deze getuigenis de volwassenheid die Therese heeft ontvangen. De genade van Kerstmis 1886 komt volledig tot uiting. Want ze spreekt niet meer over het spelen met Céline, maar ze heeft het nu over de zeer diepzinnige geestelijke gesprekken die vooral doen uitzien naar de hemel. En daar ligt nu haar volledige verlangen. Als een jonge, volwassen vrouw begint zij nu haar weg op weg naar de hemel. Zij begint haar weg naar Jezus Christus toe. Die Jezus, diezelfde, die ze reeds heeft ontmoet, heel vroeger, in haar kinderjaren. Maar nu kiest ze er bewust voor. En ze heeft daarbij
de hulp van haar derde zus, Céline, met wie zij die diepzinnige gesprekken voert, die haar zullen helpen om haar geloof te verdiepen, haar hoop te versterken en haar liefde tot uiting te brengen, een liefde voor God. Beste luisteraars, in de volgende catechese zullen we het hebben over dat jaar 1887, dat jaar waarop zij een belangrijke keuze in haar leven zal moeten maken.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei:

0: maar vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is

0: de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend, en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
2: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 28. In Iconium gingen ze eveneens naar de Joodse synagogen en spraken er zo dat Joden en Grieken in groten getalen tot geloof kwamen. Maar de Joden die niet wilden gehoorzamen, hitsten de heidenen op en brachten hen in een vijandige stemming jegens de broeders. Toch bleven ze er geruime tijd en traden vrijmoedig op in vertrouwen op de Heer, die het woord van zijn genade bevestigde en tekenen en wonderen door hun handen liet gebeuren. Maar onder de bevolking van de stad ontstond tweespalt. Sommigen stonden aan de kant van de Joden, anderen aan de kant van de apostelen. Toen het hun duidelijk werd dat heidenen en Joden met hun leiders aanstalten maakten om geweld te gebruiken en hen te stenigen, vluchtten zij naar de Lycaonische steden Lystra en Derbe en omstreken. Daar zetten zij de verkondiging van de goede boodschap voort. In Lystra zat een man op straat die geen macht had over zijn voeten. Vanaf de moederschoot was hij verlamd en hij had nooit kunnen lopen. Deze man luisterde naar Paulus. Paulus keek hem doordringend aan en zag dat hij het vertrouwen had dat hij genezen zou worden. Met luide stem zei hij: "Kom overeind, sta recht op uw voeten." Hij sprong op en stapte rond. Toen de mensen zagen wat Paulus gedaan had, verhieven zij hun stem en schreeuwden in het Lycaonisch: "De goden zijn mensen geworden en naar ons afgedaald." Barnabas noemde ze Zeus en Paulus Hermes, omdat hij de woordvoerder was. En de priester van Zeus buiten de stad kwam met stieren en kransen bij de poorten en wilde met de menigte een offer brengen. Toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden, scheurden ze hun kleren en sprongen schreeuwend tussen de mensenmenigte. "Mannen, waarom doet u dit?" riepen ze. "Wij zijn ook maar gewoon mensen, net als u. En onze boodschap is dat u zich van die schijngoden moet bekeren tot een levende God, die de hemel en de aarde en de zee en al wat ze bevatten gemaakt heeft. In de tijd die achter ons ligt, liet hij alle heidenen hun eigen wegen gaan. Toch liet hij zich niet onbetuigd door zijn weldaden. Uit de hemel schonk hij u regen en vruchtbare tijden. Met voedsel en vrolijkheid vulde hij uw harten." Zelfs met deze woorden konden ze de mensenmenigte er ternauwernood van weerhouden hun een offer te brengen. Er kwamen echter uit Antiochië en Iconium Joden die het volk voor zich wisten te winnen. Ze stenigden Paulus en sleepten hem buiten de stad in de veronderstelling dat hij dood was. Maar de leerlingen kwamen om hem heen staan en hij stond op en ging de stad binnen. De volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. Ze brachten die stad de goede boodschap en maakten er talrijke leerlingen. Daarna keerden ze terug naar Lystra, naar Iconium en naar Antiochië, waar ze de leerlingen bemoedigden. Ze spoorden hen aan bij het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel ellende heen moeten om het koninkrijk van God binnen te gaan. In iedere gemeente wezen ze oudsten aan en na bidden en vasten bevalen ze hen aan bij de Heer op wie ze vertrouwden. Na een tocht door Pisidië kwamen ze in Pamphylië, preekten het woord in Perge en reisden naar Attilia aan de kust. Vandaar gingen ze per schip naar Antiochië, waar ze destijds aan Gods gunst waren toevertrouwd voor het werk dat ze inmiddels volbracht hadden. Na aankomst riepen ze de gemeente bijeen en deden verslag van wat God met hen gedaan had en dat hij voor de heidenen de deur voor het geloof had geopend. Geruime tijd bleven ze daar bij de leerlingen.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 41. Toen kwamen er enkele mensen uit Judea die de broeders voorhielden: als u zich niet naar de zeden van Mozes laat besnijden, kunt u niet gered worden. Omdat er opschudding ontstond en Paulus en Barnabas in heftig dispuut met hen raakten, gaf men Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hun midden de opdracht met deze strijdvraag naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem te gaan. De gemeente deed hun uitgeleide en zij trokken door Fenicië en Samaria, waar ze alle broeders grote vreugde bezorgden door te vertellen van de bekering van de heidenen. In Jeruzalem aangekomen werden ze verwelkomd door de gemeente en de apostelen en oudsten, en zij deden verslag van wat God met hen gedaan had. Maar enkele gelovigen, afkomstig uit de Farizeese partij, kwamen naar voren en stelden: ze moeten hen besnijden en van hen eisen dat ze zich aan de wet van Mozes houden. Om deze kwestie onder ogen te zien, hielden de apostelen en de oudsten een bijeenkomst. Na veel discussie stond Petrus op en zei tegen hen: broeders, je weet dat God er van meet af aan bij jullie voor gekozen heeft dat door mijn mond de heidenen het evangeliewoord zouden horen en tot geloof zouden komen. God, die de harten kent, heeft dat bevestigd door hun, net als ons, de Heilige Geest te schenken. Hij heeft in geen enkel opzicht onderscheid gemaakt tussen ons en hen, omdat hij met het geloof hun harten gezuiverd heeft. Waarom wilt u dan nu God uitdagen om op de nek van de leerlingen een juk te leggen dat onze voorvaderen nog wij zelf konden dragen? Nee, het is door de genade van de Heer Jezus dat wij geloven gered te worden, evengoed als zij. Heel de vergadering werd stil en men luisterde naar de verhalen van Barnabas en Paulus over de tekenen en wonderen die God door hen onder de heidenen had gedaan. Toen zij uitgesproken waren, nam Jacobus het woord: broeders, luister naar mij. Simeon heeft uiteengezet hoe God zelf begonnen is zich het lot aan te trekken van de heidenen om uit hen een volk te vormen voor zijn naam. Hiermee stemmen ook de woorden van de profeten overeen, zoals er geschreven staat: daarna zal ik terugkeren en de ingestorte tent van David herbouwen. Wat omver ligt, zal ik herbouwen en weer overeind zetten. Opdat de mensen die zijn overgebleven op zoek gaan naar de Heer en ook de heidenen over wie mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt de Heer die daaraan van oudsher bekendheid geeft. Daarom ben ik van oordeel dat we de heidenen die zich tot God bekeren geen onnodige last moeten opleggen, maar hun moeten schrijven dat ze zich onthouden van verontreiniging door afgoden, ontucht, verstikt vlees en bloed. Want van oudsher heeft Mozes in elke stad zijn verkondigers, omdat hij iedere sabbat in de synagoge wordt voorgelezen. Daarop besloten de apostelen en de oudsten in overleg met heel de gemeente enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen. Judas, ook Barsabbas geheten, en Silas, twee leidende figuren uit de gemeente. Men gaf hun deze brief mee: de apostelen en oudsten groeten als broeders de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië. Wij hebben vernomen dat enkelen, uit onze kring afkomstig, maar zonder opdracht van ons, met hun woorden verwarring en onrust onder u hebben gezaaid. Daarop hebben wij eenstemmig besloten om een paar mannen uit te kiezen en die mee te sturen met onze vrienden Barnabas en Paulus, die zich met hart en ziel inzetten voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Wij hebben Judas en Silas dus afgevaardigd. Zij zullen u dezelfde boodschap ook mondeling overbrengen. De Heilige Geest en wij hebben besloten u geen enkele last op te leggen dan alleen wat strikt noodzakelijk is. U moet zich onthouden van afgodenvlees, bloed, verstikt vlees en ontucht.
Als u daarvan afblijft, is het in orde. Het gaat u goed. Zij namen afscheid en reisden naar Antiochië. Daar riepen zij de gemeente bijeen en overhandigden de brief. Toen zij die gelezen hadden, waren ze verheugd over de bemoedigende inhoud. Judas en Silas, die ook profeten waren, spraken langdurig met de broeders om hen te bemoedigen en te sterken. Toen ze daar enige tijd hadden doorgebracht, lieten de broeders hen teruggaan met een vredesgroet voor degenen die hen hadden afgevaardigd. Maar Paulus en Barnabas bleven in Antiochië. Ze gaven er onderricht en verkondigden met nog vele anderen het woord van de Heer. Enkele dagen later zei Paulus tegen Barnabas: "Laten we eens teruggaan naar alle steden waar wij het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het met de broeders gaat." Barnabas wilde ook Johannes meenemen, die Marcus heet. Maar Paulus vond het beter hem niet mee te nemen, omdat hij hen al in Pamfylië had verlaten en niet met hen aan het werk was gegaan. Het meningsverschil liep zo hoog op dat ze uit elkaar gingen. Barnabas nam Marcus mee en voer naar Cyprus. Maar Paulus liet zijn keuze vallen op Silas en vertrok, door de broeders toevertrouwd aan de gunst van de Heer. Hij trok door Syrië en Cilicië, waar hij de gemeenten sterkte.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 40. Hij kwam ook in Derbe en Lystra. Daar trof hij een leerling die Timotheus heette, zoon van een gelovige Joodse vrouw en een Griekse vader. Hij stond goed aangeschreven bij de broeders in Lystra en Iconium. Paulus wilde hem meenemen op reis en liet hem besnijden met het oog op de Joden in die plaatsen, want iedereen wist dat zijn vader een Griek was. Op hun tocht langs de steden deelden ze ook daarmee dat ze zich moesten houden aan de besluiten die door de apostelen en oudsten in Jeruzalem waren genomen. Zo werden de gemeenten gesterkt in het geloof en met de dag namen ze in omvang toe. Zij trokken verder door Frigië en de landstreek Galatië, omdat ze er door de Heilige Geest van weerhouden werden om het woord te verkondigen in Azië. In Mysië gekomen probeerden ze door te reizen naar Bithynië, maar de Geest van Jezus stond hun dit niet toe. Ze reisden door Mysië en kwamen in Troas aan de kust. Daar had Paulus 's nachts een visioen. Er stond een Macedoniër voor hem die hem smeekte: steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Na dit visioen zochten wij terstond een gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken, omdat wij eruit opmaakten dat God ons geroepen had om hun de goede boodschap te brengen. Zo voeren we weg uit Troas en koersten regelrecht naar Samothrake en de volgende dag naar Neapolis. Vandaar gingen we naar Filippi, een belangrijke stad in dat deel van Macedonië, een Romeinse kolonie. In die stad bleven we enkele dagen. Op de Sabbat gingen we de poort uit naar de rivier waar, dachten wij, de gebedsplaats was. We gingen er zitten en spraken de vrouwen toe die daar samengekomen waren. Er zat ook een vrouw te luisteren die Lydia heette, een godvrezende vrouw uit de stad Thyatira, die in purper deed. De Heer opende haar hart, zodat ze in de ban raakte van Paulus' woorden. Toen zij zich met haar huisgenoten had laten dopen, nodigde ze ons uit. Als u mij beschouwt als iemand die in de Heer gelooft, neem dan ook uw intrek bij mij. En zij drong er bij ons sterk op aan. Onderweg naar die gebedsplaats kwam er eens een slavin op ons af die een helderziende geest had en met haar waarzeggerij voor haar eigenaren veel geld verdiende. Zij liep Paulus en ons achterna en schreeuwde aldoor: deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God. Ze verkondigen u de weg naar de redding. Dat deed ze vele dagen achtereen. Toen het Paulus te veel werd, draaide hij zich om en zei tegen de geest: in naam van Jezus Christus beveel ik je uit haar weg te gaan. Op dat ogenblik ging hij weg. Toen haar eigenaren hun hoop op inkomsten vervlogen zagen, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het stadsbestuur op het plein. Ze brachten hen voor de pretoren en zeiden: deze mensen brengen onrust in onze stad, het zijn Joden, en ze verkondigen zeden en gewoonten die wij als Romeinen niet mogen overnemen of volgen. Ook het volk keerde zich tegen hen en de pretoren rukten hun de kleren van het lijf en lieten hen met stokken afranselen. Toen men hun een flink aantal slagen had toegediend, zetten ze hen in de gevangenis en ze gaven de cipier het bevel om hen streng te bewaken. Op dit bevel zette hij hen in de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Rond middernacht zongen Paulus en Silas hun gebeden voor God, terwijl de gevangenen toeluisterden. Plotseling deed zich een zo zware aardschok voor dat de fundamenten van de gevangenis schudden. Meteen gingen alle deuren open en sprongen bij iedereen de boeien los. De cipier schoot wakker en toen hij de deuren van de gevangenis open zag staan, trok hij zijn zwaard en wilde hij zelfmoord plegen, omdat hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus schreeuwde: doe uzelf geen kwaad, we zijn er nog allemaal. Hij vroeg om licht, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas neer. Daarop ging hij met hen naar buiten en zei:
Heren, wat moet ik doen om gered te worden? Zij antwoorden, geloof in de Heer Jezus. Dan zult u gered worden, u en al uw huisgenoten. En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan al zijn huisgenoten. Nog op dat uur van de nacht nam hij hen mee om hun wonden te wassen. Meteen daarna liet hij zich met al de zijnen dopen. Hij nam hen mee naar zijn woning en zette hun een maaltijd voor. Met al zijn huisgenoten verheugde hij zich, omdat hij nu in God geloofde. Na het aanbreken van de dag stuurden de pretoren de lictoren om te zeggen, laat die mensen vrij. De cipier bracht die woorden aan Paulus over. De pretoren hebben laten weten dat u moet worden vrijgelaten. U kunt dus gaan en in vrede verder reizen. Maar Paulus zei tegen hem, ze hebben ons, hoewel we Romeins burger zijn, zonder vorm van proces in het openbaar gegeeseld en ons in de gevangenis gezet. En nu willen ze ons in stilte wegsturen? Geen denken aan. Laten ze zelf maar hier komen om ons in vrijheid te stellen. De lictoren brachten deze woorden over aan de pretoren. Die werden bang toen ze hoorden dat het Romeinen waren. Dus gingen ze naar hen toe, stelden hen in vrijheid en verzochten hun dringend de stad te verlaten. Toen ze de gevangenis verlaten hadden, gingen ze naar Lydia. Ze troffen daar de broeders, spraken hen bemoedigend toe en vertrokken.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 34. Via Amphipolis en Apollonia reizen zij naar Thessalonica, waar de Joden een synagoge hadden. Naar zijn gewoonte ging Paulus daarheen en drie

Van duistere figuren van de straat veroorzaakten ze een volksoploop en brachten ze de stad in rep en roer. Ze trokken op naar het huis van Jason met de bedoeling hen voor de volksvergadering te brengen. Maar toen ze hen niet konden vinden, sleurden ze Jason en nog enkele broeders voor het stadsbestuur en riepen: "Die mensen die de hele wereld op zijn kop zetten, zijn nu ook hier opgedoken. Jason heeft hen in zijn huis opgenomen. Zij handelen allen in strijd met de keizerlijke decreten door te beweren dat er nog een koning is, Jezus." Door dit te zeggen zaaiden zij verwarring onder het volk en bij het stadsbestuur, dat Jason en de anderen op borgtocht vrijliet. Nog diezelfde nacht lieten de broeders Paulus en Silas naar Berea vertrekken. Ook daar gingen ze naar de synagoge van de Joden. Hier waren ze vriendelijker dan in Thessalonica. Ze aanvaarden hun prediking met alle bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de schriften of het inderdaad zo was. Velen van hen kwamen tot geloof en ook een niet gering aantal Grieken, vrouwen uit de betere kringen en mannen. Maar toen de Joden uit Thessalonica te weten kwamen dat Paulus eveneens in Berea het woord van God verkondigde, kwamen ze ook daar onrust en verwarring zaaien onder het volk. Daarop lieten de broeders Paulus terstond vertrekken naar de kust. Naar Silas en Timotheus bleven daarachter. Paulus werd naar Athene gebracht. Daarna keerden zijn begeleiders terug met de opdracht aan Silas en Timotheus om zich zo spoedig mogelijk bij hem te voegen. Paulus wachtte op hen in Athene. Toen hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond, kwam zijn gemoed in opstand. Hij sprak daarom in de synagoge met de Joden en de godvrezenden, en op het stadsplein sprak hij elke dag met de mensen die hij daar aantrof. Ook enkele Epicurische en Stoïsche filosofen raakten met hem in gesprek. Sommigen zeiden: "Wat wil die praatjesmaker eigenlijk beweren? Hij lijkt een verkondiger te zijn van vreemde goden," zeiden anderen, "omdat hij over Jezus en Anastasis predikte." Zij namen hem mee naar de Areopagus en zeiden: "Mogen wij weten wat dit voor een nieuwe leer is die u naar voren brengt? U zegt dingen die ons nogal vreemd in de oren klinken. Wij willen graag weten waar het over gaat." Alle Atheners en ook de buitenlanders die daar wonen hebben immers voor niets anders tijd dan voor het vertellen of aanhoren van iets nieuws. Paulus ging in het midden van de Areopagus staan en zei: "Atheners, aan alles zie ik dat u buitengewoon godsdienstig bent. Toen ik rondliep en uw heiligdommen bezichtigde, trof ik ook een altaar aan met het opschrift 'Aan de onbekende God.' Welnu, wat u zonder het te kennen vereert, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat die bevat, de Heer van hemel en aarde, woont niet in tempels die door mensenhanden gemaakt zijn. Ook laat hij zich niet door mensenhanden bedienen alsof hij iets nodig had, want zelf geeft hij aan alle leven en adem en alles. Uit één mens heeft hij heel het mensenvolk gemaakt om overal op aarde te wonen. Hij heeft bepaalde tijden vastgesteld en hun woongebieden afgegrensd, met de bedoeling dat ze God zouden zoeken en hem wellicht tastenderwijs zouden vinden. Hij is immers niet ver van ieder van ons. Want door hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Zoals ook enkele van uw dichters hebben gezegd: wij zijn van goddelijke afkomst. Als we dus van goddelijke afkomst zijn, moeten we niet denken dat het goddelijke overeenkomt met goud, zilver of steen, met producten van menselijk ambacht en menselijke verbeelding. Zonder te letten op die tijden van onwetendheid zegt God nu de mensen aan dat ze zich moeten bekeren, allemaal en overal. Want hij heeft een dag vastgesteld waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Daar heeft hij iemand voor aangewezen en hij heeft dit voor iedereen geloofwaardig gemaakt door hem uit de doden te laten opstaan." Toen zij hoorden over opstanding van de doden, dreven sommigen daar de spot mee,
Maar anderen zeiden:

Daarover willen wij u nog wel eens horen. Zo vertrok Paulus uit hun midden. Toch sloten enkele mensen zich bij hem aan en kwamen tot geloof. Onder hen bevonden zich ook Dionysius de Areopagiet, een vrouw die Damaris heette, en nog anderen.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 28. Hierna verliet hij Athene en ging hij naar Korinthe. Daar ontmoette hij Aquila, een uit Pontus afkomstige Jood, die kort tevoren met zijn vrouw Priscilla uit Italië was gekomen, omdat Claudius had verordend dat alle Joden Rome moesten verlaten. Hij kwam bij hen, en omdat zij hetzelfde vak hadden, bleef hij bij hen wonen en werken. Ze waren namelijk leerbewerker van hun vak. Iedere sabbat sprak hij in de synagoge en probeerde hij Joden en Grieken te overtuigen. Toen Silas en Timotheus uit Macedonië waren aangekomen, wijdde Paulus zich geheel aan de verkondiging om tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Messias is. Maar gezien hun tegenstand en godslasterlijke taal, schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen: "Uw bloed komen neer op uw eigen hoofd. Ik heb er geen schuld aan. Van u af aan ga ik naar de heidenen." Hij ging van de synagoge naar het huis ernaast, waar een zekere Titius Justus woonde, een godvrezende. De synagogebestuurder Crispus kwam met al zijn huisgenoten tot geloof in de Heer. Veel Korintiërs die hem hoorden, geloofden eveneens en lieten zich dopen. 'S nachts zei de Heer in een visioen tegen Paulus: "Wees niet bang, blijf spreken en zwijg niet. Ik ben bij je. Niemand zal een vinger naar je uitsteken om je kwaad te doen, want in deze stad behoren velen mij toe." Een jaar en 6 maanden bleef hij daar, en hij onderwees hun het woord van God. Toen Gallio, proconsul van Achaïe, was, keerden de Joden zich als één man tegen Paulus en brachten hem voor de rechterstoel. Ze zeiden: "Het gaat tegen de wet in, zoals deze man mensen overhaalt om God te dienen." Paulus wilde net zijn mond open doen, toen Gallio tegen de Joden zei: "Als het nu ging om misdaad of ernstig wangedrag, dan zou ik u, Joden, natuurlijk bereidwillig aanhoren. Maar nu gaat het om geschillen over een woord, over benamingen en over uw eigen wet. Moet u zelf maar zien. In zulke zaken wil ik geen rechter zijn." En hij stuurde hen van de rechterstoel weg. Daarop grepen ze met z'n allen de synagogebestuurder Sosthenes vast en ranselden hem voor de rechterstoel af. Maar Gallio trok er zich niets van aan. Paulus bleef er nog geruime tijd. Daarna nam hij afscheid van de broeders en ging hij per schip naar Syrië in gezelschap van Priscilla en Aquila. In Kenchreën had hij eerst zijn haar laten afknippen in verband met een gelofte. Zij kwamen in Efeze en daar nam hij afscheid van hen. Hij ging naar de synagoge en sprak er met de Joden. Op hun vraag wat langer te blijven ging hij niet in. Maar toen hij afscheid nam, zei hij: "Als God het wil, kom ik nog eens bij u terug." Daarna voer hij uit Efeze weg. Hij ging aan land in Caesarea, ging de gemeente een groet brengen en reisde naar Antiochië. Hij bleef daar enige tijd en ging er toen weer op uit. Hij trok achtereenvolgens door de landstreek Galatië en door Frigië en sterkte er alle leerlingen. Intussen was Apollos, een Alexandrijnse Jood, in Efeze aangekomen. Het was een welsprekend man, doorkneed in de schriften. Hij was onderwezen in de weg des Heren en verkondigde geestdriftig en nauwkeurig de leer over Jezus, ook al kende hij alleen de doop van Johannes. Hij begon vrijmoedig op te treden in de synagoge. Toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen ze hem met zich mee en zetten hem de weg van God nog nauwkeuriger uiteen. Toen hij door wilde reizen naar Achaïe, schreven de broeders een brief aan de leerlingen met het dringende verzoek hem goed te ontvangen. Daar bleek hij de mensen die door Gods gunst gelovig geworden waren tot grote steun te zijn, want krachtig weerlegde hij in het openbaar de Joden door vanuit de schriften aan te tonen dat Jezus de Messias

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 40. Terwijl Apollos in Korinthe vertoefde, reisde Paulus door het binnenland naar Efeze. Hij ontmoette er enkele leerlingen en zei tegen hen: "Hebt u Heilige Geest ontvangen toen u gelovig werd?" Zij antwoordden hem: "Maar wij hebben nog nooit van het bestaan van een Heilige Geest gehoord." Hij vroeg: "Wat voor doop hebt u dan gekregen?" Zij zeiden: "De doop van Johannes." Daarop zei Paulus: "Johannes doopte een doop van bekering en wees het volk erop dat ze moesten geloven in degene die na hem zou komen, dat wil zeggen in Jezus." Na die woorden lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. Paulus legde hun de handen op en de Heilige Geest kwam op hen, en zij spraken in talen en profeteerden. Het waren in totaal zo'n 12 man. 3 maanden lang trad hij vrijmoedig in de synagoge op. Hij sprak met hen over het koninkrijk van God en probeerde hen ervoor te winnen. Maar toen sommigen halsstarrig weigerden te gehoorzamen en tegenover de aanwezigen de spot dreven met de weg, brak hij met hen en hield hij de leerlingen daar vandaan. Dagelijks sprak hij nu in de school van Tyrannus. Dit duurde 2 jaar, zodat alle inwoners van Azië het woord van de Heer hoorden, zowel Joden als Grieken. God deed door de handen van Paulus ongewoon grote wonderen. Dat ging zo ver dat zweedoeken en ander linnengoed dat hij gebruikte naar de zieken werd gebracht. Dan verdwenen hun kwalen en verlieten de boze geesten hen. Ook enkele rondtrekkende Joodse exorcisten probeerden de naam van de Heer Jezus af te roepen over mensen die in de macht waren van boze geesten. Ze zeiden dan: "Ik bezweer u bij Jezus die door Paulus wordt verkondigd." De 7 zonen van de Joodse hoge priesters Kefas gingen zo te werk. Maar de boze geest antwoordde hun: "Jezus ken ik, en wie Paulus is weet ik ook, maar wie zijn jullie?" Daarop sprong degene in wie de boze geest huisde op hen af, overweldigde de een na de ander en takelde hen zo toe dat ze naakt en gewond dat huis uitvluchten. Dit werd bekend bij alle Joden en Grieken in Efeze. Vrees overviel hen allen en de naam van de Heer Jezus werd hoog geprezen. Veel gelovigen kwamen openlijk hun praktijken opbichten. Nogal wat mensen die magie hadden bedreven, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze in het openbaar. Men berekende de waarde ervan en kwam op 50.000 zilverstukken. Zo werd door de kracht van de Heer het woord steeds groter en sterker. Na deze gebeurtenissen vatte Paulus het plan op om via Macedonië en Achaïe naar Jeruzalem te reizen. "Als ik daar geweest ben," zei hij, "moet ik ook Rome zien." Hij stuurde 2 van zijn helpers, Timotheus en Erastus, vooruit naar Macedonië en bleef zelf nog enige tijd in Azië. Juist toen ontstond er naar aanleiding van de weg grote opschudding. Want Demetrius, een zilversmid, die met de productie van zilveren Artemis-tempeltjes de vaklui een flink inkomen verschafte, riep hen en alle betrokken arbeiders bij elkaar. "Vrienden," zei hij, "u weet dat van dit bedrijf onze welvaart afhangt. U ziet en hoort dat die Paulus niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Azië veel mensen tot andere gedachten heeft gebracht. Hij zegt dat door mensenhanden gemaakte goden geen goden zijn. Daarmee dreigt het gevaar dat niet alleen ons bedrijf in discrediet raakt, maar dat ook de tempel van de grote godin Artemis niet langer in tel zal zijn en dat zij, die in heel Azië en overal ter wereld wordt vereerd, haar grote glorie zal verliezen." Zijn woorden zweepten hen zo op dat ze begonnen te schreeuwen: "Groot is Artemis van Efeze." Heel de stad kwam in rep en roer. Als 1 man stormden ze naar het theater en Gaius en Aristarchus, reisgenoten van Paulus uit Macedonië, sleurden ze met zich mee.
Paulus wilde naar de volksvergadering toe, maar de leerlingen hielden hem tegen. Ook enkele bevriende Aziarchen lieten hem waarschuwen zich niet in het theater te vertonen. Intussen schreeuwden ze allemaal door elkaar, want de volksbijeenkomst verliep in de grootste wanorde en de meesten wisten niet eens waarom ze bij elkaar gekomen waren. In de menigte dacht men dat het om Alexander ging, die door de Joden naar voren geschoven was. Hij gebaarde dat hij de volksvergadering wilde toespreken om zich te verdedigen. Maar toen men merkte dat hij een Jood was, klonk er één schreeuw uit aller mond, ongeveer 2 uur lang: "Groot is Artemis van Efeze." De griffier bracht de menigte tot bedaren en zei: "Efeziërs, is er één mens die niet weet dat aan de stad Efeze de zorg is toevertrouwd voor de tempel van de grote Artemis en haar hemelsteen? Daar is geen discussie over mogelijk. Maak u daarom niet druk en doe geen domme dingen. U hebt deze mannen hier naartoe gesleept, hoewel het geen tempelschenners zijn en ze onze godin niet hebben gelasterd. Als Demetrius en zijn vakgenoten dus iemand iets te verwijten hebben, wel, er worden rechtszittingen gehouden en er bestaan proconsuls. Laten ze maar een aanklacht indienen. En als u nog meer wilt, zal dat in de wettige vergadering worden opgelost. Wij lopen toch al het risico van oproer te worden beschuldigd vanwege de onrust van vandaag. Die kunnen we immers op geen enkele manier rechtvaardigen." Na deze toespraak maakte hij een einde aan de bijeenkomst.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 38. Toen het tumult bedaard was, riep Paulus de leerlingen bij elkaar en bemoedigde hen. Daarna nam hij afscheid en ging hij op weg naar Macedonië. Op zijn tocht door dat gebied bemoedigde hij hen met menige toespraak en zo kwam hij in Griekenland. Daar bleef hij 3 maanden. Juist toen hij wilde afvaren naar Syrië, beraamden de Joden een aanslag op hem. Daarom besloot hij terug te keren via Macedonië. Hij werd vergezeld door Sopatros, de zoon van Pyrrhus uit Berea, Aristarchus en Secundus uit Thessalonica, Gaius uit Derbe, Timotheus en Tychicus en Trophimus uit Azië. Zij reisden vooruit en bleven in Troas op ons wachten. Maar wij voeren na de dagen van de ongedecemde broden weg uit Filippi en voegden ons na 5 dagen bij hen in Troas, waar we 7 dagen doorbrachten. Toen zij op de eerste dag van de week waren samengekomen om het brood te breken, sprak Paulus, die de volgende dag zou vertrekken, hen toe en bleef tot midden in de nacht aan het woord. Er brandden veel lampen in de bovenzaal waar wij bijeen waren. Een jonge man, Eutychus geheten, zat in de raamopening. Toen Paulus al maar doorging met zijn toespraak, raakte hij bevangen door een diepe slaap. Overmand door slaap viel hij van de 3e verdieping naar beneden. Toen men hem oppakte, bleek hij dood te zijn. Paulus kwam naar beneden en ging op hem liggen. Hij sloeg zijn armen om hem heen en zei: "Wees maar niet ongerust, hij leeft nog." Hij ging weer naar boven, brak het brood en at en sprak nog langdurig, tot het dag werd en toen vertrok hij. Ze brachten de jongen levend en wel weg en werden niet weinig bemoedigd. Wij scheepten ons in en voeren alvast naar Assus, waar we Paulus aan boord zouden nemen. Zo had hij het geregeld, omdat hij zelf te voet wilde gaan. Toen hij ons weer trof in Assus, namen we hem aan boord en gingen naar Mytilene. Vandaar voeren we de volgende dag weer weg en kwamen we ter hoogte van Chios. Weer een dag later bereikten we Samos en na nog een dag kwamen we in Milete aan. Want Paulus had besloten Efeze voorbij te varen om geen tijd in Azië te verliezen. Hij had haast omdat hij zo mogelijk met Pinksteren in Jeruzalem wilde zijn. Van Milete uit stuurde hij een bode naar Efeze om de oudsten van de gemeente bijeen te roepen. Toen die bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: "U weet hoe ik mij heb gedragen vanaf de eerste dag dat ik in Azië kwam, de hele tijd dat ik bij u was. Ik heb de Heer in alle nederigheid gediend, onder tranen en beproevingen die de Joden mij door hun aanslagen hebben bezorgd. U weet ook dat ik niets wat nuttig kon zijn heb nagelaten u te verkondigen en te leren, in het openbaar en bij u aan huis. Tegenover Joden en Grieken heb ik getuigd van de bekering tot God en van het geloof in onze Heer Jezus. Welnu, thans ben ik, gebonden door de geest, op weg naar Jeruzalem, zonder te weten wat mij daar zal overkomen. Alleen verzekert de Heilige Geest mij van stad tot stad dat mij boeien en ellende te wachten staan. Maar aan mijn leven hecht ik voor mijzelf niet de minste waarde, als ik mijn loopbaan maar kan voltooien en de taak kan vervullen die ik van de Heer Jezus ontvangen heb, de verkondiging van de goede boodschap van Gods genade. Welnu, ik weet dat niemand van u, die ik op mijn reizen het koninkrijk gepredikt heb, mij terug zal zien. Daarom betuig ik vandaag tegenover u dat ik geen schuld heb aan het bloed van wie dan ook, want ik heb niet nagelaten u het plan van God in zijn geheel te verkondigen. Zorg goed voor uzelf en voor heel de kudde waarover de Heilige Geest u als leiders heeft aangesteld om de kerk van God te wijden, die hij door het bloed van zijn eigen zoon heeft verworven. Ik weet dat na mijn vertrek gevaarlijke wolven bij u zullen binnendringen die de kudde niet sparen.
Zelfs mensen uit uw eigen kring zullen de waarheid gaan verdraaien om de leerlingen achter zich aan te krijgen. Wees daarom op uw hoede en houd in gedachten dat ik 3 jaar lang, dag en nacht, onophoudelijk iedereen onder tranen gewaarschuwd heb. En nu draag ik u op aan God en aan het woord van zijn genade, dat bij machte is om op te bouwen en het erfdeel te geven met alle geheiligden. Zilver of goud of kleding heb ik van niemand verlangd. U weet zelf dat deze handen in mijn eigen behoeften en die van mijn metgezellen hebben voorzien. In alles heb ik u laten zien dat men zo, door hard te werken, de zwakken moet helpen, gedachtig de woorden van de Heer Jezus, die zelf heeft gezegd: het is zaliger te geven dan te ontvangen. Na deze woorden knielde hij met hen allen neer en sprak een gebed. Ze begonnen allen luid te snikken, vielen Paulus om de hals en kusten hem, vooral bedroefd omdat hij gezegd had dat ze hem niet meer terug zouden zien. Daarna deden ze hem uitgeleide naar het schip.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 40. Met moeite maakten wij ons van hen los. We kozen zee en koersten rechtstreeks naar Kos, de volgende dag naar Rodos en vandaar naar Patara. Daar vonden wij een schip dat zou oversteken naar Fenicië. We gingen aan boord en voeren weg. Toen we Cyprus in zicht kregen, lieten we het aan bakboord liggen, zeilden door naar Syrië en gingen in Tyrus aan land, want daar moest het schip zijn lading lossen. We bleven daar 7 dagen en zochten de leerlingen op. Op ingeving van de geest zeiden zij tegen Paulus dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan. Maar toen onze tijd verstreken was, zetten we onze reis voort. Met z'n allen, ook vrouwen en kinderen, deden ze ons uitgeleiden tot buiten de stad. Daar knielden we op het strand neer om te bidden en namen we afscheid van elkaar. Daarop gingen wij aan boord van het schip en keerden zij naar huis terug. Wij maakten nu het laatste deel van onze zeereis, van Tyrus naar Ptolemais. We gingen er de broeders begroeten en bleven 1 dag bij hen. De volgende dag vertrokken we weer en kwamen in Caesarea. Hier namen we onze intrek in het huis van de evangelist Philippus, 1 van de 7. Hij had 4 ongetrouwde dochters die profetes waren. We verbleven daar verscheidene dagen. Toen kwam er uit Judea een profeet die Agabus heette. Hij kwam op ons af, pakte de gordel van Paulus, bond die om zijn eigen polsen en enkels en zei: "Dit zegt de Heilige Geest. Zo zullen de Joden de man van wie deze gordel is in Jeruzalem binden en uitleveren aan de heidenen." Toen we dat hoorden, drongen wij en de inwoners van die plaats er bij hem op aan niet naar Jeruzalem te gaan. Daarop gaf Paulus ten antwoord: "Waarom proberen jullie met tranen op mijn gevoel te werken? Want ik ben niet alleen bereid om me in Jeruzalem te laten binden, maar ook om er voor de naam van de Heer Jezus te sterven." Hij liet zich niet overreden. Wij berusten erin en zeiden: "De wil van de Heer geschiede." Na die dagen maakten wij ons gereed voor de reis en gingen we op weg naar Jeruzalem. Enkele leerlingen uit Caesarea gingen met ons mee. Ze brachten ons bij Mnason uit Cyprus, een leerling van het eerste uur, wiens gast wij zouden zijn. Bij onze aankomst in Jeruzalem werden we door de broeders hartelijk ontvangen. De volgende dag ging Paulus met ons naar Jacobus, bij wie alle oudsten waren samengekomen. Na hen begroet te hebben, vertelde hij in bijzonderheden wat God door zijn werk onder de heidenen tot stand had gebracht. Toen ze dat hoorden, verheerlijkten ze God en zeiden tegen Paulus: "Je ziet, broeder, hoeveel duizenden er onder de Joden tot geloof gekomen zijn, en allen houden ze zich strikt aan de wet. Maar over jou is hun verteld dat je alle Joden die onder de heidenen wonen ontrouw aan Mozes leert, door te beweren dat zij hun kinderen niet hoeven te besnijden en zich niet hoeven te houden aan onze zeden en gewoonten. Hoe moet dat nu? Ze zullen zeker horen dat je hier bent. Doe daarom wat wij je zeggen. Wij hebben hier 4 mannen die aan een gelofte gebonden zijn. Neem hen mee, laat je met hen reinigen en betaal hun de kosten van het afscheren van hun haar. Dan zal iedereen merken dat die verhalen over jou nergens op slaan, maar dat ook jij de wet trouw onderhoudt. Maar wat de heidenen betreft die tot geloof zijn gekomen, wij hebben hun ons oordeel al meegedeeld. Zij moeten zich onthouden van afgodenvlees, bloed, verstikt vlees en ontucht." De volgende dag nam Paulus die mannen mee en liet zich met hen reinigen. Daarna ging hij de tempel binnen, waar hij aankondigde wanneer de dagen van de reiniging voorbij zouden zijn en voor ieder van hen het offer zou worden gebracht. Toen die 7 dagen ten einde liepen, zagen de Joden uit Azië hem in de tempel.
Ze hitsten heel het volk op en grepen hem vast, terwijl ze schreeuwden: Israëlieten, kom helpen. Dit is de man die overal en aan iedereen een leer verkondigt die gericht is tegen het volk, de wet en deze heilige plaats. Nu heeft hij zelfs Grieken meegenomen naar de tempel en daardoor deze plaats ontwijd. Want voordien hadden ze Trofimus uit Efeze met hem in de stad gezien en ze dachten dat Paulus hem had meegenomen naar de tempel. Heel de stad kwam in beweging en er ontstond een volksoploop. Ze pakten Paulus beet en sleurden hem de tempel uit. Onmiddellijk werden de poorten gesloten. Toen zij hem wilden doden, kwam bij de tribunes van de cohort de melding binnen dat heel Jeruzalem in rep en roer was. Onmiddellijk snelde hij met soldaten en centuriones op hen af. En toen zij de tribunes en de soldaten zagen, hielden ze op Paulus te slaan. De tribunes kwam op hem af, arresteerde hem en gaf het bevel om hem met twee ketenen te boeien. Hij vroeg wie dat was en wat hij gedaan had. Maar in de mensenmenigte riep de een dit en de ander dat. Omdat hij door het tumult de ware toedracht niet kon achterhalen, gaf hij het bevel om hem naar de kazerne te brengen. Bij de trappen moest hij door de soldaten worden gedragen, omdat de menigte steeds verder opdrong. Want de volksmassa liep achter hen aan en schreeuwde: weg met hem! Toen hij de kazerne zou worden binnengebracht, zei Paulus tegen de tribunes: mag ik u iets zeggen? Kent u Grieks? Antwoordde hij. Bent u dan niet die Egyptenaar die enige tijd geleden een opstand heeft ontketend en met 4000 Caesariërs naar de woestijn is getrokken? Daarop zei Paulus: ik ben een Jood uit Tarsus in Cilicië, burger van een niet onbelangrijke stad. Ik verzoek u, sta mij toe het volk toe te spreken. Hij stond het toe. En Paulus gaf bovenaan de trappen het volk een teken met de hand. Toen het rustig geworden was, sprak hij hen als volgt in het Hebreeuws toe.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 30. Broeders en vaders, luister nu eens naar mijn verdediging. Toen ze hoorden dat hij hen in het Hebreeuws toesprak, werden ze nog stiller. Hij zei: ik ben een Jood, geboren in Tarsus in Cilicië, maar ik ben hier in de stad opgevoed en onderwezen aan de voeten van Gamaliel, stipt volgens de wet van de vaderen. Ik had net zo'n ijver voor God als u vandaag hebt getoond. Ik heb deze weg tot de dood toe vervolgd. Mannen en vrouwen heb ik opgepakt en in de gevangenis gezet, zoals de hoge priester en het hele college van oudsten kunnen bevestigen. Ik kreeg zelfs brieven van hen mee voor de broeders in Damascus om ook daar mensen gevangen te nemen en hen ter bestraffing over te brengen naar Jeruzalem. Maar wat gebeurde er? Ik was op weg en naderde Damascus al, toen mij, rond het middaguur, plotseling een fel licht uit de hemel omstraalde. Ik viel op de grond en hoorde een stem tegen mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Ik antwoordde: wie bent u dan, Heer? En hij zei tegen mij: ik ben Jezus de Nazoreër, die jij vervolgt.

Een wetgetrouw man, die goed bekend stond bij alle Joden daar, kwam naar me toe, ging voor me staan en zei: Saul, broeder, kijk me aan. Op datzelfde ogenblik zag ik hem. Hij zei: De God van onze vaderen heeft je aangewezen om zijn wil te leren kennen, de rechtvaardige te zien en zijn eigen stem te horen. Want jij zult voor hem bij alle mensen getuigen zijn van wat je hebt gezien en gehoord. Wat aarzel je nu nog? Roep zijn naam aan, laat je dopen en was je zonden af. En wat gebeurde er? Na mijn terugkeer in Jeruzalem was ik eens de tempel aan het bidden toen ik in extase raakte en hem daar zag. Hij zei tegen mij: Haast je, verlaat onmiddellijk Jeruzalem, want ze zullen van jou geen getuigenis over mij aannemen. Ik zei: Heer, ze weten dat ik het was die overal in de synagogen de mensen die in u geloven gevangen nam en geeselde. En toen het bloed van Stefanus, uw getuige, werd vergoten, stond ik erbij. Ik was het ermee eens en paste op de kleren van degenen die hem ter dood brachten. Hij zei tegen mij: Ga, want ik stuur je ver weg, naar de heidenen. Tot zover hadden zij naar hem geluisterd, maar toen begonnen ze luidkeels te schreeuwen: Weg met hem! Zo iemand verdient het niet om te leven. Krijsend zwaaiden ze met hun kleren en gooiden ze stof in de lucht. Toen beval de tribunus hem naar de kazerne te brengen. Hij gaf opdracht hem onder geeselslagen te verhoren om te weten te komen waarom zij zo tegen hem tekeer gingen. Maar toen ze hem voor de riemslagen hadden vastgebonden, zei Paulus tegen de aanwezige centurio: Mogen jullie een Romein geeselen, en dat nog wel zonder veroordeling? Toen de centurio dat hoorde, ging hij de tribunus melden en zei hem: Wat bent u van plan? Die man is een Romein. De tribunus ging naar hem toe en zei: Zeg eens, bent u een Romein? Hij zei: Jazeker. De tribunus antwoordde: Ik heb voor dat burgerrecht een vermogen betaald. Paulus zei: En ik ben als Romein geboren. Onmiddellijk lieten degenen die hem zouden verhoren hem met rust. En de tribunus sloeg de schrik om het hart toen hij zich realiseerde dat het een Romein was die hij had laten vastbinden. De volgende dag liet hij Paulus uit de gevangenis halen en gaf hij de hoge priesters en het gehele Sanhedrin opdracht om bij elkaar te komen, want hij wilde te weten komen waarvan hij nu precies door de Joden werd beschuldigd. Vervolgens bracht hij Paulus naar hen toe en zette hij hem tegenover hen.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 35. Paulus liet zijn blik over het Sanhedrin gaan en zei: Broeders, mijn hele leven tot op de dag van vandaag leef ik met een volkomen zuiver geweten voor God. De hoge priester Ananias gaf zijn helpers het bevel om hem op de mond te slaan. Toen zei Paulus tegen hem: God zal u slaan, witgekalkte muur. U zit hier om mij volgens de wet te berechten, en u overtreedt de wet door mij te laten slaan? En jij beledigt Gods hoge priester, zeiden de helpers. Paulus zei: Dat wist ik niet, broeders, dat hij hoge priester is, want er staat in de schrift: U zult de leider van uw volk niet verwensen. Omdat Paulus wist dat er in het Sanhedrin een Sadduceese en een Farizeese fractie was, riep hij uit: Broeders, ik ben een Farizeer uit een geslacht van Farizeeën. Ik sta terecht omdat ik hoop op de opstanding van de doden. Hij had dat nog niet gezegd of er ontstond twist onder de Farizeeën en Sadduceeën, en de vergadering raakte verdeeld. Sadduceeën zeggen immers dat er geen opstanding is en er geen engelen en geesten bestaan. Maar Farizeeën erkennen zowel het een als het ander. Er ontstond groot tumult en een aantal schriftgeleerden van de Farizeese fractie stond op en protesteerde heftig. We kunnen niets verkeerds vinden in deze man. Stel, er heeft een geest tot hem gesproken of een engel. De twist liep zo hoog op dat de tribunes vreesden dat ze Paulus uit elkaar zouden trekken. Hij liet daarom zijn manschappen komen om hem tussen hen uit te halen en naar de kazerne te brengen. Die nacht kwam de Heer bij hem en zei: Houd moed. Zoals je van mij hebt getuigd ten overstaan van Jeruzalem, zo moet je ook in Rome getuigen. De volgende dag smeden de Joden een complot. Ze zwoeren dat ze niet zouden eten of drinken voordat ze Paulus hadden gedood. Bij deze samenzwering waren meer dan 40 man betrokken. Die gingen naar de hoge priesters en de oudsten en zeiden: Wij hebben een dure eed gezworen dat we niets zullen eten voordat we Paulus hebben gedood. Als u nu de tribunes en het Sanhedrin uitlegt dat hij bij u moet worden gebracht, omdat u zijn zaak zogenaamd nauwkeuriger wilt onderzoeken, dan staan wij klaar om hem uit de weg te ruimen voordat hij aankomt. Maar de zoon van Paulus' zuster hoorde van deze hinderlaag en ging naar de kazerne en vertelde het aan Paulus. Paulus riep een centurio en zei: Breng deze jongen bij de tribunes, want hij heeft hem iets te vertellen. De centurio nam hem mee en bracht hem bij de tribunes. De gevangene Paulus, zei hij, heeft me geroepen en gevraagd deze jongen bij u te brengen, omdat hij u iets te zeggen heeft. De tribunes pakte hem bij de hand, nam hem apart en vroeg hem: Wat is het dat je me te vertellen hebt? Hij zei: De Joden hebben afgesproken u te vragen of u Paulus morgenochtend voor het Sanhedrin wil brengen, omdat men zogenaamd zijn zaak nog wat nauwkeuriger wil nagaan. Maar geloof hen niet, want meer dan 40 van hen leggen een hinderlaag voor hem. Ze hebben gezworen dat ze niet zullen eten of drinken voordat ze hem hebben gedood, en op dit ogenblik staan ze al klaar in afwachting van uw toezegging. Daarop liet de tribunes de jongen gaan, maar drukte hem op het hart: Zeg tegen niemand dat je mij deze inlichtingen hebt gegeven. Toen riep hij 2 centuriones en zei: Zorg dat er vanavond vanaf het 3e uur 200 soldaten klaarstaan om naar Caesarea te gaan, met 70 ruiters en 200 speerdragers. En zorg ook voor rijdieren om Paulus daarop veilig en wel naar gouverneur Felix te brengen. En hij stelde een brief op van deze inhoud: Aan zijne excellentie gouverneur Felix, Claudius Lysias groet u. Deze man was in handen van de Joden geraakt.
Toen ze op het punt stonden hem te vermoorden, heb ik met mijn manschappen ingegrepen en hem ontzet, want ik hoorde dat hij Romeins burger is. Omdat ik wilde weten waarvan ze hem beschuldigden, heb ik hem voor hun Sanhedrin gebracht. Daar bleek mij dat hij wordt beschuldigd in verband met geschillen over hun wet, maar ik vond geen beschuldiging waarop dood of gevangenis staat. En toen mij ter oren kwam dat er een aanslag op de man zou worden gepleegd, liet ik hem onverwijld naar u overbrengen. Ook de aanklagers heb ik te verstaan gegeven dat ze hun bezwaren tegen hem bij u moeten indienen. De soldaten haalden Paulus overeenkomstig hun instructies op en brachten hem 's nachts naar Antipatris. De volgende dag keerden ze naar de kazerne terug en lieten ze de ruiters met hem verder gaan. In Caesarea aangekomen overhandigden die de brief aan de gouverneur en leverden Paulus bij hem af. Nadat hij de brief gelezen had, vroeg hij uit welke provincie hij afkomstig was. Toen hij vernam dat hij uit Cilicië kwam, zei hij: "Ik zal u verhoren zodra ook uw aanklagers er zijn." En hij liet hem gevangen zetten in het praetorium van Herodes.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 27. Vijf dagen later kwam de hoge priester Ananias, vergezeld van enkele oudsten en een advocaat, een zekere Tertullus, om bij de gouverneur een aanklacht in te dienen tegen Paulus. Toen die geroepen was, begon Tertullus de beschuldiging met deze woorden: "Door uw toedoen, excellentie, genieten wij volop vrede en door uw vooruitziende blik komen er ten gunste van dit volk hervormingen tot stand. Altijd en overal erkennen wij dat met diepe dankbaarheid. Maar om u niet te lang op te houden, verzoek ik u ons een ogenblik met de uw eigen welwillendheid aan te horen. Wij hebben namelijk bevonden dat deze man een ware pest is. Onder alle Joden in de hele wereld sticht hij verwarring. Hij is een voorman van de partij van de Nazoreërs. Zelfs heeft hij een poging gedaan de tempel te bezoedelen. Toen hebben we hem dan ook gegrepen. Zelf kunt u zich van de juistheid van onze beschuldigingen tegen hem vergewissen door hem over dit alles te ondervragen." De Joden vielen hem bij. Ze verzekerden dat het zo was. Maar toen de gouverneur hem toestond te spreken, reageerde Paulus als volgt: "Ik weet dat u al jarenlang over dit volk recht spreekt en daarom bepleit ik mijn zaak vol goede moed. U kunt zich ervan vergewissen dat er niet meer dan 12 dagen verlopen zijn sinds ik op bedevaart in Jeruzalem kwam. En in de tempel hebben ze mij niet zien redetwisten met iemand of een volksoploop zien veroorzaken, en evenmin in de synagogen of elders in de stad. De beschuldigingen die zij nu tegen mij inbrengen, kunnen ze ook niet waarmaken. Wel wil ik u dit bekennen: ik dien de God van mijn voorouders volgens de weg, de partij die zij bedoelen. Ik geloof in alles wat volgens de wet is en wat in de profeten staat geschreven. Ik heb mijn hoop gevestigd op God en evenals deze mannen hier verwacht ik dat er een opstanding zal zijn van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Daarom leg ik althans me erop toe altijd een onberispelijk geweten te hebben voor God en de mensen. Na vele jaren ben ik teruggekomen naar mijn volk om liefdadigheid te bewijzen en offers op te dragen. Daarmee zagen ze me in de tempel bezig. Ik was ritueel rein en er was geen sprake van mensenmassa of tumult rond mij. Maar er waren een paar Joden uit Azië. Eigenlijk moesten die voor u verschijnen om mij aan te klagen als ze iets tegen mij hebben. Laten anders deze mannen hier zelf zeggen welke misdaad ze hebben vastgesteld toen ik voor het Sanhedrin stond. Of het moet deze ene uitspraak zijn die ik in hun gezelschap heb gedaan. Ik sta vandaag voor u terecht vanwege de opstanding van de doden." Daarop besloot Felix, die nauwkeurig op de hoogte was van de weg, hun zaak te verdagen. "Zodra tribunus Lysias komt, zal ik in uw zaak een beslissing nemen," zei hij. De centurio gaf hij opdracht hem gevangen te houden volgens licht regime en geen van zijn vrienden te beletten om voor hem te zorgen. Enkele dagen later was Felix in het gezelschap van zijn Joodse vrouw Drusilla. Hij liet Paulus weer halen en ondervroeg hem over het geloof in Christus Jezus. Toen Paulus sprak over gerechtigheid, zelfbeheersing en het komende oordeel, kreeg Felix het benauwd. "Ga nu maar," zei hij, "als ik weer eens tijd heb, zal ik u wel laten roepen." Intussen hoopte hij ook dat Paulus hem geld zou geven. Daarom liet hij hem zelfs herhaaldelijk komen voor een gesprek. Na verloop van 2 jaar werd Felix opgevolgd door Porcius Festus. Om de Joden een gunst te bewijzen, liet Felix Paulus in gevangenschap achter.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 27. Drie dagen nadat Festus in zijn provincie was aangekomen, ging hij van Caesarea naar Jeruzalem. Daar stelden de hoge priesters en de voornaamste Joden hem van hun aanklacht op de hoogte. Ze vroegen hem bovendien om een gunst, gericht tegen Paulus. Ze verzochten hem Paulus naar Jeruzalem te laten komen en wilden een hinderlaag leggen om hem onderweg te vermoorden. Maar Festus antwoordde dat Paulus nu eenmaal in Caesarea gevangen zat en dat hij zelf zeer binnenkort zou vertrekken. Laten uw leiders dan maar met mij meegaan, zei hij, om de man aan te klagen, indien er op hem iets aan te merken is. Na een verblijf van hoogstens 8 of 10 dagen vertrok hij naar Caesarea. De volgende dag zette hij zich op de rechterstoel en gaf opdracht om Paulus voor te leiden. Meteen gingen de Joden die uit Jeruzalem gekomen waren om hem heen staan en brachten een groot aantal zware beschuldigingen tegen hem in, die ze niet konden bewijzen. Paulus verweerde zich. Nog tegen de Joodse wet, nog tegen de tempel, nog tegen de keizer heb ik iets misdreven. Maar Festus wilde de Joden een gunst bewijzen en zei tegen Paulus: wilt u niet naar Jeruzalem om daar in deze zaak voor mij terecht te staan? Ik sta hier voor de keizerlijke rechterstoel, antwoordde Paulus, en daar behoor ik terecht te staan. Ik heb de Joden niets misdaan, zoals ook u heel goed weet. Als ik werkelijk een misdadiger ben en iets gedaan heb waarop de doodstraf staat, dan zal ik niet om gratie vragen. Maar als hun beschuldigingen tegen mij op niets berusten, dan kan niemand mij zomaar aan hen uitleveren. Ik beroep me op de keizer. Na overleg met zijn raadgevers verklaarde Festus toen: op de keizer heeft u zich beroepen, naar de keizer zult u gaan. Enkele dagen later kwamen koning Agrippa en Bernice in Caesarea om Festus een beleefdheidsbezoek te brengen. Tijdens hun verblijf aldaar, dat verscheidene dagen duurde, legde Festus de zaak van Paulus voor aan de koning. Felix heeft hier een gevangene achtergelaten, over wie de hoge priesters en de oudsten van de Joden met mij hebben gesproken toen ik in Jeruzalem was. Ze vroegen om zijn veroordeling, maar ik heb hun te verstaan gegeven dat Romeinen niet gewoon zijn iemand uit handen te geven voordat de beschuldigde tegenover zijn beschuldigers heeft gestaan en de gelegenheid heeft gehad zich tegen de aanklacht te verweren.